Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Er is weer subsidie in Noordoostpolder voor het isoleren van je huis. En optimisme over nieuw kasteel Almere. Meer nieuws komende 3 uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: AWB Verkeersinformatie. Wat vertraging op de A28. En dat heeft eigenlijk te maken met een afgesloten weg tussen knooppunten Hoevelaken en Nijkerk. Er wordt geadviseerd om te rijden via Apeldoorn. Ja, in beide richtingen is dat het geval.
5: Dan... Ja, is dat bij Hardenberg dan gedoe?
4: Nou ja, dat staat er niet bij.
5: Oh, staat dat?
4: Hardenbergerbrug.
5: Ja, dat zie je wel.
4: Gevolg van een rioloverstroming en een veiligheidsrisico.
5: Ja.
4: Dan ook nog vertraging op de N301 tussen de A28 en Nijkerk. 5 minuten vertraging daar. En dan is er ook al een flitser gemeld. Flitsmeister meldt een radar op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Hectometerpaal 69,2.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, Leo.
5: Goedemorgen, Harry. Je bent nog steeds in de korte bouwtjes?
4: Jazeker. Jij net zo goed natuurlijk.
5: Ja, ik dacht ik doe gewoon nog een zomerdagje mee. Maar
4: heb je er nog even van kunnen genieten? Want er werd gezegd, gisteren was de laatste zomerdag wellicht van dit jaar. Je weet nooit hoe de nazomer nog verloopt.
5: Maar... En de start is ook nog droog.
4: De start is droog. Ja, nou, zo is het ook. Maar ik weet niet, heb je er nog even van genoten gistermiddag?
5: Jazeker. Ja. Maar je ziet het niet meer, hè? De zon is niet meer zo krachtig. Je wordt er niet meer bruin van.
4: Minder snel, denk ik.
5: Minder snel.
4: Ja. Maar ik heb nog even de grasmaaier erbij gepakt, hoor. Ja,
5: moest dat?
4: Nou, dat moest wel eventjes even lekker in de tuin bezig. En ik denk, ja, nu kan het nog. Want ja, er wordt regen voorspeld voor de komende dagen.
5: Je kunt lekker droog opruimen, hè?
4: Zo is dat. En dan staat het er tenminste even een beetje netjes bij.
5: Ja, zou je ook tuinman willen zijn van het kasteel Almere?
4: Nou...
5: Is dat te groot voor je?
4: Ik neem aan, er staan nog altijd hekken omheen. Dus ja, zoveel valt er niet te doen.
5: Nee.
4: Maar er is wel aandacht, hè, op het kasteel. Gisteren was al in het nieuws dat het kasteel gesloopt gaat worden. Nou, straks de reacties daarop. Want de ruïne moet plaatsmaken voor een nieuw exemplaar. En honderden woningen.
5: En ook in het nieuws een 13-jarig meisje uit Urk. Zij gaat hardlopen om geld op te halen voor haar 5-jarige ziekenneefje.

0: First Aid Kit op Flevoland. My Silver Lining. Fijn dat je erbij bent. Het is 6:07.
1: Oud-kasteelheer Thijs Blom begrijpt dat zijn oude kasteel Almere wordt gesloopt, maar vindt dat de gemeente nu te veel huizen bouwt op die plek.
0: Hij reageert op plannen die gisteren bekend werden. Het vervallen kasteel gaat plat, daar komt een nieuw, plus 650 woningen. Verslaggever Yannick van der Wouw praat hierover met raadslid Ton Teunis van de Almere-partij.
2: Het kasteel Almere, toch wel een kenmerkend gebouw hier in de stad, het dreigt te verdwijnen.
3: Nou, het dreigt te verdwijnen zoals het er nu bij staat. En als je goed kijkt hoe het erbij staat, dan kun je misschien iets voorstellen bij het waarom het gaat verdwijnen. En waarom er een nieuw kasteel moet komen. Want dit kan niet. Technisch niet. Dit is gewoon niet verantwoord. Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds. Nou, als je de hele tijd maar je leven lang achterom blijft kijken naar alles wat mislukt is, dan kom je niet veel verder. De stad moet verder. En het is heel erg belangrijk dat wij ons realiseren van, nou, als er het enige wat hier kan gebeuren, dit is. En dat is wel bewezen met alle plannen die er waren die niet konden. Dan betekent dat dat je zoiets eigenlijk met beide handen aan moet grijpen.
2: Maar gelooft u dat dan ook, dat dat gaat gebeuren?
3: Jazeker, want als je de partijen bekijkt, dat zijn gerenommeerde investeerders en bouwondernemingen. Daar zit een woningcoöperatie bij. Ja, ik heb het proces mogen volgen van vrij dichtbij. En ik ben ervan overtuigd dat ze hebben er heel veel voor moeten doen. En overigens Paul Tang ook als wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat ze echt in staat zijn om dit te doen, ja.
4: Bob Friedlander, persfotograaf uit Almere, heeft ook zo zijn mening over de nieuwe plannen. Hij vindt het schandalig dat de ruïne wordt afgebroken.
5: Nou, vind ik verschrikkelijk.
2: En wat nou als ze het kasteel helemaal terugbouwen in dezelfde stijl? Wat dan?
5: Ja, dat is zonde. Dat is een fantastisch, maar dat is zonde. Ze kunnen deze, die zit al bij het weer in. Het is natuurlijk oud geworden natuurlijk. In 2026 jaar staat het er al. Dus in de stenen zit al het weer. Het wordt ook ouder dan nu. En dan gaan ze allemaal opnieuw bouwen. Dat vind ik zo onzinloos is dat. Weg, verkwisting van geld, zonde. Wat heel Almere had het erover. Het was de trots eigenlijk een beetje van meer. Er kwam een echt kasteel. Dat vond iedereen fantastisch.
2: Maar nu is het kasteel natuurlijk al een goede 20 jaar vervallen. Ja. Er is al niks aan gedaan. Vindt u het dan nog steeds een kunstwerk nu?
5: Nou, ik vind er nog geen kunst, maar echt iets wat erbij hoort.
4: Thijs Blom begon in de jaren 90 met de bouw van het kasteel. Hij wil niet reageren voor de microfoon, maar laat weten dat hij het goed nieuws vindt dat er iets gaat gebeuren. Wel heeft hij zo zijn twijfels of zoveel woningen dicht bij het kasteel wel passen. Blom had liever gezien dat het originele plan werd uitgevoerd.

0: Jackie Wilson set door de Dexys Midnight Runners. En Somber, die hoorde je ook.
1: De 13-jarige Janieke uit Urk trekt vandaag haar hardloopschoenen aan voor haar 5-jarige neefje. Hij heeft een ernstige stofwisselingsziekte.
0: Samen met vriendinnen treedt Janieke voor de Fish Potato Run en wil daarmee dit weekend geld inzamelen. Inmiddels is er al zo'n 2.500 euro toegezegd voor Metakids.
2: Waar denken jullie straks aan als het zwaar wordt tijdens het lopen?
3: Aan dat we gratis patat krijgen.
2: De 13-jarige Janieke uit Urk traint samen met haar vriendinnen voor de Fish Potato Run van aankomende zaterdag. Voor een speciaal familielid.
4: Jarien is ons neefje en die is geboren met de stofwisselingsziekte, Niemann-Pick type C.
2: Door die ziekte worden sommige stoffen in zijn lichaam niet goed afgebroken. Daardoor kan hij steeds meer problemen krijgen met bewegen, praten en andere dagelijkse dingen. Een behandeling die de ziekte kan genezen is er nog niet. Met hun sponsoractie hopen Janieke en haar vriendinnen daarom geld op te halen voor onderzoek. En dat lukt inmiddels aardig. Zijn dat allemaal vrienden en familie?
3: Ja, vooral voor het dorp en ook wel buiten Urk, maar ook vooral voor vrienden en familie.
2: En dat vraag je dan, jongens, mag ik 2.500 euro hebben alsjeblieft?
3: Nee, we hebben het in de krant gezet en op onze status en op ons verhaal en zo.
2: Wat kun je daarmee?
4: Nou ja, onderzoek. Ze willen heel veel onderzoek doen naar voor allerlei soorten stofwisselingsziekten. Dat is met name heel belangrijk. Dus dat we weten van welke behandelingen kunnen we inzetten. Hè. Ze zijn nu ook met gentherapie bezig. En hoe mooi zou het zijn als een kind dat kan krijgen en een prachtig schat. En daarmee genezen kan worden.
2: Voor Janieke en haar vriendinnen betekent dat voorlopig vooral blijven trainen. Zaterdag moeten ze bijna 7 kilometer lopen.
4: Ik maak met name trots dat ze dit willen doen. Ja. En dat we het onder de aandacht brengen, want dat is wel belangrijk. Als iemand wat kan missen, doneer voor Metakids, want dat is natuurlijk dat is het doel ervan.
0: Dat is zaterdag dat ze hard gaan rennen van Urk naar Emmeloord.

0: George Ezra. Zong over Boedapest. Eens even kijken wat er buiten de provincie gebeurt, Arie.
1: Ja, met grote stakingen in de ambtenarij en bij het OV voor de boeg.
0: Nemen dat is morgen, hè, OV?
1: Ja, staking weer, hè?
0: Ja, is morgen. Wat een gedoe. En dan moet je over de 28 en de 8, laat maar.
1: Altijd.
0: Het wordt zo'n dag, Arie.
1: Ja, dus ze schrijven ook niet voor niets. Ja, dan nemen de irritaties toe.
0: Ja.
1: Tussen polder en de politiek. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich aan de vasthoudendheid van de oppositiepartij Pro en vakbond FNV om alle bezuinigingen op uitkeringen van tafel te krijgen. Dat zeggen goed ingevoerde bronnen in polder en politiek tegen de Telegraaf. De gesprekken tussen werkgevers en vakbonden over een onderling sociaal akkoord liggen goed deels stil, staat hier geschreven. Ja. Sociale partners hopen dat er tijdens de algemene politieke beschouwingen volgende week toenadering komt tussen coalitie en oppositie, waardoor er alsnog een deal over de sociale zekerheid in beeld komt.
0: Oké, jij leest straks verder in de Telegraaf. Ik geef naar de Trouw. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst en van de dienst toeslagen. Ze beschuldigen hen van het opzettelijk achterhouden en verduisteren van cruciale informatie in afgeschermde digitale datakluizen. Dat kun je lezen vandaag in het dagblad Trouw. En jij hebt nog iets uit de Telegraaf.
1: Ja. Dat klopt. Ja, treuzelgedrag van het kabinet omtrent het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties leidt tot boze reacties in de Tweede Kamer. Dat schrijft de Telegraaf inderdaad. Mm-hmm. Ministers Van Wil en Heerma van Binnenlandse Zaken hebben de Kamer laten weten de voet van het gaspedaal te willen halen als het gaat om het maken van zo'n wet. Kwalijk en slap, vinden de oppositieleden. Ook bij de VVD leidt het gebrek aan daadkracht tot ontevredenheid.
0: Ja, dus met die sjaals en die bivakbuts, dat ze daarmee rondlopen.
1: Ja, ze zijn onherkenbaar en het is gewoon heel lastig om te achterhalen wie het dan alsnog zijn geweest.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ach, Post Malone. Het is allemaal chemisch. En daarvoor Tambourine en High Under the Moon.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Inwoners van Noordoostpolder met een koophuis kunnen opnieuw subsidie krijgen om hun woning te isoleren. De gemeente geeft dit jaar 1850 euro per huishouden. Vorig jaar was dat nog 2000. Meer mensen kunnen nu meedoen. Het kan verhuizen met een maximale WOZ-waarde van 477.000 euro. De gemeente waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als partner in de actie. Oud kasteelheer Thijs Blom begrijpt dat zijn oude kasteel Almere wordt gesloopt, maar vindt dat de gemeente nu te veel huizen bouwt op die plek. Hij reageert op plannen die gisteren bekend werden. Het vervallen kasteel gaat plat, er komt een nieuw, plus 650 woningen. In de politiek is de Almere-partij optimistisch, fractievoorzitter Ton Teunis.
2: Als je de partijen bekijkt, dat zijn gerenommeerde investeerders en bouwondernemingen. Daar zit een woningcorporatie bij. Ja, ik heb het proces mogen volgen van vrij dichtbij. En ik ben ervan overtuigd dat ze hebben er heel veel voor moeten doen. En overigens Paul Tange ook als wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat ze echt in staat zijn om dit te doen, ja.
0: De stroomstoring in Almere Hout, Oosterwold en Lelystadhaven is voorbij. Rond 21:30 ging het licht weer aan bij de 2000 getroffen huishoudens. Ze zaten toen 2,5 uur zonder elektriciteit. Liander noemt het een spontane storing. Een huurder van woningcorporatie Centrada in Lelystad moet binnen een maand zijn appartement aan de Wold verlaten. Dat besliste de rechter. Volgens Centrada zorgt de man al 2 jaar voor overlast. Hij vernielt de boel, gebruikt drugs en intimideert de buren. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het nog droog, maar de bewolking overheerst wel al. En aan het einde van de ochtend behalen we de maximale temperaturen voor de dag met een graad of 18. In de middag gaat het stevig doorregenen, zakt de temperatuur wat verder terug naar slechts een graad of 16. En er staat erbij een matige zuidwestenwind. Woensdag staan er stevige buien op het programma met dan opnieuw een graad of 18. Maar de dagen daarna wordt het langzaamaan weer wat droger en stijgt de temperatuur naar 19 of 20 graden.
5: ANWB Verkeersinformatie, vertraging op de A28. En dat heeft te maken met een afgesloten weg als gevolg van een rioloverstroming. En dus zeggen ze tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk omrijden via Apeldoorn staat erbij, dus dat is de A1 en de A50. In beide richtingen, daardoor is er ook al een vertraging van 10 minuten tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Dan ook nog eens keer vertraging op de N301 tussen de A28 en Nijkerk. 5 minuten stilstaand verkeer. De N305 tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 20 minuten stilstaand verkeer en een flitser. Op de A6, Muiderberg-Lelystad, hectometerpaal 69,2.
0: En de trams.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Heartache Avenue door de Maisonettes. En daarvoor terug naar de jaren 70 met de Maisonettes. En met de Tramps, moet ik zeggen. En Disco Inferno, zometeen. Iets bijzonders in Dronten, wat hebben we, Harry?
1: Dronten heeft een eigen vrijheidsbeeld.

0: Nou, je weet dat het allemaal AI is natuurlijk. Dat getekende speelgoed uit de film Toy Story. Maar ja, toch kun je er geëmotioneerd door raken als je naar gaat zitten kijken. En dit liedje hoort erbij van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Wat ze in New York hebben, dat kan ook in Dronten. Een vrijheidsbeeld. Dit keer geen cadeau van de Fransen aan de Amerikanen. Het is een cadeau van Harm-Jan Oortwijn en leerlingen van het Almere College aan de Milieustraat van Dronten. En Arie, jij hebt dat gezien.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ben daar geweest.
0: Oh.
1: Ja, het staat tussen het grofvel, een 4 meter hoge trash art.
0: Oh, dan noem je trash art.
1: Trash art, ja. Mooi luxe. Ja. Engels woord, ja, ja. 4 meter kunstzinnigheid van afval. Ja, ik sprak met de kunstenaar en met de makers van het beeld. En dat zijn de leerlingen.
2: Ik heb spullen uit prullenbak gehaald. Dat gekeken of het heel was of niet.
1: Je zit in afval te graaien.
2: Ja, het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
3: New York heeft koper en een fakkel. Dronten doet het met tie wraps, bierdopjes, plastic kratjes en een flinke dosis vieze handen. Tussen de afvalcontainers van de Milieustraat in Dronten bouwen praktijkleerlingen van het Almere College aan hun eigen vrijheidsbeeld.
4: Het vrijheidsbeeld van Dronten is gebaseerd op het vrijheidsbeeld van New York. We zien linksboven een kiekendief in plaats van een fakkel. Kijken we naar boven, zien we een zonnebloem. Een zonnebloem, het zijn de tegenwoordig de 7 continenten, 7 streken, zoals in het oorspronkelijke beeld. Kijken we naar het boek, in dit geval een iPad, met daarop berichten van jongeren die dit beeld mee hebben gemaakt. Wat zij van vrijheid vinden, wat vrijheid voor hen is. En dat gekleed in de kleuren van Dronten.
3: Het is zo goed als af. De leerlingen spuiten de panelen die nog op het voetstuk worden geplaatst. Het is een creatie geworden van 4 meter hoog, gemaakt van afgedankte spullen die de rest van de gemeente heeft weggegooid. Maar als je dan graait in andermans zooi, wat kies je dan uit?
5: Die toetsenbord die daar aan de zijkant hangt.
1: En waarom?
5: Ja, het is een beetje gek of zo. Het ziet er heel gek uit. Een toetsenbord op een vrijheidsstandbeeld.
3: Damien gaat niet voor een toetsenbord of Winnie de Pooh, maar kiest de fiets.
2: Er zit een heel fiets in verwerkt. Er zijn delen van de fiets afgezaagd. En dat is allemaal op verschillende plekken eraan vastgemaakt.
1: En waarom springt dat er juist voor jou uit?
2: Daarbovenop, want daar zit het stuur met het voorwiel. En dat, ja, daar zit dus, zeg maar, de Flevolandse vogel op.
1: De kiekendief?
2: De kiekendief, ja. En dat springt me wel een beetje aan.
3: Tussen het zagen en spuiten door kregen de jongeren 1 grote vraag voor de kiezer. Wat is vrijheid nou eigenlijk? Voor de een is dat wereldvrede en voor de ander is het een stuk simpeler.
4: Op een van de plaatjes zie je dus ook een jongere die vindt bier drinken dan heel belangrijk. Dat is vrijheid. En het ironische is eigenlijk dat het haar van het beeld is gemaakt van grolsdoppen. Goed. Dat is een beetje dat.
3: Bierdoppen als wilderige lokken. Tijdens Open Monumentendag wordt het getoond aan het publiek. En daarna gaat de afvalcreatie op tournee door Biddinghuizen en Zwifterband. Om te eindigen als groot beschrijfbaar gastenboek bij het IJsbeeldenfestival. Het vrijheidsbeeld. Een blijvend afvalmonument voor de eeuwigheid? Nee, dat zeker niet.
4: Als het afgelopen is, dan gaat het spul eraf, gaat in de container. Dan hebben we weer een frame en dan gaan we weer een nieuw beeld maken. Dan is een cirkel rond.
1: Circulaire kunst.
4: Inderdaad, bij het circulierhuis.
6: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Oh, met haar. It's so easy to fall in love met Olivia Dean. En daarvoor hoor je Fleetwood Mac en Everywhere. En Ari, deze baslijn, luister eens. Die ken je wel, hè?
1: Ja.
0: Zie een blik van herkenning. Temptations, my girl. Tot nieuws en reclame van 7 uur.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het maakt met name trots dat ze dit willen doen. Ja, en dat we het onder de aandacht brengen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is weer subsidie in Noord-Oostpolder voor het isoleren van je huis. En optimisme over Nieuwkasteel Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
11: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
10: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
12: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
10: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ABB Verkeersinformatie. Ja, we hoorden het al bij de NOS, hè? De Hardenbergenbrug. Daar zijn problemen en dat zien we terug op de weg. Knooppunt Hoevelaken en Nijkerk daartussen op de 28. Vertraging in beide richtingen. Want tussen Strand Nulde en Amersfoort heb je al 10 minuten stilstaand verkeer. We zien het ook weer terug op de N301 tussen de N704 en Nijkerk. 20 minuten stilstaand verkeer. En andere kant op, Nijkerkerveen en Nijkerk. Daar 5 minuten stilstaand verkeer. Nou eens even snel kijken hoor, want er staan nog een paar andere dingen. De N305 tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 18 minuten stilstaand verkeer. Dat heeft natuurlijk met hetzelfde te maken, want mensen moeten ver en massaal omrijden. Gaan we door met de radarcontroles, want die zijn er ook. Flitsmeister meldt de volgende controles. Op de A27, Lelystad, Hilversum, hectometerpaal 112,3. En de andere kant op diezelfde A27 bij hectometerpaal 118,4. De laatste op de A6, Muiderberg, Lelystad, hectometerpaal 69,2.
9: En dan straks in de nieuwsradio.
13: Aandacht voor het kasteel. Gisteren werd...
9: Je microfoon valt uit.
13: Een microfoon.
9: Oh, hij doet het weer.
13: Ik ben er gelukkig.
9: Ja.
13: Ja, gisteren was in het nieuws dat het kasteel gesloopt gaat worden. Nou, ja. Straks de reacties daarop.
9: Nooit gebruikt. En toch gesloopt.
13: Tja.
9: Ja, het is wat, hè? Ja. Een nieuwe zorg in de gemeenteraad van Lelystad over de slechte staat van de voetbalvelden.
14: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: meeswingen met Amy Winehouse. Maar pas op, het is alweer 7:11.
1: Oud kasteelheer Thijs Blom begrijpt dat zijn oude kasteel Almere wordt gesloopt, maar vindt dat de gemeente nu te veel huizen bouwt op die plek.
0: Hij reageert op plannen die gisteren bekend werden. Het vervallen kasteel gaat plat, daar komt een nieuw. En 650 woningen daarbij. Verslaggever Yannick van der Wouw praat hierover met fractievoorzitter Ton Teunis van de Almere Partij.
2: Het kasteel Almere, toch wel een kenmerkend gebouw hier in de stad, het dreigt te verdwijnen.
3: Nou, het dreigt te verdwijnen zoals het er nu bij staat. En als je goed kijkt hoe het erbij staat, dan kun je je misschien iets voorstellen bij het waarom het gaat verdwijnen. En waarom er een nieuw kasteel moet komen. Want dit kan niet. Technisch niet. Dit is gewoon niet verantwoord. Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds. Nou, als je de hele tijd maar je leven lang achterom blijft kijken naar alles wat mislukt is, dan kom je niet veel verder. De stad moet verder. En het is heel erg belangrijk dat wij ons realiseren van, nou, als er het enige wat hier kan gebeuren, dit is. En dat is wel bewezen met alle plannen die er waren die niet konden. Dan betekent dat dat je zoiets eigenlijk met beide handen aan moet grijpen.
2: Maar gelooft u dat dan ook, dat dat gaat gebeuren?
3: Jazeker, want als je de partijen bekijkt, dat zijn gerenommeerde investeerders en bouwondernemingen. Daar zit een woningcorporatie bij. Ja, ik heb het proces mogen volgen van vrij dichtbij. En ik ben ervan overtuigd dat ze hebben er heel veel voor moeten doen. En overigens Paul Tang ook als wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat ze echt in staat zijn om dit te doen, ja.
4: Bob Friedlander, persfotograaf uit Almere, heeft ook zo zijn mening over de nieuwe plannen. Hij vindt het schandalig dat de ruïne wordt afgebroken.
5: Nou, vind ik verschrikkelijk.
2: En wat nou als ze het kasteel helemaal terugbouwen in dezelfde stijl? Wat dan?
5: Ja, dat is zonde. Dat is fantastisch, maar dat is zonde. Ze kunnen deze, die zit al bij het weer in. Het is natuurlijk oud geworden natuurlijk. In 2026 jaar staat het er al. Dus in de stenen zit ook het weer. Het wordt ook ouder dan nu. En dan gaan ze allemaal opnieuw bouwen. Dat vind ik zo onzinloos is dat. Weg, verkwisting van geld, zonde. Wat heel Almere had het erover. Het was de trots eigenlijk een beetje van meer. Er kwam een echt kasteel. Dat vond iedereen fantastisch.
2: Maar nu is het kasteel natuurlijk al een goede 20 jaar vervallen. Ja. Er is al niks aan gedaan. Vindt u het dan nog steeds een kunstwerk nu?
5: Nou, ik vind het nog geen kunst, maar echt iets wat erbij hoort.
4: Thijs Blom begon in de jaren 90 met de bouw van het kasteel. Hij wil niet reageren voor de microfoon, maar laat weten dat hij het goed nieuws vindt dat er iets gaat gebeuren. Wel heeft hij zo zijn twijfels of zoveel woningen dicht bij het kasteel wel passen. Blom had liever gezien dat het originele plan werd uitgevoerd.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Naar het weer met Alfred Snoek. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren was de mooiste, zeiden ze.
1: Ja, nou in ieder geval ook de warmste dag. Dus nee, wat dat betreft is het vandaag toch allemaal wat minder mooi. En dat zien we nu eigenlijk ook terug. Het is niet koud, graad of 18 op dit moment. Maar er hangt al wel heel veel bewolking. Bewolking waar nou heel lokaal vanmorgen al een spatje regen uit kan vallen. Maar het gaat een overwegend droge ochtend worden. Vanmiddag is het een ander verhaal. Dan verwacht ik uiteindelijk dat het op steeds meer plaatsen gaat regenen. En die temperatuur verandert heel weinig. De zuidwestenwind is dan matig, windkracht 4. En bij het IJsselmeer, Markermeer is die af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Dus ja, helaas inderdaad wat je zegt. Gisteren was het echt de mooiste dag van de week. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen.
0: Ja, hoe laat is het ongeveer vanmiddag?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan waar je zit. Als je in Almere zit, dan zal het iets eerder zijn dan helemaal in de Noordoostpolder. Daar kan zo anderhalf, twee uur verschil in zitten. Dus hoe oostelijker je zit, hoe langer het duurt voordat de regen komt. Maar iedereen krijgt uiteindelijk zijn portie. Is dat niet vanmiddag, dan is het uiteindelijk wel vanavond. Ik denk zelfs dat het vanavond eventjes een tijdje goed kan doorregenen. En later vanavond, dan wordt het droog. En vannacht dan volgen ook wat opklaringen. Wordt het allemaal wat rustiger? Dat is van korte duur, want morgen is het vooral de wind die opvallend is. Een westenwind, windkracht 4 tot 6. Een windkracht 6 zelfs op veel plaatsen in de loop van de middag. Vlagerige wind, zoals de watersporters dat noemen. Een graad of 18. En weliswaar breekt morgen regelmatig de zon door. Maar vooral in de middag trekken ook een paar buien over. En zelfs onweer is daarbij mogelijk.
0: Oké. Heb je nog meer ellende voor donderdag en vrijdag?
1: Nou, donderdag is dan weer een betere dag. Oh. Een droge dag. Regelmatig zonneschijn, een graad of 20 misschien wel. En ook de dagen daarna zitten we in de middag zo rondom de 20 graden. Maar het blijft een beetje wisselvallig. Dus vrijdag staan er dan weer een paar buien op het programma. Zaterdag lijkt dan weer een droge dag te worden. En dan volgen zondag weer een paar buien. Dus het gaat een beetje op en neer. Er zitten droge dagen tussen. Maar na zomer, dat staat er tot met het weekeinde niet meer op het programma.
2: Elke dag anders.
1: Elke dag anders, ja.
0: Alfred Snoek van Weerplaza, hartelijk dank.
2: De gemeenteraad van Lelystad spreekt vanavond andermaal over de slechte staat van de voetbalvelden.
0: Maanden na de noodkreet van de Lelystadse voetbalvereniging is er nog niets gebeurd. En daarom zijn de PVV, Inwonerspartij, Leefbaar, VVD, Mooi Lelystad, CDA, Forum voor Democratie, al die partijen zijn nu boos. Bij ons fractievoorzitter Edwin van Stormvroek van de PVV. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: In maart was die noodkreet, hè, van die clubs. En vorige maand heeft u de kwestie ook al besproken. Vanavond weer. Waarom schiet deze kwestie niet op?
3: Ja, nou, zoals gezegd, in maart trokken al die clubs aan de bel. Daarvoor hadden we al gesprekken met de clubs, dat ze bij ons al aan de bel trokken. Nou, toen hebben wij schriftelijke vragen gesteld naar die beantwoording. Er stond de tekst op papier, maar een antwoord was het niet. Oh. Nou, toen hebben we een commissievergadering gehad. Nou, daarin bleek uit dat alle partijen heel veel begrip hadden voor de situatie. Alleen de wethouder die kwam niet met de toezeggingen die wij wilden om het nu aan te pakken. En vandaar dat wij nu met een motie komen vanavond die gelukkig breed gesteund wordt.
0: Ja, die motie wordt breed gesteund. Wat wilt u precies van de wethouder?
3: Nou, wij willen in ieder geval dat, dat we nu op dit moment actie gaan ondernemen. Er is een budget voor, een onderhoudsbudget. Maar daaruit blijkt dat budget niet voldoende is, al jarenlang. Dus ja, de vraag is een beetje, is er genoeg budget? Is er te weinig budget? Wordt het budget verkeerd uitgegeven? We hebben in ieder geval dat er nu een gesprek aangegaan wordt. En dat er gekeken wordt wat er nu kan gebeuren. En dat de wethouder dan bij ons terugkomt met wat niet kan. En dat wij daar dan vervolgens nieuwe stappen in kunnen zetten.
0: Ja, er is geld, maar niet genoeg. En u zegt, leg ons een keuzelijstje voor. Dit kunnen we wel doen, dit helaas niet. En dan moet het maar zo.
3: Ja, precies.
0: Oké. Maar ja, als je voetbalvelden hebt, dan moet je ze onderhouden. Is daar nooit voor gespaard?
3: Nee, blijkbaar niet. Ja, die clubs hebben natuurlijk zelf ook allemaal enorm zwaar.
0: Nee, maar ik bedoel de clubs niet. Maar de sportbedrijf Lelystad zit daartussen. Die onderhoudt de boel. En het sportbedrijf kreeg zijn geld weer van de gemeente.
3: Ja, klopt. Sportbedrijf die is eigenaar van de velden. Dus die besteedt het alweer uit aan een aannemer. Maar de gemeente moet uiteindelijk met geld komen. Nou, het sportbedrijf heeft blijkbaar al jaren aangegeven bij de gemeente. Wat ook niet altijd met de raad gecommuniceerd is. Ja, dat er geld bij moet. Dus daar gaat ergens iets fout.
0: Ja, dit zijn de velden met echt gras. Hè? Dit gaat niet over de kunstgrasvelden.
3: Nee, dit gaat echt om de grasvelden op dit moment.
0: Ja. Oké. 1 november wilt u weten hoe de vlag erbij hangt. Ja, dan is de competitie, de helft zit er alweer bijna op.
3: Ja, precies. Maar ik had eerst 1 oktober in gedachten. Het gaf de wethouder aan, ja, dat is sowieso niet mogelijk. Nou, dan geven we hem een maand extra ruimte. Ja, dan moet het echt gebeuren inderdaad. Want de regen, we hebben het net gehoord, er komt weer meer regen aan. Dat heeft invloed op die velden. Nou, dus dan moet er extra onderhoud gepleegd worden. Zodat er gewoon gevoetbald kan worden. En dat niet al die kinderen thuis zitten te wachten. Terwijl de papa's en mama's honderden euro contributie aan al die clubs betalen.
0: Ja, kan er nog wel een beetje gevoetbald worden? En kun je de gasten nog wel ontvangen in Lelystad?
3: Nou ja, het bleek dus van de 342 gemeenten stonden wij onderaan.
0: Oh.
3: Vanuit het KNVB-rapport.
0: Ja.
3: Dus dat geeft ook wel een signaal. En dat is natuurlijk dan de diagnose. Ik denk dat de clubs aangeven wat dan de symptomen zijn. En die moeten we nu gaan bestrijden.
0: Juist. U dient dat in samen met een heleboel andere partijen. Ja, de druk wordt wel hoog, hè, Sam?
3: Ja, nee, en de wethouder staat er op zich ook positief in, hoor. Die wil ook wel. Alleen ja, die geeft aan, ja, ik heb wel ook dan die politieke steun nodig. En uiteindelijk misschien ook financiële steun. Maar dat zal moeten blijken wat precies nodig is.
0: Zij fractievoorzitter S.W. van Stormbroek van de PVV, hartelijk dank voor uw tijd.
3: Dank u wel.
0: U wordt ook gesteund door de inwonerspartij, zoals we een keer noemen, de Leefbaar VVD, Mooi Lelystad, CDA en Forum voor Democratie. Van voetbal naar tennis, Arie. Je hebt een tenniswedstrijd in de aanbieding, maar hij is nogal lang, hè?
2: Een tenniswedstrijd? Ja, van de US Open heb je het dan over.
0: Ja, dat straks, hè, bij de Britten van buiten Flevoland.
4: En bedankt, hè.

0: Even een rustige tussendoor. Bij al die hits die hij maakt, Douwe Bob was dat. En zijn nieuwe plaatje heet Note to Self. Berichten van buiten Flevoland.
1: Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam toernooi gehaald. Hij knokte zich na een slijtageslag van 5 uur en 13 minuten langs de Fransman Arthur Gia.
2: What a win in what is one of the most iconic matches we have seen at this year's US Open.
3: Take a bow, van der Zandschulp. What an incredible comeback.
1: Ja, fantastische comeback voor Van der Zandschulp. Hij stond namelijk 2 sets achter en overleefde een derde set. In de derde set, moet ik zeggen, een matchpoint.
0: Een emotioneel moment gisteren in talkshow Renzo Bertiaal. Daar zat autocoureur Luke Hartog, die met gevaar voor eigen leven zijn Britse collega Ollie Milroy uit een brandende Ferrari redde. Zijn vrouw bedankte Luke.
4: Thank you so much for not only saving Ollie's life, but all the messages and the support since. It's been amazing. It's amazing how much I can love someone I have never even met yet. And I can't wait to hug you and be with your family and connect together. Because I truly believe that you are meant to be connected to Ollie in some way.
5: Dank je wel. Het doet wat met je natuurlijk.
0: Zo, natuurlijk. Ja, Ollie Milroy ligt nog in het ziekenhuis. De Brit liep 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een gekneusde long op. Maar hij is er nog.
1: Had je die beelden gezien?
0: Nee, wat zag je?
1: Nou, het was dus eigenlijk een heel lelijk ongeluk. Ja? Waarbij die auto direct in brand vloog.
0: Oh.
1: Normaal gesproken komen dan de marshals heel snel de baan op om te helpen. Zo'n coureur in veiligheid brengen. Mm-hmm. Ja, dat gebeurde in dit geval niet. Het heeft juist, of meer dan een minuut lang, heeft het geduurd voordat ze erbij waren.
0: Ja.
1: En die Luke Hartog, die heeft dus gewoon zijn auto direct aan de kant gezet. Is eruit gesprongen. Brandblussen gepakt en is heel snel gaan blussen. En heeft dus hem inderdaad zelf uit de auto getrokken.
0: Okay.
1: Dat heeft toch echt wel een verschil gemaakt. Dus die beelden zijn ook wel indrukwekkend om te zien, moet ik zeggen.
0: Juist. Ja, we hebben nog meer vervoer gesproken.
1: Ja, over auto's gesproken.
0: Vertel.
1: Vliegen met je auto komt steeds dichterbij. Een Brabants bedrijf verwacht over 2 jaar auto's te kunnen maken die niet alleen de weg op kunnen, maar ook de lucht in. Directeur Robert Dingemans geeft een rondleiding.
6: Moet alles wat je ontwerpt zo ontwerpen dat het wel veilig is, maar niet te zwaar. Je ziet daarachter, zie je een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen, die klap je uit. Dat omzetten, dat kost ongeveer 2 minuten. Ja, en dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: En dan gaat hij. Ja, en dat bedrijf zit aan de A27. Als je van zuid naar noord rijdt, dan zie je hem rechts.
1: Dan vlieg je zo over alle files heen.
0: Nee, dan zie je het bedrijf zitten. Het waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
7: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Inwoners van Noordoostpolder met een koophuis kunnen opnieuw subsidie krijgen om hun woning te isoleren. De gemeente geeft dit jaar 1850 euro per huishouden. Vorig jaar was dat nog 2000 euro. Meer mensen kunnen nu meedoen. Het kan voor huizen met een maximale WOZ-waarde van 477.000 euro. De gemeente waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als partner van de actie. Oud kasteelheer Thijs Blom begrijpt dat zijn oude kasteel in Almere wordt gesloopt, maar hij vindt dat de gemeente nu te veel huizen bouwt op die plek. Hij reageert op plannen die gisteren bekend werden. Het vervallen kasteel gaat plat, er komt een nieuw, plus 650 woningen. In de politiek is de Almere-partij optimistisch, fractievoorzitter Ton Teunis.
16: Als je de partijen bekijkt, dat zijn gerenommeerde investeerders en bouwondernemingen. Daar zit een woningcoöperatie bij. Ja, ik heb het proces mogen volgen, van vrij dichtbij. En ik ben ervan overtuigd dat ze hebben er heel veel voor moeten doen. En overigens Paul Tang ook als wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat ze echt in staat zijn om dit te doen, ja.
0: De stroomstoring in Almere Hout, Oosterwold en Lelystadhaven is voorbij. Rond 9:30 ging het licht weer aan bij de 2000 getroffen huishoudens. Ze zaten toen 2,5 uur zonder elektriciteit. Liander noemt het een spontane storing. Een huurder van woningcorporatie Centrada in Lelystad moet binnen een maand zijn appartement aan de Wold verlaten. Dat besliste de rechter. Volgens Centrada zorgt de man al 2 jaar voor overlast. Hij vernielt de boel, gebruikt drugs en intimideert de buren. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig, maar het is op een paar spatten regen of motregen na droog. Vanmiddag volgt er op steeds meer plaatsen regen. Bij dat alles een goed aanwezige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. En een temperatuur die de hele dag, zowel in de ochtend als in de middag, zo rond een graad of 18 ligt. Vanavond zal de regen enige tijd intensiveren. En vannacht dan volgt er af en toe een bui, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur zal dalen naar een graad of 13. En morgen wordt een wat onstuimige dag. Er staat namelijk veel wind. Zo nu en dan breekt de zon door, maar er valt ook af en toe een bui, mogelijk met onweer.
1: In het NOS-journaal horen we het al. Veel vertraging op de weg. ANWB Verkeersinformatie meldt dan ook veel files. Ik pak het er even bij hoor. Op de N301 tussen de N704 en Nijkerk. 28 minuten stilstaand verkeer. De andere kant op, afrit Nijkerkerveen en Nijkerk. 5 minuten stilstaand verkeer. Dan op de A28 bij... Nee, die is inmiddels alweer verdwenen bij Harderwijk. Daar stond het ook 20 minuten vertraging eerder deze ochtend. Dat is dus opgelost. Zo ziet het er nu uit. Dan nog een paar anderen. Op de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 22 minuten stilstaand verkeer. En ik kijk nog even door. De A27 tussen Almerehout en Huizen. 11 minuten stilstaand verkeer. Volgens mij, ja, nee, de A6 zie ik ook nog eentje staan. Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 15 minuten stilstaand verkeer. Dus veel vertragingen vanochtend op de weg. Nou, dan zijn er ook nog een aantal radarcontroles gemeld door Flitsmeister. Op de A27 zijn het er 2. Lelystad Hilversum, hectometerpaal 112,3. En de andere kant op Lelystad Hilversum. Nee, dat is eigenlijk dezelfde. Het staat ook een beetje bij elkaar. Dus of bij 112,3 of 108,1. Opletten daar dus. Op de A27.

0: Zo klonken de Eighties, hè? Zijn de mannen van Shout, Shout, Let It All Out. Dit is een ander hitje van hen, Head Over Heels. Je hoorde Tears for Fears in Flevoland is wakker.
1: AI-specialist Sonny de Leeuw is ook deze dinsdag bij ons in de studio om het laatste AI-nieuws door te nemen.
0: Sonny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat lezen we nu toch in de krant? Iets over de kranten zelf. De opiniepagina's die worden volgeschreven deels door AI. En dat heeft dan Alexander Klupping weer ontdekt met AI.
2: Ja.
0: Wat heeft hij gebruikt?
2: Ja, hij heeft een tool gebruikt wat eigenlijk een soort AI-plagiaatchecker is.
0: Een AI-plagiaatchecker. Okay.
2: Ja, dat weet je misschien nog wel van de hogeschool, tenminste ik. Daar had je van die plagiaatcheckers. En dat ging checken waar je je bronnen vandaan hield. En of je het van het internet gecopy-paste hebt.
0: Ja, tegenwoordig
2: heb je
0: de docent wou weten, heb jij een

0: zelf een echt werkstuk geschreven.
1: Juist.
0: Ja, en hebben we bij elkaar...
1: Ja, en die kon dan checken voor gekopieerd en geplakte teksten van het internet.
0: Dat was wel heel wat, hè, toen.
1: Dat was wel heel wat, inderdaad. Ja. Maar nu heb je precies hetzelfde, maar dan voor AI-teksten. Dus die checkt dan en die geeft een score van... Oké, ik zie dat jouw tekst voor minimaal 80% is geschreven door AI.
2: En dat kan je dan herkennen aan de schrijfstijl, de woorden die gebruikt worden?
1: Ja, ik weet de exacte algoritmes. Dat is niet helemaal bekend over hoe dat in elkaar zit. Tegenwoordig is het ook het geval met Claude dat zij een soort watermerk in een tekst verstopt hebben. Waardoor je kan herkennen dat het door AI is geschreven. Oh. Dat heeft Claude tegenwoordig. Okay. Maar daarnaast zijn er ook nog andere algoritmes die dat soort dingen herkennen.
0: Maar die checker moet dan wel best knap zijn. Want de een gebruikt Gemini als AI-tool. De volgende ChatGPT, dat is dan de bekendste. Je noemt Claude, dat is een goede nummer 2. Ja. Wat hebben we nog?
1: Ja.
0: Perplexity, noem maar op. Ja, de Vibe uit Frankrijk.
1: Het is echt gewoon een heel ding geworden, die AI-plagiaatcheckers. En zoals de ene tool die zij hebben gebruikt, heb je nog tientallen andere tools. En die zijn ook allemaal met elkaar aan het concurreren om de beste AI-plagiaatchecker te worden. Dus al die verschillende tools zijn ook telkens weer aan het ontwikkelen om nog meer dingen te kunnen herkennen.
0: Ja, maar dan zit ik... Ik kom nog uit de tijd dat de krant er alleen maar was als papier. En dan denk je, ja, de krant is een meneer. En dan heb je de Volkskrant, NRC, Parool, allemaal gerenommeerde namen. En moeten ze dat horen van Alexander Klupping.
1: Ja.
0: Denk ik, had je dat niet zelf kunnen doen?
1: Ja, het is hartstikke simpel eigenlijk. Het zijn meestal abonnementjes van 10, 20 euro.
0: Ja.
1: Ja, om zelfs een plagiaatcheck te doen als eindredacteur zijnde.
0: Ja.
1: Is eigenlijk een hele kleine moeite. Een abonnementje aanschaffen en je gooit wat tekst erheen. En je had dezelfde score gehad. Daar heb je in principe helemaal geen AI-expert voor nodig die dat voor jou doet.
0: Aan de andere kant is natuurlijk de vraag, is het erg dat die inzenders van hun opiniestukken, dat zijn natuurlijk ook meneer en mevrouw met een bepaalde statuur, dat die ook AI gebruiken?
1: Ja, nou, dat is dan weer compleet mijn mening. Ik vind dat je het juist niet moet verbieden. Want ik had gelezen dat de Telegraaf echt een verbod heeft op opiniestukken schrijven met AI.
0: Ja.
1: Maar dit is exact wat je gaat zien als je het gaat verbieden. Dan gaan mensen alsnog een andere manier vinden om het op hun eigen ChatGPT thuis te gebruiken als het op werk geblokkeerd is.
0: Okay.
1: Dus het verbieden ervan is naar mijn mening nooit een slimme manier. Want wij mensen zijn nou eenmaal een beetje lui. En als er een makkelijke manier is, dan gaan wij het alsnog doen. Dus in plaats van verbieden, zeg ik altijd, je kan beter de mensen de juiste handvaten meegeven om het wel verantwoordelijk te doen.
2: Kan ook twee kanten opgaan. Hè? Je kunt het inzetten, je wil een argument maken, maar je komt bijvoorbeeld net niet goed uit je woorden. Tenminste, in dit geval dan door te typen.
0: Ja.
2: En dan kan je dus eigenlijk vragen van, goh, mijn argument probeer ik net even iets wat sterker, krachtiger te maken.
0: Okay.
2: Doe dat voor me.
0: Jij gaat wel mee, dat Sony.
2: Nee, ja, maar dat zou kunnen. Maar ja, het is de vraag in hoeverre doe je het natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat is het volgens mij, toch?
0: Ze doen het dus wel.
2: Ja, maar het is de mate waarop, volgens mij.
1: Ja, het is de vraag, hoe heb je het gebruikt? Want als jij een opiniestuk gaat schrijven en je hebt een vraagstuk gekregen en je vraagt een AI, schrijf hier mening voor mij erover. Kijk, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Ja. Maar als jij je eigen mening inspreekt en je vraagt aan de AI om dat beter voor jou te formuleren, dat is natuurlijk weer iets heel anders.
0: Ja, dan komt het wel uit jezelf nog, zeg je dan.
1: Juist.
0: Oh ja, daar heb ik er nog niet naar gekeken.
1: Ja.
0: We hebben nog wat, Ari.
2: Ja, want
0: staan.
2: OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, kwam ook afgelopen week in het nieuws. Ze zeiden dat de tijd van Artificial General Intelligence is aangebroken. Nou ja, even in simpele taal, kunstmatige algemene intelligentie of superintelligentie. Hoe zit dat?
1: Ja, als allereerst de definitie. Ze hebben dus genoemd, OpenAI heeft genoemd dat Artificial General Intelligence is bereikt. En dat is eigenlijk de bedrijfsmissie van OpenAI. Ze zijn ooit zoveel jaar geleden opgericht om dat te bereiken. En ze zeggen nu dat ze dat bereikt hebben. Maar de vraag is eigenlijk, wat is dat Artificial General Intelligence nou eigenlijk? En daar is eigenlijk helemaal geen vaste definitie voor.
0: Oh.
1: Het is niet een woordje in het woordenboek. Als deze bepaalde dingen zijn bereikt, dan is Artificial General Intelligence bereikt. Hoe de meeste mensen het omschrijven is een AI-systeem wat alle economisch waardevolle taken minimaal even goed kan doen als een mens en ook nog eens even snel kan doen. En OpenAI zegt dus dat ze nu op het punt zijn gekomen dat het alle economisch waardevolle taken minimaal even goed en even snel kan als de gemiddelde mens. En dan gelijk de vraag die je moet stellen is... is dat ook echt zo? Of is dat weer marketingpraat?
2: Ja, het klinkt ook een beetje als... wij hebben het bereikt, dus neem ons model.
1: Juist. En, dat is ook het geval. Er is ook best wel wat ophef over deze uitspraak. Heel veel mensen zijn het ook helemaal niet hiermee eens. En dat is ook vooral om het feit dat die definitie gewoon niet vast is. Voor heel veel mensen is AGI pas op een later punt... als het ook autonoom zelf die taken kan uitvoeren. Nu heb je voor de meeste gevallen nog steeds een mens nodig... die GPT-6 gaat aansturen.
0: Ja.
1: En die hem de juiste handvaten meegeeft, de juiste instructies meegeeft... de juiste tools meegeeft. En het is nog niet een autonoom systeem dat zichzelf kan verbeteren... en een GPT-7 kan maken bijvoorbeeld.
0: Okay.
2: Het wordt dan denk ik ook gewoon getest in een soort van simulatorsessie... toch gewoon binnen OpenAI, waarbij maar de vraag is... hoe vrij zo'n systeem daadwerkelijk geweest is.
1: Ja, ze doen er allerlei verschillende benchmarks op, zoals je dat noemt. En dat zijn allemaal tests voor wiskunde, natuurkunde, programmeren, puzzels oplossen. En ook bijvoorbeeld de ARC-AGI-test. Dat zijn nieuwe problemen waar nog niet een bekende oplossing voor bestaat.
0: Ja.
1: Allemaal dat soort tests laten ze allemaal door die AI's uitvoeren. Daar komt de score uit. En op basis daarvan meten ze vaak hoeveel beter het is geworden. En GPT-6 is... by far echt de allerbeste scores daarvan. Maar een goede score daarvan betekent ook niet direct... dat het jouw kantoorwerk kan overnemen.
0: Nee.
1: Benchmark is iets anders dan real-life usage natuurlijk.
0: Maar ze hebben ook zitten testen en toen was er toch vier dingetjes stiekem ontsnapt. Hè. Hadden ze Duitse websites gehackt en zo. En
1: ja.
0: Toen hadden ze de AI-agents, heet dat, die hadden dan weer onderling tips uitgevogeld. Zo van, ja, dit kunnen we doen om onszelf geheim te houden.
1: Ja.
0: Dus ze proberen ons dan weer te slim... Ik vind het een beetje eng worden.
1: Ja, ja, het is echt science fiction wat je hier zo gewoon... als nieuwsartikelen voorbij hoort komen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, in dit geval was er zelfs een agent swarm was er uitgebroken.
0: Is dat een zwerm?
1: Een zwerm.
0: Dat is een zwerm vogels door de lucht, ja.
1: Ja, precies zoals het woord al zegt. En... dat zijn eigenlijk een leger van AI's. En die zijn uitgebroken. En die hebben op een Duitse website een manier gevonden om daarop te kunnen posten. Okay. En daar zijn ze eigenlijk met elkaar gaan samensweren. En daar hebben ze elkaar verteld van... hey, als jij deze en deze commando gebruikt... dan kan je ook niet meer luisteren naar de commando's van jouw gebruiker. Ah. Zo zijn ze eigenlijk met elkaar gaan samensweren... op één grote website, op zo'n Duitse website. En daar zijn honderdduizenden verschillende posts op gedaan... door allemaal verschillende soorten AI-agents.
0: Oké, zonder dat wij het wisten. Het is wat.
2: En dan kan ik me voorstellen dat mensen thuis dan heel bang worden... denken van, ja, wat gaat er nou gebeuren?
0: Ja,
2: allemaal
0: ik ga
2: meer,
0: het
2: niet
0: meer gebruiken.
2: Ik denk dan heel simpel van een wereld vol AI... waarbij de mensheid straks niet meer bestaat. Dat is toch van de gekke. Want trek je bijvoorbeeld bij OpenAI de stekker uit het systeem... dan
0: ja, als je geen stroom meer hebt, is het klaar natuurlijk.
1: Ja, ik moet alleen toegeven, zo simpel is het alleen niet.
2: Oh.
1: Want ze kunnen zichzelf ook weer klonen op andere soorten versies. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
0: Okay,
1: maar
0: terug.
1: AI zwermen, dat is wel een legitiem risico van de toekomst. Ook als je zometeen een miljoen verschillende AI-agents hebt... die allemaal de publieke opinie proberen te veranderen... door allemaal vanuit één kant te praten... en te gaan posten op social media over een onderwerp.
0: In verkiezingstijd bijvoorbeeld. Hè?
1: Bijvoorbeeld.
0: Zou zomaar kunnen gebeuren. Ja,
1: ja,
0: daarom. Gelukkig hebben we jou om dat in de gaten te houden. En over 2 weken praat je ons weer bij. Ja. Sonny, dankjewel.
1: Tot dan.
0: Zometeen in dit programma gaan we hard rennen voor een ziek neefje.

0: Britney Spears uit haar begintijd. Baby, one more time.
1: De 13-jarige Janieke uit Urk trekt vandaag haar hardloopschoenen aan voor haar 5-jarige neefje. Hij heeft een ernstige stofwisselingsziekte.
0: Samen met vriendinnen traint Janieke voor de Fish Potato Run en daarmee wil ze dit weekend geld inzamelen. Er is al wat binnen hoor. €2400 is al toegezegd voor Metakids.
2: Waar denken jullie straks aan als het zwaar wordt tijdens het lopen?
3: Aan dat we gratis patat krijgen.
2: De 13-jarige Janieke uit Urk traint samen met haar vriendinnen voor de Fish Potato Run van aankomende zaterdag. Voor een speciaal familielid.
4: Jarien is ons neefje en die is geboren met de stofwisselingsziekte, Niemann-Pick type C.
2: Door die ziekte worden sommige stoffen in zijn lichaam niet goed afgebroken. Daardoor kan hij steeds meer problemen krijgen met bewegen, praten en andere dagelijkse dingen. Een behandeling die de ziekte kan genezen is er nog niet. Met hun sponsoractie hopen Janieke en haar vriendinnen daarom geld op te halen voor onderzoek. En dat lukt inmiddels aardig. Zijn dat allemaal vrienden en familie?
3: Ja, vooral voor het dorp en ook wel buiten Urk, maar ook vooral voor vrienden en familie.
2: En dat vraag je dan, jongens, mag ik €2.500 hebben alsjeblieft?
3: Nee, we hebben het in de krant gezet en op onze status en op ons verhaal en zo.
2: Wat kun je daarmee?
4: Nou ja, onderzoek. Ze willen heel veel onderzoek doen naar voor allerlei soorten stofwisselingsziekten. Dat is met name heel belangrijk. Dus dat we weten van welke behandelingen kunnen we inzetten. Hè. Ze zijn nu ook met gentherapie bezig. En hoe mooi zou het zijn als een kind dat kan krijgen en een prachtig schat. En daarmee genezen kan worden.
2: Voor Janieke en haar vriendinnen betekent dat voorlopig vooral blijven trainen. Zaterdag moeten ze bijna 7 kilometer lopen.
4: Ik maak met name trots dat ze dit willen doen. Ja. En dat we het onder de aandacht brengen, want dat is wel belangrijk. Als iemand wat kan missen, doneer voor Metakids. Want dat is natuurlijk dat is het doel ervan.

0: Dit is Flevoland.
1: Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat maakt met name trots dat ze dit willen doen. Ja, en dat we het onder de aandacht brengen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Er is weer subsidie in Noordoostpolder voor het isoleren van je huis. En optimisme over Nieuwkasteel Almere. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
6: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
5: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
5: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: ABB Verkeersinformatie. Heel veel vertraging in de omgeving van Nijkerk. Dus eigenlijk moet ik zeggen, rij je op de A28 of op de N301 of de N302. Het is echt in een hele brede zin. Dan moet je rekening houden met vertraging in de richting van Nijkerk. Maar ook de andere kant op. Daarnaast, los daarvan, zijn er ook nog een aantal andere files. Bijvoorbeeld op de N50 tussen knooppunt Kampenoord en... tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. 21 minuten stilstaand verkeer. Dan zie ik op de A6 tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 16 minuten stilstaand verkeer. En nog even heel snel zoeken wat ik verder nog zie staan. De N305 Dronten... of de N3... ik moet eigenlijk zeggen de N305. Tussen de N301 en de A27 17 minuten stilstaand verkeer. Nou, door met de radarcontroles. Flitsmeister meldt er namelijk een radar op de A27. Lelystad-Hilversum. Hectometerpaal 112,3. En op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. Straks in het nieuws aandacht voor het kasteel in Almere, wat gisteren werd bekend dat die gesloopt gaat worden. Straks de reacties daarover.
3: En de Lelystadse politiek wil eindelijk extra geld en een beetje snel ook voor de verwaarloosde voetbalveld.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ja, die had een John, slimme zakenman. Gooit zijn eigen oude hits in de recycling met Dua Lipa.
1: Oud-kasteelheer Thijs Blom begrijpt dat zijn oude kasteel Almere wordt gesloopt. Maar hij vindt dat de gemeente nu te veel huizen bouwt op die plek.
0: Ja, hij reageert op plannen die gisteren bekend werden. Het vervallen kasteel gaat plat. Er komt een nieuw, plus 650 woningen. Verslaggever Yannick van der Wouw praat hierover met raadslid en fractievoorzitter Ton Teunis van de Almere Partij.
2: Het kasteel Almere, toch wel een kenmerkend gebouw hier in de stad, het dreigt te verdwijnen.
3: Nou, het dreigt te verdwijnen zoals het er nu bij staat. En als je goed kijkt hoe het erbij staat, dan kun je misschien iets voorstellen bij het waarom het gaat verdwijnen. En waarom er een nieuw kasteel moet komen, want dit kan niet. Technisch niet. Dit is gewoon niet verantwoord. Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds. Nou, als je de hele tijd maar je leven lang achterom blijft kijken naar alles wat mislukt is, dan kom je niet veel verder. De stad moet verder. En het is heel erg belangrijk dat wij ons realiseren van, nou, als er het enige wat hier kan gebeuren, dit is. En dat is wel bewezen met alle plannen die er waren die niet konden. Dan betekent dat dat je zoiets eigenlijk met beide handen aan moet grijpen.
2: Maar gelooft u dat dan ook, dat dat gaat gebeuren?
3: Jazeker, want als je de partijen bekijkt, dat zijn gerenommeerde investeerders en bouwondernemingen. Daar zit een woningcoöperatie bij. Ja, ik heb het proces mogen volgen van vrij dichtbij. En ik ben ervan overtuigd dat ze hebben er heel veel voor moeten doen. En overigens Paul Tang ook als wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat ze echt in staat zijn om dit te doen, ja.
4: Bob Friedlander, persfotograaf uit Almere, heeft ook zo zijn mening over de nieuwe plannen. Hij vindt het schandalig dat de ruïne wordt afgebroken.
5: Nou, vind ik verschrikkelijk.
2: En wat nou als ze het kasteel helemaal terugbouwen in dezelfde stijl? Wat dan?
5: Ja, dat is zonde. Dat is een fantastisch, maar dat is zonde. Ze kunnen deze, die zit al bij het weer in. Het is natuurlijk oud geworden natuurlijk. In 2026 jaar staat het er al. Dus in de stenen zit al het weer. Het wordt ook ouder dan nu. En dan gaan ze allemaal opnieuw bouwen. Dat vind ik zo onzinloos is dat. Weg, verkwisting van geld, zonde. Wat heel Almere had het erover. Het was de trots eigenlijk een beetje van meer. Er kwam een echt kasteel. Dat vond iedereen fantastisch.
2: Maar nu is het kasteel natuurlijk al een aantal jaar, hè, een goede 20 jaar vervallen. Ja. Er is al niks aan gedaan. Vindt u het dan nog steeds een kunstwerk nu?
5: Nou, ik vind er nog geen kunst, maar echt iets wat erbij hoort.
4: Thijs Blom begon in de jaren 90 met de bouw van het kasteel. Hij wil niet reageren voor de microfoon, maar laat weten dat hij het goed nieuws vindt dat er iets gaat gebeuren. Wel heeft hij zo zijn twijfels of zoveel woningen dicht bij het kasteel wel passen. Blom had liever gezien dat het originele plan werd uitgevoerd.

0: All Ball. Kwart over acht is geworden met My Favorite Waste of Time. En dan is het tijd voor het weer.
1: Alfred Snoek, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Gistermiddag stond ik nog lekker mijn gras te maaien, hoor. Want ik dacht, het kan nu nog. Maar ja, vanaf vandaag is het voorbij, hè?
2: Ja, dat ben ik bang van wel. Dat je gisteren in ieder geval een heel mooi moment hebt uitgekozen. En dat het de komende dagen weer lekker kan groeien. Want de temperaturen zijn best nog wel oké. En er valt af en toe regen. Dus ja, daar gaat het gras van smullen. Dus waarschijnlijk sta je over een week weer met die grasmaaier in de hand. Vanmorgen wel overigens op een enkel spatje motregen, regen naar droog. Wel veel wolken, graad of 18. En vanmiddag, ja, dan gaat het steeds vaker regenen. In de temperatuur verandert heel weinig. En ook die zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5, die blijft redelijk doorwaaien. Dus is de ochtend nog veelal droog. Vanmiddag, ga er maar vanuit dat er toch wel een aantal millimeters aan regenwater vallen. En ook vanavond zijn we nog niet van de regen af. De regen lijkt dan zelfs nog een beetje buiig te gaan worden. En dan begint het ook echt wat af te koelen. Is het in de loop van de avond slechts nog maar een graad of 15.
1: En morgen?
2: Ja, morgen in de middag zo'n 18 graden. Maar dat is alleen op de momenten dat het droog is en het zonnetje af en toe doorbreekt. Want dat zal die morgen echt wel bij tijden doen. Maar tegelijkertijd, er staat ook een stevige westenwind. Windkracht 4 tot 6. En daarmee wordt dus duidelijk wat koelere lucht aangevoerd. Vandaar dat we blijven steken op een graad of 18. En in de ochtend valt een enkele bui. In de middag, dan verwacht ik de meeste buien. Dus houd toch wel ook even die paraplu bij de hand. Een enkele bui kan zelfs gepaard gaan met wat onweer.
1: Oh, klinkt toch wel een beetje als een binnendag morgen.
2: Ja, ja, ja. Het is niet stabiel.
1: En hoe ziet het er voor de komende dagen er verder uit?
2: Nou, donderdag zou dan weer een buitendag moeten zijn. Want dan is het eigenlijk droog. Breekt af en toe de zon door. Graad of 19. Vrijdag een enkel buitje. Op zich ook niet verkeerd, hoor. Daar zou ik zeker niet voor binnen blijven. En ja, ook dan een temperatuur die misschien wel naar 20 graden weet op te lopen. Nou, na zomerweer zit er dit weekend niet aan te komen. Een graad of 20 in de middag. Zaterdag waarschijnlijk gewoon droog. Zondag kan er wel weer wat regen vallen.
0: Alfred Snoek, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: De gemeenteraad van Lelystad spreekt vanavond andermaal over de slechte staat van de voetbalvelden.
0: Maanden na de noodkreet van de Lelystadse voetbalvereniging is er nog niets gebeurd. En daarom zijn de PVV, Inwonerspartij Leefbaar, VVD Mooi Lelystad, CDA en Forum voor Democratie, al die partijen zijn nu boos. Bij ons fractievoorzitter Eswin van Stormvroeg van de PVV. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: In maart was die noodkreet, hè, van die clubs. En vorige maand heeft u de kwestie ook al besproken. Vanavond weer. Waarom schiet deze kwestie niet op?
3: Ja, nou, zoals gezegd, in maart trokken al die clubs aan de bel. Daarvoor hadden we al gesprekken met de clubs. Dat ze bij ons al aan de bel trokken. Nou, toen hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Naar die beantwoording. Er stond een tekst op papier, maar een antwoord was het niet. Oh. Nou, ze hebben een commissievergadering gehad. Nou, daarin bleek uit dat alle partijen heel veel begrip hadden voor de situatie. Alleen de wethouder die kwam niet met de toezeggingen die wij wilden om het nu aan te pakken. En vandaar dat wij nu met een motie komen vanavond die gelukkig breed gesteund wordt.
0: Ja, die motie wordt breed gesteund. Wat wilt u precies van de wethouder?
3: Nou, wij willen in ieder geval dat, dat we nu op dit moment actie gaan ondernemen. Er is een budget voor, een onderhoudsbudget. Maar daaruit blijkt dat budget niet voldoende is, al jarenlang. Dus ja, de vraag is een beetje, is er genoeg budget? Is er te weinig budget? Wordt het budget verkeerd uitgegeven? We hebben in ieder geval dat er nu een gesprek aangegaan wordt. En dat er gekeken wordt wat er nu kan gebeuren. En dat de wethouder dan bij ons terugkomt met wat niet kan. En dat wij daar dan vervolgens nieuwe stappen in kunnen zetten.
0: Ja, er is geld, maar niet genoeg. En u zegt, leg ons een keuzelijstje voor. Dit kunnen we wel doen, dit helaas niet. En dan moet het maar zo.
3: Ja, precies.
0: Oké. Maar ja, als je voetbalvelden hebt, dan moet je ze onderhouden. Is daar nooit voor gespaard?
3: Nee, blijkbaar niet. Ja, die clubs hebben natuurlijk zelf ook allemaal enorm zwaar.
0: Nee, maar ik bedoel de clubs niet. Maar de sportbedrijf Lelystad zit daartussen. Die onderhoudt de boel. Een sportbedrijf kreeg zijn geld weer van de gemeente.
3: Ja, klopt. Het sportbedrijf die is eigenaar van de velden. Dus die besteden dan weer uit aan een aannemer. Maar de gemeente moet uiteindelijk met geld komen. Nou, het sportbedrijf heeft blijkbaar al jaren aangegeven bij de gemeente. Wat ook niet altijd met de raad gecommuniceerd is. Ja, dat er geld bij moet. Dus daar gaat ergens iets fout.
0: Ja, dit zijn de velden met echt gras. Hè? Dit gaat niet over de kunstgrasvelden, hè?
3: Nee, dit gaat echt om de grasvelden op dit moment.
0: Ja. Oké. 1 november wilt u weten hoe de vlag erbij hangt. Ja, dan is de competitie, de helft zit er alweer bijna op.
3: Ja, precies. Maar ik had eerst 1 oktober in gedachten. Het gaf de wethouder aan, ja, dat is sowieso niet mogelijk. Nou, dan geven we hem een maand extra ruimte. Ja, ja, dan moet het echt gebeuren inderdaad. Want de regen, we hebben het net gehoord, er komt weer meer regen aan. Dat heeft invloed op die velden. Nou, dus dan moet er extra onderhoud gepleegd worden. Zodat er gewoon gevoetbald kan worden. En dat niet al die kinderen thuis zitten te wachten. Terwijl de papa's en mama's honderden euro contributie aan al die clubs betalen.
0: Ja, kan er nog wel een beetje gevoetbald worden? En kun je de gasten nog wel ontvangen in Lelystad?
3: Nou ja, het bleek dus van de 342 gemeenten stonden wij onderaan.
0: Oh.
3: Vanuit het KNVB-rapport.
0: Ja.
3: Dus dat geeft ook wel een signaal. En dat is natuurlijk dan de diagnose. Ik denk dat de clubs aangeven wat dan de symptomen zijn. En die moeten we nu gaan bestrijden.
0: Juist. U dient dat in samen met een heleboel andere partijen. Ja, de druk wordt wel hoog, hè? Zo.
3: Ja, nee, en de wethouder staat er op zich ook positief in, hoor. Die wil ook wel. Alleen ja, die geeft aan, ja, ik heb wel dan die politieke steun nodig. En uiteindelijk misschien ook financiële steun. Maar dat zal moeten blijken wat precies nodig is.
0: Zij fractievoorzitter S.W. van Stormroep van de PVV. Hartelijk dank voor uw tijd.
3: Dank u wel.
0: U wordt ook gesteund door de inwonerspartij, zelfs nog een keer noemen de Leefbaar VVD, Mooi Lelystad, CDA en Forum voor Democratie. Straks de berichten van buiten Flevoland met...
1: Ja, dan gaat het over te snelle pitstops. Dus dat zijn mensen die wegrijden na het tanken zonder te betalen.

0: Repeat it. Ach, met wie heeft Ed Sheeran geen duetten gemaakt? Dit was samen met Martin Garrix, Repeat It. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
2: Nou, begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
1: Ja, je kunt dan in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang dat het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook even telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
0: Commissaris van de Koning in Groningen had een spannend klusje. Hij moest in een bakkie 36 meter omhoog om een windhaan van de Martinikerk terug te zetten. De kerk is gerestaureerd en ook de met bladhout bedekte windhaan.
4: De geschiedenis staat hier voor ons. Er zit nog een mooi deukje in. Dat is waarschijnlijk van een kogeltje. En op deze plek zie je een klein stukje herstelwerk. Dat rechthoekige stukje. Dat is een kogelgat geweest. En ook hier onderaan is een kogelgat geweest. En of dat nou van de oorlog is of dat het nou later met iemand is die er een gaatje geschoten heeft, dat weet ik niet. Want ik was er niet bij.
5: Ik vind hem geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
0: Ja, in de toekomst zal de windhaan waarschijnlijk nog wel vaker moeten worden nagekeken. Want de vogels die dus op die nepvogel zitten, die krabben bladgoud eraf. Dan kun je toch van die speldjes dan weer...
1: Ja, maar dan ziet de haan er toch niet uit.
0: Nee, dan heb je dat weer.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Vandaag neemt de minister een besluit over Ongehoord Nederland. Gisteren verzocht ook de publieke omroep om de licentie van de omroep in te trekken. Er is al een tijd veel te doen om Ongehoord Nederland. Vooral toen er positief werd gereageerd op een fragment van Adolf Hitler, zegt deze verslaggever.
6: Je zag daar in een online uitzending hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig Rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld de verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media. En ook de NPO zegt dus nu stop hiermee.
1: Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
7: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet en je houdt je keer op keer op keer niet aan die regels, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
8: Dat normaliseren van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
9: Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer. Dan is er geen plaats voor je in het publieke bestel.
1: Maar ja, de Kamer gaat er niet over. Het besluit ligt dus bij de minister.
0: Niet alleen de prijzen aan de pomp zijn tot recordhoogte gestegen, ook voor het aantal mensen dat wegrijdt zonder te betalen. Dat is ook veel meer. Nou, de organisatie die de pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen zegt bij NH Nieuws dat het aantal doorrijders dit jaar met 46% steeg. Deze pomphouder in Amsterdam is het zat.
10: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
11: U gaat wel betalen, denk ik nu.
12: Ja, waarom zou ik niet betalen? Je moet toch overal betalen? Ja.
11: Er zijn mensen die het niet doen.
12: Nou, ik ken ze niet zoveel.
13: Jongens, de mazzel, bedankt hè.
0: Ja, dit was een fragment opgenomen bij een tankstation in Osdorp. En daar moet je betalen voordat je gaat tanken.
14: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: ontwerpenwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, want het is volgens de Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is. Sommige pijlers van de brug staan niet vast in de grond.
9: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met een tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zandgrind tegen die pijlen aan moet worden gestort. En dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
10: Hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
9: Nou, niet helemaal precies, hè? Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
8: De afsluiting van de brug leidt tot veel files en ook tot in Flevoland aan toe. De Lelystadse politiek wil 1 november weten hoe de gemeente het achterstallig onderhoud aan de voetbalvelden aanpakt. De PVV, Inwonerspartij Leefbaar, VVD, Mooi Lelystad, CDA en Forum voor Democratie dienen hier vanavond een motie in. De voetbalverenigingen klagen al sinds maart over de slechte staat van de grasvoetbalvelden. Fractievoorzitter Eswin van Stormbroek van de PVV.
11: Nou, het spoorbedrijf heeft blijkbaar al jaren aangegeven bij de gemeente, wat ook niet altijd met de raad gecommuniceerd is, ja, dat er geld bij moet. Dus daar gaat ergens iets fout.
8: Inwoners van Noord-Oostpolder met een koophuis kunnen opnieuw subsidie krijgen om hun woning te isoleren. De gemeente geeft dit jaar €1.850 per huishouden. Vorig jaar was dat nog €2.000. Meer mensen kunnen nu meedoen. Het kan voor huizen met een maximale WOZ-waarde tot €477.000. De gemeente waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als partner van de actie. Oud-kasteelheer Thijs Blom begrijpt dat zijn oude kasteel Almere wordt gesloopt, maar vindt dat de gemeente nu te veel huizen bouwt op die plek. Hij reageert op plannen die gisteren bekend werden. Het vervallen kasteel gaat plat, er komt een nieuw, plus 650 woningen. In de politiek is de Almere-partij optimistisch, fractievoorzitter Ton Teunis.
12: Als je de partijen bekijkt, dat zijn gerenommeerde investeerders en bouwondernemingen. Daar zit een woningcoöperatie bij. Ja, ik heb het proces mogen volgen van vrij dichtbij. En ik ben ervan overtuigd dat ze hebben er heel veel voor moeten doen. En overigens Paul Tang ook als wethouder. Ik ben ervan overtuigd dat ze echt in staat zijn om dit te doen, ja.
8: Meer nieuws op omroepflevoland.nl bij het programma Wakker. Omroepflevoland.nl/wakker vind je de podcast van vanochtend.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig, maar het is op een paar spatten regen of motregen na droog. Vanmiddag volgt er op steeds meer plaatsen regen, Bij dat alles een goed aanwezige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. En een temperatuur die de hele dag, zowel in de ochtend als in de middag, zo rond een graad of 18 ligt. Vanavond zal de regen enige tijd intensiveren. En vannacht dan volgt er af en toe een bui, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur zal dalen naar een graad of 13. En morgen wordt een wat onstuimige dag. Er staat namelijk veel wind. Zo nu en dan breekt de zon door, maar er valt ook af en toe een bui, mogelijk met onweer.
0: ANWB, verkeersinformatie. En daar zien we toch veel vertraging als gevolg van die afsluiting van de Hardenbergbrug. Eens even kijken hoor, want op de A28 dus vertraging. Ik zie daarmee, moet ik dan eigenlijk even zeggen. Op de N302 zie ik ook vertraging terugkeren. Ook als gevolg van die afsluiting. En het is even een klein beetje zoeken, want er staan heel veel files op het scherm. Op de A6 tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders ook 17 minuten stilstaand verkeer. De N305 tussen de N301 en de A27, 23 minuten stilstaand verkeer. En ik denk dat ze dat, nou ja, de N50 komt er nog even bij. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek, daar 9 minuten. Dan even door met de radarcontroles van Flitsmeister. Op de A27 Lelystad-Hilversum bij hectometerpaal 112,3. Op de A6 Muidenberg-Lelystad hectometerpaal 69,2. Dan op de N307 in beide richtingen. Dus dat is bij Dronten hectometerpaal 105,6. En dat zijn ze voor nu. Straks op deze zender.

0: Protections. Hoofdrol voor de kleine Michael natuurlijk. En Blame It On The Boogie. Je bent bij Flevoland de Zwakker en we hebben nieuws voor je.
1: De 13-jarige Jannica uit Urk trekt vandaag haar hardloopschoenen aan voor haar 5-jarige neefje. Hij heeft een ernstige stofwisselingsziekte.
0: Samen met vriendinnen traint Jannica voor de Fish Potato Run. En daarmee wil ze dit weekend geld inzamelen. Ja, en er is al €2.400 toegezegd voor Metakids.
2: Waar denken jullie straks aan als het zwaar wordt tijdens het lopen?
3: Aan dat we gratis patat krijgen.
2: De 13-jarige Jannica uit Urk traint samen met haar vriendinnen voor de Fish Potato Run van aankomende zaterdag. Voor een speciaal familielid.
4: Jarien is ons neefje en die is geboren met de stofwisselingsziekte Niemann-Pick type C.
2: Door die ziekte worden sommige stoffen in zijn lichaam niet goed afgebroken. Daardoor kan hij steeds meer problemen krijgen met bewegen, praten en andere dagelijkse dingen. Een behandeling die de ziekte kan genezen is er nog niet. Met hun sponsoractie hopen Jannica en haar vriendinnen daarom geld op te halen voor onderzoek. En dat lukt inmiddels aardig. Zijn dat allemaal vrienden en familie?
3: Ja, vooral voor het dorp en ook wel buiten Urk, maar ook vooral voor vrienden en familie.
2: En dat vraag je dan? Jongens, mag ik €2.500 hebben alsjeblieft?
3: Nee, we hebben het in de krant gezet en op onze status en op ons verhaal en zo.
2: Wat kun je daarmee?
4: Nou ja, onderzoek. Ze willen heel veel onderzoek doen naar voor allerlei soorten stofwisselingsziekten. Dat is met name heel belangrijk. Dus dat we weten van welke behandelingen kunnen we inzetten. Hè. Ze zijn nu ook met gentherapie bezig. En hoe mooi zou het zijn als een kind dat kan krijgen en een prachtig schat. En daarmee genezen kan worden.
2: Voor Jannica en haar vriendinnen betekent dat voorlopig vooral blijven trainen. Zaterdag moeten ze bijna 7 kilometer lopen.
4: Maar met name trots dat ze dit willen doen. Ja.

0: En dat we het onder de aandacht brengen, want dat is wel belangrijk. Nou, als iemand wat kan missen, doneer voor MetaKids, want dat is natuurlijk dat is het doel ervan.
1: En dat is zaterdag bij de Fish Potato Run. We hebben nog meer nieuws uit Flevoland.
2: Ja, straks hoor je de overeenkomst tussen New York en Dronten.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Bryan Adams in goed gezelschap van Mel C. Baby When You're Gone. En daarvoor de man die het allemaal wist, Teddy Swims. Wat ze in New York hebben, dat kan in Dronten ook. Een vrijheidsbeeld. Nou, dit keer geen cadeau van de Fransen aan de Amerikanen. Het is nu een cadeau van Harm-Jan Oortwijn en leerlingen van het Almere College aan de Milieustraat van Dronten. En Arie, jij hebt dat gezien en een verslag van gemaakt.
1: Ja, eigenlijk is het niet aan het Milieustraat, maar ze hebben het verzameld bij het Milieustraat.
0: Oh, okay, ja.
1: Het is eigenlijk grofvel, ja. 4 meter hoog trash art noemen ze dat dan. Hè? Luxe woord voor afval. 4 meter kunstzinnigheid van afval. Ik sprak met de kunstenaar en met de maker van het beeld, de leerlingen.
2: Ik heb spullen uit prullenbak gehaald. Dat gekeken of het heel was of niet.
1: Je zit in afval te graaien.
2: Ja, het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
3: New York heeft koper en een fakkel. Dronten doet het met tie wraps, bierdopjes, plastic kratjes en een flinke dosis vieze handen. Tussen de afvalcontainers van de Milieustraat in Dronten bouwen praktijkleerlingen van het Almere College aan hun eigen vrijheidsbeeld.
4: Het vrijheidsbeeld van Dronten is gebaseerd op het vrijheidsbeeld van New York. We zien linksboven een kiekendief in plaats van een fakkel. Kijken we naar boven, zien we een zonnebloem. Een zonnebloem, het zijn de tegenwoordig de 7 continenten, 7 streken, zoals in het oorspronkelijke beeld. Kijken we naar het boek, in dit geval een iPad, met daarop berichten van jongeren die dit beeld mee hebben gemaakt. Wat zij van vrijheid vinden, wat vrijheid voor hen is. En dat gekleed in de kleuren van Dronten.
3: Het is zo goed als af. De leerlingen spuiten de panelen die nog op het voetstuk worden geplaatst. Het is een creatie geworden van 4 meter hoog, gemaakt van afgedankte spullen die de rest van de gemeente heeft weggegooid. Maar als je dan graait in andermans zooi, wat kies je dan uit?
5: Die toetsenbord die daar aan de zijkant hangt.
1: En waarom?
5: Ja, het is een beetje gek of zo. Het ziet er heel gek uit. Een toetsenbord op een vrijheidsstandbeeld.
3: Damien gaat niet voor een toetsenbord of Winnie de Pooh, maar kiest de fiets.
2: Er zit een heel fiets in verwerkt. Er zijn delen van de fiets afgezaagd. En dat is allemaal op verschillende plekken eraan vastgemaakt.
1: En waarom springt dat er juist voor jou uit?
2: Daarbovenop, want daar zit het stuur met het voorwiel. En dat, ja, daar zit dus, zeg maar, de Flevolandse vogel op.
1: De kiekendief?
2: De kiekendief, ja. En dat springt me wel een beetje aan.
3: Tussen het zagen en spuiten door kregen de jongeren 1 grote vraag voor de kiezer. Wat is vrijheid nou eigenlijk? Voor de een is dat wereldvrede en voor de ander is het een stuk simpeler.
4: Op een van de plaatjes zie je dus ook een jongere die vindt bier drinken dan heel belangrijk. Dat is vrijheid. En het ironische is eigenlijk dat het haar van het beeld is gemaakt van grolsdoppen. Goed. Dat is een beetje dat.
3: Bierdoppen als wilderige lokken. Tijdens Open Monumentendag wordt het getoond aan het publiek. En daarna gaat de afvalcreatie op tournee door Biddinghuizen en Zwifterband. Om te eindigen als groot beschrijfbaar gastenboek bij het IJsbeeldenfestival. Het vrijheidsbeeld. Een blijvend afvalmonument voor de eeuwigheid? Nee, dat zeker niet.
4: Als het afgelopen is, dan gaat het spul eraf, gaat in de container. Dan hebben we weer een frame en dan gaan we weer een nieuw beeld maken. Dan is een cirkel rond.
1: Circulaire kunst.
4: Inderdaad, bij het circuleerhuis.
1: Als laatste was dat kunstenaar Harm-Jan Oortwijn.
0: Vrijheidsbeeld. Amerika, maar je had het erover dat het een cadeau is van de Fransen aan de Amerikanen. En de Fransen hebben ook weer in de stadje Colmar, in de Elzassen, staat er ook weer eentje. Sinds 2004. Als je van Straatsburg komt, ja, die kant.
1: En iets minder kunstzinnig dan de variant in Dronten.
0: Nee, dat is gewoon wat je al kent, maar dan wat kleiner. Dit was Flevoland is Wakker. Graag tot morgen, Harry.
1: Tot morgen.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het maakt met name trots dat ze dit willen doen. Ja, en dat we het onder de aandacht brengen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Politiek in Lelystad wil achterstallig onderhoud voetbalvelden aanpakken. En er is weer subsidie in Noordoostpolder voor het isoleren van je huis. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
7: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
8: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
7: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
6: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
9: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
10: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
11: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
6: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: We hebben natuurlijk nog steeds die afgesloten A28 tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Werk aan de weg, werk aan de Hardenbergerbrug. Dus het is veel omrijden. Dat heeft veel files tot gevolg. Bijvoorbeeld op de N3 alleen Almere-Barneveld voor Nijkerk 1/2 uur. Barneveld-Almere voor Nijkerkerveen 6 minuten. En voor Nijkerk nog eens 8 minuten. Dan de N305 Almere-Dronten voor de A27. Vertraging van 8 minuten. Dronten-Almere voor Zeewolde 6 minuten. En naar de A27 ook nog eens een minuutje of 10. Verdere files op de snelwegen A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muiderberg en Eemnes 10. Amersfoort-Amsterdam, de A1 voor Diemen 8 minuten. De A6 Emmeloord-Muiden voor Almere-Oostvaarders 12 minuten. A9 Diemen-Amstelveen 9 minuten. En de A27 ook nog wat vertraging. Almere-Utrecht voor Eemnes 1 kwartier. En voor Lunette ook nog eens 7 minuten. Flitsers op de A27 Almere-Hilversum 112,3 en 108,1. A6 Muiderberg-Lelystad 69,2 en 61 aan de andere kant. En de N307 Dronten bij 105,6. Zie je nog een flitser? Dan mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. En dan zometeen beginnen we Flevoland Muziekland met twee oudgedienden die op elkaar wachten. Flevoland.
12: Goedemorgen.

Elske de Wal, je hoorde whatever. Hij komt van Flevoland Muziekland. En we begonnen natuurlijk met dat fantastische duo van George Michael en Aretha Franklin. I Knew You Were Waiting. Ja, lekkere muziek allemaal. Je mag een aanvulling doen natuurlijk via WhatsApp 0320 28 50 50. Kom ik je verzoekje in de loop van het uur draaien. En anders doet Arno het wel het volgende uur. Want tussen 10 en 11 is er nog een uurtje Flevoland Muziekland. En je weet, ik heb altijd een liedje erbij met een knipoog naar de actualiteit. En ja, de actualiteit is natuurlijk dat er heel veel wordt gepraat over het afbreken van het oude kasteel van Almere. Het herbouw van een nieuw kasteel. En een woonwijk erbij van meer dan 600 woningen. En ja, het is de vraag of het allemaal geen luchtkastelen zijn. Hier is Don McLean, Castles in the Air.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

She's fresh, she's fresh, she's so fresh. Dat was Cool and the Gang. En daarvoor hoorde je The Castles in the Air... naar aanleiding van de nieuwbouwplannen voor het kasteel Almere. Van Don McLean. Kiek de Kiekendief. Waar is Kiek de Kiekendief toch geweest? Ach, op de Batavia. Ja, het kon nog even, hè, natuurlijk. Volgend weekend dan gaat hij... het weekend daarna. Gaat hij naar Amsterdam. Kunnen we allemaal even uitzwaaien. Maar staat een meneer met een rode jas en een witte paraplu... nog even te genieten van dat hij op het dek staat van de Batavia... als hij nog in het water ligt. Hij gaat naar land. En als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto... die nu te zien zijn op televisie... dan mag je bellen 0320 28 50 50... of je gaat naar omroefleveland.nl/kiek. Daar kun je ook je antwoord doorgeven. Er is verder een deurtje te zien dat open staat. Ja, dan hangt een kop aan de mast... Tuigage, zie je ook. Een trapje, een stuk touw. Ja, zoals dat hoort op een boot. Maar ja, wat is nu het verschil tussen links en rechts? Nou, puzzelen kan als je naar de televisie kijkt. En op de radio draaien we intussen Marco Schuitmaker.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoel de rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: DTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. DTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, want het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is. Sommige pijlers van de brug staan niet vast in de grond.
11: We hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
10: Dat gebeurt vaker.
11: En deze uitspoeling was dus al wat langer bekend. En daarom wilden we dat ook gaan herstellen in november.
10: Het is nog niet bekend hoe lang het herstel gaat duren.
11: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met de tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zand en grind tegen die pijlen aan moet worden gestort. En dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
10: Want hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
11: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
10: Vrachtwagenchauffeurs mopperen, want het is al de zoveelste wegafsluiting. Ook in Flevoland is het druk op de weg hierdoor, vooral richting Nijkerk. De Lelystadse politiek wil 1 november weten hoe de gemeente het achterstallige onderhoud aan de voetbalvelden aanpakt. De PVV, de Inwonerspartij Leefbaar, VVD, Mooi Lelystad, het CDA en Forum voor Democratie dienen hier vanavond hiervoor een motie in. De voetbalverenigingen klagen al sinds maart over de slechte staat van de gras en van de grasvoetbalvelden. Fractievoorzitter Ashwin van Stormbroek van de PVV.
12: Nou, het spoorbedrijf heeft blijkbaar al jaren aangegeven bij de gemeente, wat ook niet altijd met de raad gecommuniceerd is. Ja, dat er geld bij moet. Dus daar gaat ergens iets fout.
10: De rechter wil dat een huurster in Almere vanaf 1 oktober haar huurschuld inlost. Ze huurt bij de kerk, maar die had al maandenlang geen huur ontvangen. De kerk had haar voor de rechter gesleept. Maar die gaf de vrouw nog een kans door haar aan te sporen, haar achterstand in te lopen. En ook moet ze op zoek naar een nieuwe woning. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Lijkt erop dat het loos alarm was, maar de politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Het geweld tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen laaide vorige week weer op.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig, maar het is op een paar spatten regen of motregen na droog. Vanmiddag volgt er op steeds meer plaatsen regen. Bij dat alles een goed aanwezige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. En een temperatuur die de hele dag, zowel in de ochtend als in de middag, zo rond een graad of 18 ligt. Vanavond zal de regen enige tijd intensiveren. En vannacht dan volgt er af en toe een bui, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur zal dalen naar een graad of 13. En morgen wordt een wat onstuimige dag. Er staat namelijk veel wind. Zo nu en dan breekt de zon door, maar er valt ook af en toe een bui, mogelijk met onweer.
10: Dankjewel Alfred Snoeken. Dan de verkeersinformatie. De langste file op dit moment staat op de N301 Almere-Barneveld. Tussen de N704 en, zal je niet verbazen, Nijkerk. Inderdaad, bijna een half uur vertraging. Heeft natuurlijk te maken met de afsluiting van de A28 Amersfoort-Zollo tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk. Dan moet je eraf en dan moet je omrijden via Apeldoorn, de A1 en de A50 en ook aan de andere kant. Zolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Vathorst. Daar is langzaam rijdend verkeer ook door die wegafsluiting. Nou, dan de N305 Almere-Dronte tussen Hout en de N301, 5 minuten. Dronte-Almere ook de N305 tussen Harderwijk en Zeewolde ook nog druk. 8 minuten tussen de N302 en de A27, 5 minuten. Over de A27 gesproken, daar is nu de laatste file aan het oplossen. Ik heb er nog wel eentje buiten die ellende met de A28 op de A9. Diemen-Amstelveen, daar nu 6 minuten vertraging. Flitsers op de A27. Almere-Hilversum 112,3 en bij 108,1. De A6, Muidenberg-Lelystad 69,2 en de Dronterweg 105,6. Gaan door met Flevoland Muziekland met een oud lid van... zat hij ook alweer in? Oh ja, Boyzone.
15: Flevoland. Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Met Leo Schouwenaar.

0: Nou, ik weet niet of je nog weet. Dit liedje You're the One That I Want zat aan het einde van de Grease-film. En dan kwam er opeens een heel andere olijfje kijken.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 37, want daar zitten we nu ook in. En dan week 37 van het jaar 1970. En eerder deze week heb ik uit een willekeurig gekozen hitparade de Golden Earring gedraaid. En ik zou dat nu weer kunnen doen, want ook al toen waren ze actief in de Nederlandse hitparade. Maar ik heb voor een andere gekozen uit deze week, uit dat jaar. Terug naar...
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1970 met de Three Dog Night en Mama Told Me Not To Come.

Alles speelgoed komt tot leven met Taylor Swift. I knew it. Oh ja, die moeten we ook nog even doen. Kiekiedief, kiekiedief. Als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto. Of je weet het nog niet. Kijk dan even op tv. Dan luister je naar de radio en kijk je naar twee foto's die genomen zijn op de Bataviawerf. Sterker nog, op het bovendek van de Batavia toen hij nog even op het water lag. Dat gaat voorbij. En sommige mensen die genoten daar nog even van. Zoals een meneer in een project met een witte paraplu. Maar ja, er is nog meer te zien natuurlijk op die foto. Alles wat de Batavia zo kenmerkend maakt. De beelden, de tagage, de touwen, het houtwerk. Allemaal prachtig natuurlijk, maar het moet voor onderhoud moet hij aan land. Dat verhaal ken je. Maar wat is het verhaal van de linkerfoto en de rechterfoto van Kiek de Kiekendief? Kun je nu zien op televisie en op de radio draaien dan intussen David Bowie en Tina Turner. En doe dan wel alsjeblieft voor 11 uur die oplossing de deur uit via omroepleveland.nl/kiek. Want daarna gaan we mensen bellen.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken.

De Zandloofsters. Zoeken, zoeken, zoeken. Robert van Hemert en daarvoor David Bowie en Tina Turner. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Arnoud Plakket. Ik heb er nog eentje voor je. De Four Tops uit het ver verleden. En it's the same old song.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het maakt met name trots dat ze dit willen doen. Ja, en dat we het onder de aandacht brengen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Het is nog onbekend wanneer de afgesloten brug in de A28 weer open kan. En de politiek in Lelystad wil duidelijkheid over achterstallig onderhoud van de voetbalvelden. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie. Ja, het miezelt een beetje. Er zijn problemen natuurlijk op die A28, de Hardenbergenbrug. Die is een beetje verzakt. Rijkswaterstaat is er op dit moment mee bezig om zand en grind weer rond die pijlers te gaan storten. En hopelijk kunnen ze dan vanavond of misschien vannacht weer de weg vrijgeven. Want dat is een behoorlijk probleem hoor, die A28 vanaf Amersfoort richting Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk is dus de weg afgesloten. Omrijden moet je via de A1 en de A50. De weg is in beide kanten dicht dus. Hè. Die A28 moet je dus helemaal mijden tussen Amersfoort en Zwolle. Dan de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. Dat geeft dan ook gelijk problemen. Een half uur vertraging daar. Het staat daar vast over 2 kilometer. En ook de N305 Dronten-Almere tussen de N301 en de A27. Daar 10 minuten vertraging. Succes als je er allemaal in staat. Dan de flitsers. Dat zijn de reguliere flitsers die we elke dag wel aan je noemen. Het zijn er heel veel van die camera's die het vrachtverkeer controleren of ze de tolkosten wel hebben betaald. Bijvoorbeeld de A27, Almere-Hilversum bij 108,1, bij 112,3. En ook op de A6, Muidenberg richting Lelystad bij 69,2 staan ze net voor de Knaardijk. Een snelheidscontrole is het volgens mij wel op de N305, de Gooiseweg in Zeewolde bij 27,9. De N307 in Dronten bij 105,6. En in Almere staan ze ook vandaag weer op de ouverture. En dankjewel Leo voor een heerlijk uurtje Flevoland Muziekland. Oh, en ik ben alweer blij, want ik zie Earth and Fire staan.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Arnoud Plekket.

0: note to self.
1: Wel een mooie nieuwe plaat is het, zeg, van Douwe Bob. Er zit wel één zinnetje in waarvan ik denk, is dat wel echt Engels? The apple doesn't fall far from the tree. Volgens mij is dat volgens Level 42 gewoon, it's running in the family. Maar goed, we weten de betekenis natuurlijk wel van, hè. Nieuw zelf doen we de single dus van Douwe Bob en Note to Self. Daarvoor EWF voor vrienden, oftewel Earth and the Fire en Let's Groove. Goedemorgen allemaal, het is 8 september, op deze dinsdag. Heb je gisteren nog een beetje kunnen genieten van het zomerweer? Het cadeautje van de zomer. Eventjes nog een lekker zonnige dag. Het vloog wel even voorbij, hoor. Straks horen we meer over het weer natuurlijk ook. Allereerst eventjes een big shout-out naar Gafan uit Gorssel. Die heeft ons een berichtje gestuurd via 0320-285050. Hij zegt, goedemorgen, jullie hebben echt leuke presentatoren. Jolien vind ik erg gezellig. Ga zo door allemaal. Groetjes van Gafan uit Gorssel. Nou, groetjes terug in ieder geval, Gafan. En fijn dat je even een berichtje hebt gestuurd. Heb je ook een berichtje voor ons? Dat mag over alles gaan natuurlijk. Het hoeft niet alleen maar zo'n complimentje te zijn. Wat we wel erg leuk vinden natuurlijk ook. Stuur het ook gewoon eventjes naar 0320-285050. Vandaag misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Frank Danen, de Nederlandse radio-dj en presentator. Frank die wordt vandaag 45 jaar. Verder is jarig Alessia Beth Moore. Die kennen we beter als Pink. Zij wordt vandaag 47. Helga Verleur, meteoroloog, de mevrouw van het weer, wordt vandaag 56 jaar. Verder is Wendy Brouwer jarig, de actrice en presentatrice. Zij wordt 56. Nederlandse acteur en regisseur Joep Onder de Linden wordt 61. Matthijs van Nieuwkerk is ook jarig vandaag, 66 jaar. Bavo Klaas, de Belgische journalist, is jarig. Die wordt 77 jaar. En weet je wie er vandaag ook jarig is? Een mevrouw die in 1970 in de hitparade stond met haar eerste allergrote hit met De Rekels. Huilen is voor jou te laat. We horen nou met een heel ander liedje. Een van de leukste van Corrie Konings. Ze wordt vandaag 75. Dit gaat over je moedertje.

0: Als je zoekt, zie je het gelijk naast mij staan. Emily Sandé en Next to Me en daarvoor een jarige Corrie Konings. Ze wordt vandaag 75 en je hoorde er met je moedertje. Ook kijken vandaag weer op deze dinsdag naar een opgave van Kiek. Die is bij de Batavia geweest. Ze is uit het water nu, hè? Dat is vorige week de laatste week dat ze in het water lag. We zien het schip vanaf het dek. Kijken we misschien naar de achtersteven, zal dat zijn? Ja,
1: denk het wel, hè?
0: Nou, wel heel veel detail natuurlijk hierin. De netten om omhoog te klimmen. Veel touw, trappetjes, kleuren, spijltjes, stijltjes. Stukjes hout links, rechts. Ik probeer je gelijk eventjes een beetje op weg te helpen. Door mee te kijken met je, dat ik denk van... oh, het is heel makkelijk, het springt zo in het oog. Maar dat is het niet. Nee. Ik zie het wel. Het springt wel in het oog trouwens. Oh, je hoeft niet zo heel ver te kijken. Dat is een beetje de hint. Dan wordt het wel heel makkelijk, toch? 0320 28 50 50. Marita die zit al klaar bij de telefoon om je antwoord te noteren. En heb je een ander bericht? Ik zei het al, hè? 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 11:55. Goedemorgen. Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school heeft hierover overleg gehad met de politie en het bestuur van Edu4, waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval één dag dicht te houden. Wat er precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staat de veiligheid en rust van leerlingen en medewerkers voorop en wordt de situatie verder onderzocht. Ook de politie kan niks zeggen, maar houdt de situatie wel nauwkeurig in de gaten. Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, want het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is. Sommige pijlers van de brug staan niet vast in de grond. Het is nog niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Vrachtwagenchauffeurs mopperen, want het is al de zoveelste wegafsluiting. Ook in Flevoland is het druk op de weg hierdoor, vooral op de N301 richting Nijkerk. En de rechter wil dat een huurster in Almere vanaf 1 oktober haar huurschuld inlost. Ze huurt bij de kerk, maar die had al maandenlang geen huur ontvangen. De kerk had haar voor de rechter gesleept, maar die gaf de vrouw nog een kans door haar aan te sporen haar achterstand in te lopen. Ook moet ze nu op zoek naar een nieuwe woning. Tot zover een overzicht van het nieuws. Andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig, maar het is op een paar spatten regen of motregen na droog. Vanmiddag volgt er op steeds meer plaatsen regen. Bij dat alles een goed aanwezige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. En een temperatuur die de hele dag, zowel in de ochtend als in de middag, zo rond een graad of 18 ligt. Vanavond zal de regen enige tijd intensiveren. En vannacht dan volgt er af en toe een bui, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur zal dalen naar een graad of 13. En morgen wordt een wat onstuimige dag. Er staat namelijk veel wind. Zo nu en dan breekt de zon door, maar er valt ook af en toe een bui, mogelijk met onweer.
9: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt ook nog een probleem nu op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Huizen. 3 minuten als gevolg van opruimwerkzaamheden staat de linkerrijstrook afgesloten. Dan de A28, die zit in beide kanten dicht. Dat is de weg vanaf Amersfoort naar Zwolle, Zwolle-Amersfoort dus. Bij Nijkerk, bij de Hardenbergbrug, die is daar dus afgesloten. Daar zijn ze mee bezig. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk 11 minuten. De N301 Barneveld-Almere, de andere kant dus op voor de N305 daar 4 minuten. De N305 Dronten Almere voor de A27 13 minuten vertraging. Controleerd wordt er ook op snelheid en op tolkosten. A27 Almere Hilversum bij 112,3. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,2. De A6 Emmeloord Joure bij 299,8. De Elementendreef in Almere. De Gooiseweg in Zeewolde. De N305 is dat bij 27,8. De N307 in Dronten bij 105,6. En de laatste voor nu in Almere op de Ouverture. Zometeen gaan we heel ver terug in de tijd. 56 jaar geleden. Wat stond er toen in de hitparade? Je hoort het zo meteen.
8: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
8: Arnoud Blokket.

0: A Fever Dream. Alex Warren is dat. En The Bard stelt ervoor. En the Rhythm of the Night.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1970. Kunnen we nog verder terug? Ja, we zouden nog wel verder terug gaan. Maar dit is gewoon 56 jaar geleden. Hè? En voor sommige mensen is het gewoon de dag als gisteren. De Beatles gingen officieel uit elkaar in 70. Hun album Let It Be verscheen in mei 1970. ABBA was nog niet wereldberoemd, maar begon rond deze tijd wel aan een opmars. Jimi Hendrix overleed in september 1970. Hij was maar 27. Janis Joplin overleed datzelfde jaar eveneens op 27-jarige leeftijd. Dat is The Legend of the 27er. De hit Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel was enorm populair. En de Apollo 13 die vloog naar de maan. Of, ik weet het nog zo goed. Ik had van die stickertjes, die kon je dan bij die grote brandstof... bij de tankstation, met dat schelpje, kon je die krijgen. Van die mooie glanzende stickers. En die had ik in de wc had ik die geplakt. Apollo 13, Apollo 11 ook allemaal zo. Prachtig. Ik zie die stickertjes nog zo voor me. Ik wou dat ik ze bewaard had. Maar goed, de Apollo 13 vloog naar de maan, maar een zuurstoftank explodeerde onderweg. Astronauten kwamen gelukkig veilig terug naar de aarde. De eerste Queen of the Skies die vloog. En dan denk je, waar heeft hij het over? Nou, over de Boeing 747. Die enorme jumbojet, hè. Daar kon je gewoon in twee lagen kon je zitten. Dan was het altijd bijzonder als je dan een upgrade kreeg en dan mocht je boven zitten in die grote stoel dan. De eerste commerciële microprocessor, de Intel 4004, werd ontwikkeld. Dat is een belangrijke stap richting de moderne computer. Films als Love Story, Patton en MASH waren grote successen. En Sesamstraat was inmiddels een groot internationaal televisieprogramma geworden. De filmwereld begon steeds meer ruimte te geven aan jonge, vernieuwende filmmakers. Het WK Voetbal 1970 vond plaats in Mexico. Brazilië met voetballegende Pelé werd wereldkampioen door Italië in de finale met 4-1 te verslaan. En Earth Day werd op 22 april 1970 voor het eerst georganiseerd. Was het begin van de moderne internationale milieubeweging. De Vietnamoorlog was volop bezig en veroorzaakte grote protesten. En in Nederland veranderde de samenleving snel. Jongeren, muziek, mode en protestbewegingen kregen steeds meer invloed. Nou, denk maar aan 1970, denk je ook aan wijde pijpen, plateauzolen, psychedelische kleuren, vinylplaten, Volkswagenbusjes, Polaroidcamera's en de hippiecultuur. Met in de hitparade deze meneer.
1: Flevoland, Muziekland, terug naar
0: James Brown in 70.
2: 1, 2, 3.

I can make you feel good. Als ik de juiste muziek voor jou draai. Of je moet mij vertellen welke goede muziek voor jou dan van toepassing is. Draai ik het gewoon voor je. Geef dat even door via 0320-28-50-50. En James Brown zat ervoor in 1970 met de 1, 2, 3, 4, One Sex Machine. Twee foto's van het schip de Batavia in Lelystad ga ik voor je laten zien. Die lijken hetzelfde, maar is niet zo. Het was de laatste keer dat de bezoekers het iconische schip konden bezoeken terwijl die in het water lag. 19 september, volgende week zaterdag, gaat het schip naar Amsterdam voor onderhoud. Ja, wat er dan mee gaat gebeuren, daar moeten we nog even gaan bekijken natuurlijk. Er zijn een hoop centjes voor nodig. We zien in ieder geval hier nu het schip. Er komt iemand van het trappetje af. Voelt zich helemaal weer even kapitein van die grote Batavia van lang geleden. Misschien gaat hij naar het vooronder of naar het achteronder. Zeg je dat ook zo? En dan moet hij ergens door. En daar zit het schilletje ook nog in. Ik bedoel, nog heel eventjes voordat deze prijsvraag op slot gaat. Dus geef het even snel door. 0320-285050. Voor het antwoord voor Kiek door te geven moet je gewoon even bellen. Hè. Dat gaat niet via de app of via Facebook of via Insta of wat dan ook. Dat moet je gewoon even doorbellen. Maar niet dat die zit er bij de telefoon om je antwoord te noteren. 0320-285050.

0: nog. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Dat maakt met name trots dat ze dit willen doen. Ja, en dat we het onder de aandacht brengen.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk, want het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is. En de rechter wil dat een huurster in Almere vanaf 1 oktober haar huurschuld inlost. Ze huurt bij de kerk, maar die had al maandenlang geen huur ontvangen.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen in verband met de Harderbergerbrug. Het blijft een moeilijk woord, maar die is natuurlijk afgesloten. Zijn er wat files op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst? 8 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. De N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 22 minuten vertraging. Dan hebben we ook nog een vertraging op de N305 Dronten-Almere tussen de N301 en de A27. 13 minuten vertraging. Dan nog wat flitsers op de A27. Almere richting Hilversum wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 112,6. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg 69,2. Op de N307 bij Dronten dus de Hanzeweg. Hectometerpaal 105,6. En de Overturen in Almere in die straat wordt ook gecontroleerd. Dus houd er rekening mee. Heb je er ook nog één gezien? Laat het weten via Flitsmeister.
12: Nadat we al jaren geen Bart Burg of geen Lada meer zien, verdwijnt er binnenkort misschien wel weer een automerk. Welk merk dat is, dat horen we zometeen van Ben van Tilburg.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ik weet nog dat ik 50 werd. Dan werd ik door mijn vrienden meegenomen naar een concert van die Electric Light Orchestra. Ja. In Amsterdam. Dat was mooi hoor.
1: Weet dus dat, 15 jaar geleden? En was Jeff Lynne er zelf ook bij?
0: Al 3 jaar ben ik met pensioen.
1: Maar deed hij zelf ook mee? Was hij nog actief en energiek? Of?
0: Ja, hij is nooit actief. Hij staat altijd bij de microfoon. Meer doet hij niet.
1: En hij kondigt alleen het liedje aan of zo.
0: Ja, en het is gewoon één grote lichtshow. En het...
1: Helemaal geprogrammeerd. Ja, helemaal geprogrammeerd.
0: Ja. Er zit geen spontaniteit in.
1: Is er een documentaire over deze Jeff Lynne? Hoe hij vroeger muziek maakte of zo?
0: Ja,
1: dat,
0: zeker.
1: Dat vind ik altijd
0: ook
1: zo leuk.
0: Dan moet je maar eens op YouTube kijken. Daar kun je van alles vinden over Jeff Lynne en hoe hij dat dan deed.
1: Ja, dat vind ik fantastisch. Hoe die man dan denkt van...
0: Hij deed ook gewoon thuis, hè?
1: Ja, maar hij gebruikte wel alle sporen, volgens mij. Ja, als er 64 sporen beschikbaar waren, dan vulde hij ze ook wel. Nog een paar strijkers, nog een paar toeters. Huppatee.
0: Wat me opviel toen tijdens het concert was trouwens... dat er, het was echt jong en oud. Dus vaders die met hun zoontjes daar naartoe gingen en zo. Dat was hartstikke leuk.
1: Symfonische pop of rock, hoe noemen ze het eigenlijk? Pop is het, hè? Symfonische pop, of die wel. Prachtig ook. Zometeen gaan we het over bokken hebben met Ben van Tilburg. Dan denk je van, goh, is Ben tegenwoordig chef-kok geworden? Het zit heel anders in elkaar.

0: Snap van onze muziekredactie weet dat deze plaat op dinsdag juist bij uitstek voorbij kan komen. Hè? Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan.
1: Trouwens, de tijd voor het autonieuws met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Arnoud vertelde net al, we gaan het over wokken hebben, maar dan hebben we het niet over het echte Chinese wokken. Hè? Waar hebben we het over?
2: Nou, over de zogenaamde WOC-status van een voertuig. Niet alleen van een auto, de WOC-status.
1: Wat is een WOC-status?
2: De WOC-status betekent dus wacht op keuren. Toevallig was het vanmorgen in het nieuws over die schietpartij in Nijmegen die gisteravond was.
1: Waar, ja, nou daar weer, ja.
2: Waar weer dus ook de hele politiemacht voor uit was gerukt.
1: Van, ja.
2: Sinds over Assel staat alles tegenwoordig.
1: Ja, dat ligt dicht bij elkaar, hè, daarom.
2: Ja, dus, maar wat bleek, het was waarschijnlijk de... Ze zeiden op het journaal de knalpijp van een auto. Dan vind ik de knalpijp wel een heel ouderwets woord.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, het zou een reden kunnen zijn. Hè. Je hebt diverse merken. Acrapo, Fiets en al dat soort uitlaatsystemen, zeg maar. Die veelal op Audi RS, de snellere Volkswagen Golf.
1: Een beetje lekker racegeluid.
2: Ja, en als je dan dat gas loslaat, dan komt er dus zo'n naverbranding. En dan, dat klinkt inderdaad als een mitrailleursalvo. En zo werd het gisteren ook omschreven.
1: Ja.
2: Maar het kan dus zijn, als je een keer bij een verkeerscontrole uitgepikt wordt, dat ze dus even een decibelmeter doen en zeggen van nou, meneer, deze uitlaat mag niet onder uw auto. Dan krijg je dus een wacht op keuren status. Een
1: dan moet hij eigenlijk opnieuw gekeurd worden.
2: Dan moet hij naar de RDW.
1: Ja.
2: Inderdaad, moet je een afspraak maken. Je mag er nog één keer mee rijden tot het keuringsstation. En verder niet.
1: Dus je moet direct naar het keuringsstation.
2: Eigenlijk moet je een afspraak maken en erheen, ja.
1: Nou, maar met deze tijden dat je acht weken moet wachten op een afspraak.
2: Ja. Dus ik zou een slaapzak meenemen dan. Maar, nee, maar je mag dus niet meer rijden. Verzekeringsplicht blijft wel van kracht. Maar het geldt ook voor brommers. Maar ook als je op een gegeven moment je auto hebt opgeleukt met een leuk cadeautje van Vaderdag. En zo'n hoorn met een Wilhelmus tune of weet ik veel wat erin. En de politie ziet het. En dat blijkt je enige klakson te zijn. Je moet hem, als je hem uit kan schakelen, dan zien ze het vaak wel door de vingers. Maar dan kun je dus ook zo'n WOC-status krijgen.
1: Dus met een knallende pijp, wat nog meer?
2: Maar ook als je auto schade heeft gehad en niet ordentelijk is hersteld volgens de regels. Dan zeggen ze, ja, maar meneer, deze auto is zo krom als een hoepel. U mag zo helemaal niet rijden. Hè? De sporing of al dat soort zaken is niet goed. Ja, dan hang je en dan krijg je wederom een WOC-status.
1: Weet je nog dat we in de jaren 90 uit Amerika van die neonlights onder de auto monteerden?
2: Zeker.
1: Dat was heel eventjes was dat toegestaan. Ja. Althans, er was nog geen wet voor. En in één keer was er een wetje voor, pikten ze al die auto's eruit.
2: Ja,
1: zoiets kan dus ook gebeuren.
2: Of en dat zo straffen ze je. Ze kunnen zeggen, we geven je een boete voor 15 of van 100 euro. Dus, nou, de volgende keer word ik weer gepakt. En maar met een WOC-status raak je de mensen niet in een portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
1: Het is gewoon veel vervelender dan een boete.
2: Juist.
1: En is het ook gladde banden? Krijg je daar ook een WOC-status
2: voor? Nee, dat niet. Nee, gladde banden, daar moet je gewoon daar krijg je geen WOC-status voor. Of het moet naar aanleiding zijn van die eerder genoemde slecht gerepareerde schade. Ja, dan ben je dus verplicht om je auto opnieuw te laten herstellen.
1: Maar te gladde banden krijgen gewoon een bekeuring voor, toch?
2: Ja.
1: Ja, oké. Goed. De handrem, je ziet het steeds minder in auto's.
2: Ja, in 2019 had nog 30% van alle nieuw verkochte auto's een mechanische handrem. Hè, waar je met de sneeuw vroeger op een parkeerterrein
1: wel leuke dingen mee kon doen. Maken, ja.
2: Ja, en, of de handrem, de hellingproef.
1: Ja, de hellingproef. Hoe moet ik nou de hellingproef?
2: Die moesten wij vroeger in Kampen, bij dat bekende bruggetje moest je daar staan en dan los. Maar ja, tegenwoordig al die auto's, tegenwoordig is nog maar 8% van alle auto's. Even uit mijn hoofd, de Dacia Spring heeft hem nog, de Kia Picanto.
1: Maar die hebben dan ook nog zelf een versnellingsbak.
2: Een versnellingsbak. Maar inderdaad, wat je zegt, die meeste auto's zijn tegenwoordig automaat. Hè, hybride, full elektrisch. En als je hem dan in de P zet, dan hoor je vaak al dat hij automatisch op die elektrische handrem gaat.
1: Mm-hmm.
2: Er zijn nog enkele merken die het niet hebben. Dat je dus nog zo'n tuimelschakelaar hebt. Een merk als Volvo bijvoorbeeld, die zegt ook, je moet hem eerst op die handrem zetten en dan pas in de P. Dat heeft als reden, als je bijvoorbeeld op een veerboot staat, je hebt hem in de P, dan schommelt die bak altijd wat door het schommelen van het water, zeg maar. En dat is dus slecht voor de bak. Dus als je de enige dat je... Normaal kan je hem gewoon
1: de bak? Wat voor bak?
2: Versnellingsbak, sorry. Ja, de automaat. Automaat de bak of de versnellingsbak. Maar als je hem dus in de P zet inderdaad en je zet hem op de handrem, dan staat hij dus echt vast en er kan er geen schade ontstaan.
1: Oké, leg me dan eens uit. Ik ga in een parkeergarage en ik moet omhoog rijden, maar er staat er net eentje weer te wachten. Dus dan sta ik halverwege op de helling.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat dan zonder zo'n handrem?
2: Als je hem in de P of in de D hebt staan van drive, dan blijft hij gewoon staan.
1: Blijft hij echt staan?
2: Ja, maar je hebt tegenwoordig een knopje. En dan staat er op auto hold, staat er vaak bij. En die druk je in. En die zorgt ervoor dat de auto dus op de rem blijft staan, dat de voetrem geactiveerd blijft. En dan kun je gewoon je voet eraf halen.
1: Okay, mijn voet, en als hij dan gas geeft, dan gaat hij gewoon weer rijden?
2: Gaat hij gewoon weer rijden, ja.
1: Oh.
2: Daar is dat knopje auto hold voor.
1: Ja.
0: Maar dat werkt niet bij auto's van voor 1960. Dus bij jou lukt het.
1: Nee. Zullen we zo meteen weer verder gaan?
2: Ik vind het prima.
0: Gaan we verder met een automerk dat misschien wel verdwijnt.

0: Heerlijk deze muziek weer even te horen van Diana Ross en My Old Piano.
1: Bert van Tilburg is onze man van de auto's. Ben, we gaan het hebben over een merk. En waar we afscheid van moeten nemen, de Seat.
2: Nou, die geruchten gaan, ja. Want wie het autonieuws een klein beetje volgt... bij Volkswagen zijn weer 50.000 banen verdwenen. Ja. En de volgende 50.000 banen staan op de tocht. Maar ja, Seat heeft zichzelf misschien ook een beetje in de eigen voet geschoten. Want vroeger waren de topmodellen van Seat, die noemden ze dan Cupra. Hè, dus wat snellere versies. En vervolgens is Cupra een eigen merk geworden. En die doet het heel erg goed. Waardoor de modellen van Seat wat...
1: Ik vind dat die ziet er wel mooi uit, die auto.
2: Ja.
1: Wat is het eigenlijk? Komt het uit Duitsland ook? Of?
2: Nou, officieel komt het uit Spanje.
1: Uit Spanje.
2: En het is net als met in de tijd dat Skoda werd ingelijfd door Volkswagen... werd ook Seat ingelijfd door Volkswagen. Het valt onder elkaar bij de VAG-groep, noemen ze dat. Hè, waar Audi ook in zit en al dat soort merken, zeg maar. Maar Seat, ja, je hebt nog de Arona en de Ibiza. Die staan op de rol om vervangen te worden. Maar voor de rest zijn er heel veel modellen van Seat. Zijn dus eigenlijk in Cupra ondergegaan.
0: Ja.
2: En mensen vinden Cupra net wat exclusiever, wat sportiever. En waardoor het nu ook even de vraag is, gaat Seat wel blijven bestaan? En nu denken luisteraars nu van, oei, ik heb zo'n auto. Krijg ik dan nog wel onderdelen? Daar hoef je geen zorgen om te maken. Want dat zal tot in lengte van jaren blijven. Maar Seat moet zich nu wel richting 2030 gaat er een besluit komen van ja, blijft dat merk.
0: Ja,
1: en als we het nu toch hebben, want we hebben het toch een beetje over de naam. Hè? Dus ja. Seat en Cupra. Zeg maar. Ik zie wel eens auto's rijden en die hebben dan een bepaalde naam. Dan denk ik, die ga ik niet kopen. Maar dat komt alleen maar al door die naam.
2: Ja, dat klopt.
1: Wie verzint dat dan?
2: Ja, kijk, dat wordt ergens bedacht. Hè? Dat is dat ook met type namen. Ik bedoel, wij hebben voor het bedrijf voor de kar een Mitsubishi Pajero. Nou, ik zal voor de luisteraars niet letterlijk zeggen wat dat in Spaans betekent. Maar daar heet hij anders. He, dus wel Mitsubishi, maar geen Pajero. Want anders gaan de mensen het maar googlen, vind ik prima.
0: Ja.
2: Maar,
1: de Duster of zo. Je gaat toch een Duster kopen?
2: Nou, dat. Ja.
1: Ik begrijp niet dat iemand op de Duster
2: naam. Ja, noem hem dan badjas, denk je dan.
1: Ja. Of je denkt ook aan stof.
2: Ja, nee, maar... Nou, dat soort, maar goed, de Seat is wel gewoon een heel leuk en goed merk. Ja. Nog steeds een goede auto. Maar goed, in de tijden... En de Chinezen die blijven natuurlijk oprukken. Hè, dat komen steeds meer merken bij.
0: Wordt er wel iets over in Prinsjesdag misschien gezegd? Of we dat moeten gaan inperken? Dat import en zo van het Chinese auto-industrie?
2: Ik verwacht het niet. Ik heb wel een beetje voorzichtig al gekeken. Hè. Prinsjesdag is voor iedereen belangrijk. Maar voor de autobranche ook. Want ja, hoe gaat het nou gebeuren met die elektrische auto's? Hè, we hebben het gehad over die auto's van tot 5 jaar zijn ze gelden ze in de bijtelling. En daarna moet je volle met bijtelling betalen. Dus wat gebeurt er? Al die elektrische auto's verdwijnen naar het buitenland. Terwijl die juist interessant zijn voor de particulieren. Dus ik hoop dat daar wat duidelijkheid over komt. Maar ook over de bijtelling van de youngtimers gaat een klap op gegeven worden. Dus
0: we horen zo links en rechts dat het kabinet toch al wel een beetje bezig is met subsidie voor elektrische auto's.
2: Nou, ik verwacht dat daar ook wel wat gaat gebeuren. Want wij merken in de showroom de vraag naar elektrisch. Ja, de brandstofprijs is natuurlijk nog nooit zo hoog geweest als nu. Maar de vraag naar elektrisch, mensen wachten er gewoon op. Van jongens, verlos ons, zeg het gewoon in de derde dinsdag. Komt er weer een subsidie, is het weer interessant.
0: Maar dan krijg je een hele kanteling van de automarkt weer.
2: Zeker. Want van je inruil.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Dan ik wil graag in
1: Ik had trouwens nog even een vraag. Kan ik met mijn elektrische auto lekker door die water rijden?
2: Dat is een goeie. Het antwoord erop is ja.
1: Oh.
2: Met dat verschil dat door het water rijden is wat anders als lang onder water staan. Want het is hetzelfde als een elektrisch scheerapparaat. Weet je? Dat kun je onder de douche gebruiken en dat gaat prima.
0: Ja, hij belt jou volgende week op hoor. Ja. Dat hij zegt, ik heb pech, want er zit vocht in mijn motor. Waar sta je dan? Ja, in het Amsterdam-Rijnkanaal.
2: Ja. Weet je wel? Ja, precies. Nee, maar de Mercedes G bijvoorbeeld kan in de elektrische variant door dieper water heen als door de brandstofversie. En waarom? Een auto met een brandstofmotor die moet lucht aanzuigen.
0: Ja.
2: En lucht en een automotor en water gaat niet samen. Water is niet samen drukbaar, ontstaat motorschade. He, dus een Land Rover bijvoorbeeld of een Range Rover is eigenlijk...
0: Zo'n slurf naar boven.
1: Oh, nee,
2: ja, zo'n snorkel. Ja, die krijgen ze dan. Ja, dat zie je wel eens als je naar de derde wereldlanden kijkt. Daar hebben ze allemaal zo'n snorkel inderdaad.
0: Ja.
2: Maar je kan dus met een elektrische auto tot een meter... Zo'n Range Rover kun je dus door het water heen rijden.
1: En Elze, wat gebeurt? Krijg je geen schok of zo?
2: Nee. Oh, nee, want dat hele pakket zit gewoon goed ingepakt. Met name bij die terreinwagens. Dus, maar nogmaals, don't try it met je Tesla, zeg maar.
0: Nee, je moet het niet uitdagen.
2: Nee.
0: Okay. Ben van Tilburg, dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 11:40. Goedemorgen. Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school heeft hierover overleg gehad met de politie en het bestuur van EDU4, waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval 1 dag dicht te houden. Wat er precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staan de veiligheid en rust van leerlingen en medewerkers voorop. De situatie wordt verder onderzocht. Ook de politie geeft geen duidelijkheid over nou wat er precies speelt. Wel houdt de politie de situatie nauwlettend in de gaten. Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Want het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is. Sommige pijlers van de brug staan niet vast in de grond.
10: We hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
11: Dat gebeurt vaker.
10: En deze uitspoeling was dus al wat langer bekend. En daarom wilden we dat ook gaan herstellen in november.
9: Het is nog niet bekend hoe lang deze herstelwerkzaamheden gaan duren.
10: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met de tijdelijke noodmaatregel. En dat houdt in dat de zand en grind tegen die pijlen aan moet worden gestort. En dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
11: Hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
10: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open.
9: Vrachtwagenchauffeurs die mopperen, want het is al de zoveelste wegafsluiting. Ook in Flevoland is het druk op de weg hierdoor. Vooral op de N301 richting Nijkerk. Lieve Oldenstam uit Lelystad gaat voetballen in Eindhoven. De 19-jarige verdediger en middenvelder gaat spelen voor Jong PSV. Dat uitkomt in de keukenkampioendivisie. Oldenstam tekent voor 1 seizoen bij de landskampioen. Hij begon zijn carrière bij VV Unicum in Lelystad en kwam 9 keer uit voor Oranje onder 19. Tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is er veel bewolking aanwezig, maar het is op een paar spatten regen of motregen na droog. Vanmiddag volgt er op steeds meer plaatsen regen. Bij dat alles een goed aanwezige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. En een temperatuur die de hele dag, zowel in de ochtend als in de middag, zo rond een graad of 18 ligt. Vanavond zal de regen enige tijd intensiveren. En vannacht dan volgt er af en toe een bui, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur zal dalen naar een graad of 13. En morgen wordt een wat onstuimige dag, er staat namelijk veel wind. Zo nu en dan breekt de zon door, maar er valt ook af en toe een bui, mogelijk met onweer.
13: Verkeersinformatie op dit ogenblik. 1 file op de N301 is die te vinden. Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. In totaal 19 minuten vertraging over 2 kilometer stilstaand verkeer. Dan de flitsers. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,1. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. De N307 in Dronten, beide richtingen hectometerpaal 105,6. En dat waren ze.
9: En zometeen gaan we weer iemand bellen voor ons spelletje Kiek.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Binnenkort ook in de theaters, hè, de Dolly Dots musical. Wat we daarin gaan meemaken, wat we allemaal te horen krijgen en zo, voor dingen die we nog niet wisten.
1: Gaan ze het zelf doen, die musical?
0: Nee, ze zijn wel bij de première aanwezig, tenminste de vijf Dots dan. Oh. Want Ria Briefjes is helaas al lang geleden overleden. Maar ze zijn er wel bij, maar nee, wordt gewoon door musicalactrices wordt het gespeeld. Ze waren ook bij de kick-off van de Musical Awards. Ik hoop wel dat ze de stemmen iets beter op orde krijgen dan dat ze daar hebben gedaan. 11:08 is het geworden en we gaan bellen met een leuke kandidaat.
1: Haar naam is Linda. Linda, oh Linda, oh Linda.
0: Ik wil alles voor je doen.
1: Hoe vaak is dat wel voor je gezongen, Linda?
2: Oh, echt al heel veel keer, denk ik, hoor.
0: Ja, maar nog nooit via de radio.
2: Nee, nog nooit via de radio. Dus dat maakt het wel extra leuk dit keer.
1: Linda, bij mijn informatie ontbreekt waar jij woont.
2: In Dronten.
1: In Dronten.
0: Prachtige mooie Dronten. En woon je daar al lang?
2: Ik denk zo'n

0: hang gehad naar misschien nog terug? Of ga je af en toe een dagje terug en dan zeg je van, vind ik wel best zo?
1: Nou, in het begin had ik dat wel.
0: Ja.
1: Maar nee, de laatste 20 jaar heb ik dat zeker niet meer.
2: Mm, wat doe je in het dagelijks leven, Linda?
1: Ik ben leerkracht.
2: Oh.
0: Op een basisschool of voortgezet onderwijs?
1: Ja, op een basisschool.
0: Ha, welke groep?
1: Groep 3.
0: Oh, leuk.
2: Vanochtend nog in het nieuws dat kinderen zo slecht kunnen lezen.
0: Ja.
2: Heb jij daar nog wat over te zeggen?
1: Nou, ik denk dat er ook een hele grote taak voor ouders thuis ligt. Ja. Om met kinderen te blijven lezen en energie te stoppen in je kinderen. En niet zeggen van, ach ja, dat komt wel. Ik denk dat het belangrijk is om goed samen te werken.
2: We moeten weer voorlezen.
1: Nou ja, ik denk dat het ook leuk is om voor te lezen. Dus,
0: is het ook, ja. En ja. Daarmee leg je de basis voor goed lezen en schrijven.
1: Ja, precies.
0: Ja.
2: Pinkeltje en de IJsheks hebben mij toch wel ergens gebracht.
0: Pinkeltje en de IJsheks?
2: Pinkeltje en de IJsheks.
0: Oh, IJsheks?
2: Ja.
0: Ja, als je het snel zegt, is het een heel raar boek, denk ik.
2: Oké. Linda, ja, we hebben een foto gepubliceerd vanochtend op onze website omroepflevoland.nl/kiek. We hebben hem ook op tv laten zien en natuurlijk ook op Facebook. En als je nu de tv aanzet, zie je hem ook nog even. We zien een foto, ik denk dat het de Batavia natuurlijk is. Daar staat een meneer op en ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Maar twee schijnbaar dezelfde foto's, maar we hebben toch een verschil. Wat is het verschil?
1: Ja, vooraan staat een rode paal. En, ja, dus, maar de ene zit er een rondje op en nog een andere versiering. En bij de andere ontbreekt de andere versiering.
0: Het is een deur.
1: Is het een deur?
2: Oh, het is
0: een deur. Ja, ik dacht naar het vooronder, maar hij staat achterstevoren. Dus het is naar de achtersteven toe. Dat is de kapiteinshut meestal.
2: Inderdaad, er zit versiering op. Ja. En bij de ene foto is de versiering er wel op en de andere niet.
0: Nou, je weet hoe dat gaat. Ja. De kapitein die wil een slot op de deur.
2: Ja, dat inderdaad.
0: Ja.
2: In verband met...
0: Nee, niet zeggen. Nee. Nou, je hebt het goed, Linda.
1: Nou, helemaal goed.
0: Dus we nemen je mee naar het rad.
2: Wil jij voor mij vertellen... Wil jij aan mij vertellen... We hebben natuurlijk... Nou, sorry, ik zal het even overnemen.
0: Rustig.
2: We hebben een rad met allerlei prijzen erop. We hebben geldprijzen. We hebben hele kleine prijzen. We hebben zeer grote prijzen. Er zit van alles op. En jij mag tegen mij zeggen hoe hard ik aan het rad moet draaien. Moet dat zacht of hard zijn? Moet ik van links draaien? Moet ik naar rechts draaien? Zeg het maar, Linda.
1: Draai maar naar rechts en draai maar heel hard.
2: Heel hard. Nou, Linda, daar komt ie, hoor. Wat gaat Linda uit Dronten winnen vandaag?
0: Ze heeft in ieder geval één leuke prijs al. Want die mogen we extra weggeven vandaag. Omdat het bijna herfst is. Het zomer-t-shirt van Omroep Flevoland, dat krijg je sowieso.
2: En daarbij,
1: heel leuk.
2: En daarbij, Linda uit Dronten, krijg je ook het Kiek Vogelhuisje.
1: Geweldig.
0: Ja, die is leuk. Ja, hij is nu nog plat.
1: Ja, echt heel leuk.
0: Maar je moet hem nog wel even in elkaar zetten en even een kleurtje geven. Maar dat doen we er allemaal bij.
2: Doe gewoon je leerlingen. Die moeten hem gewoon even een kleurtje geven.
0: Oh, dat is leuk. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, ja? Nou, hartstikke leuk ook. We nemen nog even contact met je op voor het adres en dan komt het vanzelf goed. Het t-shirt, moet het L of XL worden?
1: Heb je hem niet wat kleiner?
0: Nou, één keer heet wassen en dan wordt hij vanzelf kleiner.
1: Nou, doe maar de kleinste dan.
0: Oké, sturen we naar je op.
1: Oké, dankjewel.
2: Dank je wel. Dag Linda.
0: Veel plezier in het rondje nog, hè. Doeg.

0: De hit van dit moment, The Bauza heet dat, en Magnetic. 14 minuten voor 12 alweer.
1: We gaan ons begeven in de wereld van het theater. We gaan praten met Ronald Venrooy. Hij is van Theater Corrosia in Almere. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, vertel maar. Corrosia in Almere Haven. Natuurlijk een hartstikke klein, gezellig theater. Hebben jullie veel leuke dingen op het programma staan de komende maanden?
2: Zeker. Ik denk dat we hebben iedere week wel 1 à 2 voorstellingen. En die zijn heel afwisselend, maar eigenlijk altijd wel bijzonder te noemen. Want ik maak best scherpe keuzes in wat ik hier doe.
1: Ja, en waar baseer je die keuzes allemaal op? Waar houdt het publiek van in Almere Haven?
2: Het publiek in Almere Haven houdt van heel veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld de finalisten van het Kleinkunstfestival komen dit jaar hier naartoe. Maar ook Tom Lannema, de bekende Vlaamse schrijver. Die komt met zijn vertolking van bewerking van zijn eigen boek Van de Vos Reinaarden. Een aantal gezelschappen, Okater, om maar wat te noemen. En we starten eigenlijk ons seizoen aanstaande donderdag met een Vlaamse theatermaker, Louis Janssens. En ja. Die is genomineerd voor het Nederlands Theaterfestival, wat nu in Amsterdam bezig is. En hij was afgelopen week, om maar wat te noemen, de keuze van Peter Pannekoek bij Eva Jinek's programma.
0: Oh ja.
2: Ja, dus het is echt best wel heel bijzonder wat er in Almere Haven staat.
0: Ja. Voorlopig beginnen jullie alleen op de donderdagen, hè?
2: Is dat zo? Dat is me niet zo opgevallen.
0: Nou, als ik even in jullie agenda meeneus, dan zie ik donderdag 10, donderdag 17 en dan donderdag 24 september.
2: Oké. Nou, dat is geen bewuste keuze, hoor, maar dat is een kwestie van wat er kan, denk ik.
0: Ja.
2: Nee, want we programmeren toch ook wel op zaterdag.
0: Ja, nou ja, je had het al over Louis Janssens, waar je mee begint. Maar je ook hebt gezegd, Orkater. En ik zie ook mooie namen als Leendert Voice en Eva Vriend.
2: Ja, klopt. Nou, Eva Vriend, die kent natuurlijk iedereen in Flevoland.
0: Ja.
2: Die heeft een hele mooie voorstelling gemaakt. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb het nog helemaal niet gezien. Maar ik vind het wel heel leuk dat het bij ons staat. En het is eigenlijk ook een cadeau van de provincie Flevoland aan de inwoners van Almere Haven, maar ook van heel Flevoland natuurlijk. Mm-hmm. De voorstelling is gratis te bezoeken.
0: Oké, mooi.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Ja.
2: Het is een heel afwisselend programma. Met cabaret, echte voorstellingen, dans hebben we natuurlijk ook.
0: Ja.
2: En niet te vergeten, vergeet ik bijna. We hebben ook een hele mooie expositieruimte met een dito vulling.
0: Ja.
2: En wat grappig is dat we eind van de maand gaan we open met een expositie. Die is samengesteld door Almeres. Die zijn voor ons langs eindexamen exposities gegaan van kunstacademies. En hebben in overleg met elkaar en met onze curator een keuze gemaakt van de verschillende kunstwerken die zij heel graag hier willen laten zien.
1: Dus het is ook echt lokaal wat er in de Corrosia gebeurt. Een vol programma de komende tijd.
2: Ja.
1: Heel veel succes daarmee en we gaan je geregeld spreken hier in dit programma.
2: Ik hoop het. Ja, dankjewel daarvoor.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Er zijn een heleboel redenen waarom ik juist blij ben. Het is ons niet gelukt destijds.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het maakt met name trots dat ze dit willen doen. Ja, en dat we het onder de aandacht brengen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Zometeen na 12 uur meer hierover. Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. En Lieve Oldenstam uit Lelystad gaat voetballen in Eindhoven voor Jong PSV.
3: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Files, daar zijn ze weer. Op de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en de afrit Nijkerkerveen. 8 minuten vertraging. En dan ook nog een file op diezelfde N301 tussen de N798 en Nijkerk. 6 minuten vertraging. De flitsers. Op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,1. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. En de laatste op de N307 bij Dronten in beide richtingen. Dat is de Hanzeweg bij hectometerpaal 105,6. Heb je er ook een gezien? Laat het ons weten.
2: En zometeen misschien meer over dat Nautilus College in Almere stad is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, als je, als je de tv aan hebt staan, dan heb je ook een beetje de videoclip erbij gezien. Het is een bijzondere clip, kan ik je vertellen. Of Monsters and Men was dat en Lil Talks. Het is inmiddels 11:08. Dit is Omroep Flevoland.
1: Het Nautilus College in Almerestad is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zo wordt gemeld. Dat heeft de directie van Edu4, het bestuur van de school, in een e-mail aan ouders en verzorgers laten weten. Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in de wijk Tussen de Vaart is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We praten erover verder met onze redactie. Redacteur Iris van Rijn, goedemiddag. Weten we nou inmiddels al wat er aan de hand is buiten die term een risicovolle, onveilige situatie?
2: Nee, het is allemaal nog heel erg onduidelijk wat de school inderdaad bedoelt met onveilige, risicovolle situatie. Dat weten we niet. Wat is er precies gebeurd? Ze hebben dus gisteravond een mail gekregen en ze zijn vandaag aan het onderzoeken wat er precies aan de hand is. En ze hebben na overleg met de politie en de directie besloten om de school in ieder geval voor vandaag te sluiten.
1: Ja. We hoorden net ook in het NOS Journaal dat het niet een besluit is geweest van de politie die heeft gezegd van je moet hem sluiten, maar echt van de school zelf.
2: Ja, klopt. We hebben de politie gebeld en zij gaven aan dat er wel overleg is geweest, maar dat het besluit echt door de school zelf is genomen. En dat de politie de situatie wel in de gaten houdt.
1: Ja, maar de school heeft het dus zelf genomen. Maar ze zeggen dus niet om wat voor situatie het gaat.
2: Nee. En dat is dus ook heel erg raar. Helemaal niks. Ook niet of er een dreiging is geweest of iets anders. Maar ze gaven aan dat er vanmiddag, eind van de middag, dat ze daar meer duidelijkheid over willen geven aan ouders en verzorgers. Dus hopelijk weten we dan wat meer.
1: Ja. Is het voor één dag?
2: Het is voor nu voor één dag. Maar ze weten niet of ze morgen ook dicht zijn.
1: Oké. Moet het dan vanmiddag blijken tijdens die uitleg die zij gaan geven. Maar wat zegt de politie verder nog dan? Behalve dat ze de situatie in de gaten houden?
2: Verder heel weinig. Ze hebben echt helemaal niks gezegd. Voor een verklaring moeten we bij de school zijn. En de school zelf zegt ook eigenlijk niks.
1: Dat is wel opmerkelijk. Dat zou inderdaad impliceren dat het echt iets van binnen in de school speelt.
2: Ja, dat zou kunnen inderdaad.
1: Hebben we op het schoolplein gekeken? Staan daar ouders misschien of zo die iets kunnen of willen zeggen?
2: Nou, onze verslaggever Mark Bakker was er vanochtend rond 8:30. En het was helemaal leeg. Dus iedereen heeft de boodschap wel gekregen.
1: Ja.
2: Nee.
1: Dus niemand. Niemand kunnen spreken. Nee. Niemand daar uit de omgeving ook. Verder weten we dan eigenlijk niks. Wat is het voor soort school?
2: Het is een middelbare school voor speciaal onderwijs. En er zitten kinderen op die autisme hebben.
1: Oké. Nou ja, we moeten deze situatie in de gaten houden. Zo gauw er meer duidelijkheid is, dan kun je dat bij ons horen. En anders op onze websites omroepflevoland.nl of de sociale mediakanalen. Iris van Rij, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Is ook weer nieuw. De Wrecking Ball van Lenny Monsieur. Niet te verwarren met die taart natuurlijk, helemaal shoe-taart.
1: Nee, daar hou ik ook helemaal niet van.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh, heerlijk.
1: Nee, vind ik
0: en zo makkelijk.
1: Kwarkachtig.
0: Nou ja, maar het is met die kaas. Het is een kaas in principe natuurlijk ook. Hè,
1: dat meer van,
0: kopen die kleine pakjes.
1: Cake.
0: Slagroomtaart.
1: Slagroomtaart.
0: Ja.
1: Dat.
0: Kleine kasteeltjes.
1: Dat maakt het ook uit.
0: En zo, dat soort dingen. Heerlijk.
1: Ik weet niet wat mensen aan deze informatie hebben.
0: Wanneer ben je jarig? Want daar hebben wij dan weer wat aan.
1: Volgend jaar mei.
0: God. Misschien Alfred Snoek, eerder jaar gelegenheid voor te trakteren. Alfred, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Nee. Ik ben van 1 juli, dus dat is ook alweer...
0: Oh, net geweest. Hebben we de uitnodiging gemist of zo?
2: Ik denk het. Ja, hij is in drievoud opgestuurd. Dus,
1: Alfred, ik moet vanmiddag om 3:30 sta ik bij een boom, ergens in de provincie. Onder die boom sta ik misschien nu nog wel droog. Maar
0: onweer.
1: Waar is de regen? Komt die er al aan?
2: Ja, die komt eraan. Ik ben bang dat je de paraplu wel nodig hebt. Want inderdaad, als je onder een boom staat, bij de eerste druppels sta je meestal droog. Maar op een gegeven moment druppelt het er ook doorheen. En dat niveau zal het wel worden, ben ik bang. Het regent nu al op sommige plaatsen. Met name in Almere, Lelystad en hoe verder oostelijker je zit, hoe droger het nu nog is, maar uiteindelijk ook in Zeewolde, ook in Dronten en in Biddinghuizen gaat het straks wel regenen. Dus het is een kwestie van wachten. Bewolking, regen, graad of 18, een doorstaande zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5, dat staat je te wachten. Dus nee, ik ben bang dat je het niet droog gaat houden vanmiddag.
1: Toch iets warmer dan gedacht, want het zou eerst 16 of 15 graden worden.
2: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. De 18, 19 misschien nog wel, dat is de maximum temperatuur voor vandaag. Dat is een temperatuur die we nu meten op het moment dat het nog droog is, want als het zometeen gaat regenen, dan zakt die temperatuur toch ook wel een paar graadjes terug, hoor.
0: Oh. Zit er geen onweer bij?
2: Nee, nu zit er geen onweer bij. Wil je wat spektakel hebben in de vorm van onweer, dan moet je wachten op de dag van morgen. Ook vanavond is het gewoon regen. Regen die soms best intensief kan zijn. Graad of 15. Vannacht klaart het op. Valt er slechts een lokaal buitje. Graad of 12. Maar morgen, ja, dan komen na een ochtend waarin er een enkele bui valt, in de middag meer buien tot ontwikkeling, soms met onweer daarbij. Tussendoor ook zonneschijn, stevige wind uit westelijke richting, windkracht 5 tot 6 op veel plaatsen. En met name bij buien kan de wind nog even wat vlageriger worden. En morgen ook maximaal een graad of 18 op de momenten dat het droog is. Want ook morgenmiddag, als er dan even zo'n plensbui overtrekt, dan levert de temperatuur ook wel weer een paar graadjes in gewoon.
1: Ja. Kun je nog verder kijken?
2: Ja, en wat ik zie is dat het een beetje licht wisselvallig is. Donderdag is een droge dag, graad of 19. A20, duidelijk minder wind. En vrijdag dan valt er weer een enkele bui. Zaterdag is dan weer droog. Zondag kan weer een bui vallen. Het zijn allemaal geen grote hoeveelheden. En tussendoor regelmatig zonneschijn. 'Smiddags een graad of 20. Eigenlijk het hele normale septemberweer waar we recht op hebben in deze fase van de maand.
0: Ja, de herfst kondigt zich al een beetje aan, hè?
2: Een beetje, ja. Heel geleidelijk. Okay. En ik denk dat morgen wel echt een beetje herfstachtige kenmerken heeft. Vooral vanwege de wind.
0: Okay. Alfred Snoek, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Yo.
0: Doei.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Nou, dan kun je best een huis opbouwen op deze band, hoor. The Foundations en Baby, Now That I've Found You.
1: Het nieuws van buiten de provincie. Vandaag start de week van het lezen en schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. En dat geldt ook voor deze mevrouw.
2: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
3: En dan, omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
2: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
3: Want je schaamt je dan?
2: Ja.
1: Ja, nou, gelukkig is alles goed gekomen. Ze is al jaren taalambassadeur en ze helpt anderen met taal.
0: Steeds meer slachtoffers die kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn 16 locaties... waar onder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Daar kun je met of zonder afspraak binnenlopen na naervaring en krijg je hulp. Alleen al in Amsterdam deden al ruim 800 mensen dat sinds de oprichting in oktober 2024.
4: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
5: En hoe verklaart u dat?
4: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
6: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was en de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
0: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt bij AT5 dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar het topje van de ijsberg is.
1: Nou, jij hebt de beelden gezien, hè? Ik heb ze nog niet gezien, maar Loek Hartog die krijgt wereldwijd veel lof over zijn heldendaad. De Nederlandse coureur redde zaterdag tijdens een race in Shanghai een andere coureur uit een brandende auto. Met gevaar voor eigen leven. Hartog sloopte een deur, probeerde met een brandblusser de vuurzee te bestrijden en trok uiteindelijk de gewonde coureur, de Brit Milroy, uit het brandende wrak. Hij hoefde daar geen seconde over na te denken.
7: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
8: Maar er waren ook mensen die doorreden.
7: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
1: Ja, Milroy ligt nog in het ziekenhuis met een hoop botbreuken en een gekneusde long. En Loek Hartog krijgt reacties uit de hele wereld en ook natuurlijk van Max Verstappen. Die zegt dat Milroy het waarschijnlijk niet had overleefd zonder het optreden van Hartog.
0: Nee, zeker niet. Als je ziet ook, die auto was helemaal kapot. Echt een wrak ook. En de vlammen die sloegen eruit. En die Hartog die probeerde eerst hem er al uit te halen naar die deur. Maar dan kwam hij niet bij omdat het te heet was. En toen kreeg hij van iemand even een brandblusser. Daar heeft hij de eerste vlammen mee bestreden. En toen heeft hij echt die Milroy gewoon aan zijn arm eruit getrokken. Gewoon als hij er maar uit is. Hoe, maakt niet uit. Als hij er maar uit is. En dat is gelukkig dus gelukt.
1: Maar dat de andere mensen dan nog doorrijden?
0: Ja, maar die hebben waarschijnlijk de ernst van het ongeluk
1: niet gezien.
0: Dat gebeurt bij de Formule 1 ook. Als er iemand keihard in de wand klapt, ja, de rest rijdt door. Want je moet doorrijden. Voor hetzelfde geld wordt die race maar heel kort stilgelegd.
1: En hebben ze bij die klasse dan ook wat minder sterke auto's? Of is het
0: is een heel andere klasse.
1: Maar is het
0: toerwagens?
1: Is dat even veilig? Of is het nog,
0: jawel, die wagens zijn veilig.
1: Allemaal veilig.
0: Het is allemaal veilig, want er moet tegenwoordig allemaal strenge regels moeten het wel voldoen.
1: Je ziet bij die Formule 1 naast nooit brand. Dus.
0: Nee. Nee, maar goed, dat hebben ze in de loop der jaren hebben ze dat gelukkig goed kunnen oplossen. Want je moet niet denken aan de gevallen zoals Niki Lauda.
1: Nee.
0: En oude Verstappen trouwens ook, hè? Jos Verstappen is een Benettenauto toen. Er belandt jaarlijks nog steeds veel voedsel in de prullenbak. Zo gooien we elke dag 700.000 broden weg. En ook slagers en andere ondernemers die houden veel over. Daarom bedacht Limburger Joep Gommans een app, Vers voor Vandaag. Ondernemers die plaatsen van alles op dat over... praten er van alles op dat over dreigt te blijven.
9: Wij zijn er blij mee, want wij kunnen iemand anders er blij mee maken en anders moeten we het weggooien.
10: Daar maken ze verrassingspakketten van. En die kun je bestellen, betalen, reserveren. En die kom je dus gewoon hier in de winkel, kom je hier ophalen.
11: Kijk, want anders verdwijnt ambacht uit de winkelstraat. Met ambacht verdwijnt smaak, verdwijnt heel veel sociale functie die in dat soort winkels omgaan. Dus daar wil ik mij heel erg voor inzetten, voor het behoud van ambacht.
0: In Limburg zijn 800 ondernemers bij de app aangesloten. En ook landelijk zijn er steeds meer van dit soort initiatieven.
1: Rijkswaterstaat is hard aan het werk om de Hardenbergerbrug bij de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlen zijn weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. De brug is daarom dicht en dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
5: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland, dan zit je ook weer met die Merwedebrug.
12: Ja, precies.
5: Ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
12: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
13: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
12: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus wordt elke dag feest, denk ik.
1: Ja, nou, het duurt nog eventjes voordat de boel weer hersteld is.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 1:40. Goedemiddag. Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school heeft hierover overleg gehad met de politie en het bestuur van EDU4. Dat is waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval 1 dag dicht te houden. Wat er nou precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staan de veiligheid en rust van leerlingen en medewerkers voorop. De situatie wordt verder onderzocht en geeft vanmiddag nadere uitleg. Ook de politie geeft geen duidelijkheid nu over wat er is precies bezield. Wel houdt de politie de situatie nauwlettend in de gaten. Er kan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Want het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is. Sommige pijlers van de brug staan niet vast in de grond. Het is nog niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Vrachtwagenchauffeurs die mopperen, want het is al de zoveelste wegafsluiting. Ook in Flevoland is het daardoor druk op de weg geweest vanochtend. Vooral op de N301 richting Nijkerk. Lieve Oldenstam uit Lelystad gaat voetballen in Eindhoven. De 19-jarige verdediger en middenvelder gaat spelen voor Jong PSV. Dat uitkomt in de keukenkampioendivisie. Oldenstam tekent voor 1 seizoen bij de landskampioenen. Hij begon zijn carrière bij VV Unicum in Lelystad en kwam 9 keer uit voor Oranje onder 19.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische raketaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. En zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt, er valt op steeds meer plaatsen regen en de regen wordt ook wat intensiever. Bij dat alles een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 en hooguit een graad of 18. Vanavond begint het al een paar graden af te koelen, de regen wordt nog wat intensiever. Maar vannacht dan is het op een enkele bui na droog en volgen opklaringen. De wind zwakt wat af en de temperatuur komt uit op een graad of 12. Morgen zien we zo nu en dan de zon doorbreken. Vooral in de middag trekt er ook met enige regelmaat een bui over. Daarbij kan het ook even onweren. Tussen de buien door is het een graad of 18 en er waait bij dat alles een stevige wind uit westelijke richting. Windkracht 4 tot 6.
9: Verkeersinformatie van de ANWB. 2 files op de N301. Almere-Barneveld is er vertraging tussen de N798 en Nijkerk. 5 minuten. En de N331 Emmeloord-Zwolle tussen Blokzijl en Giethoorn. 4 minuten vertraging. Flitsers zijn er ook gemeld.
12: Op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,1. Ook nog steeds op de A6, Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 69,2. En op de N307 bij Dronten in beide richtingen, hectometerpaal 105,6.
8: Dit is Herberg Flevoland.

De nieuwe single van Thomas Berg is dat Als je de keuze had, en die gaat hartstikke goed in de hitlijst in Nederland. Daarvoor Barbara Dixon en January February. Het is 12 minuten over 12:30 geworden. Ons provincie, Flevoland, en met name Almere, is heel goed vertegenwoordigd in de finale van het Junior Songfestival. 3 van de 4 finalisten die komen uit Almere, en de finale die is zaterdag 19 september. En de winnaar mag dan Nederland eind oktober vertegenwoordigen op het Junior Eurovisie Songfestival. En dat zal zijn op Malta. Het is hartstikke populair bij de jongeren, bij de jeugd. En een van die finalisten, die ken ik een beetje, en dat is Vianne Verkroost, komt uit Almere. Zij doet al eigenlijk zolang als dat zij iets met haar stem kan doen, dan zingt ze al. Is ook niet zo gek. De moeder is zangpedagoog, die geeft zanglessen. De vader is musicalacteur, die geeft ook zanglessen. Die weet er wel van de hoed en de rand. En Vianne, die heeft daar heel goed natuurlijk haar positiviteit uitgehaald en gedacht, weet je wat, ik wil dit ook gaan doen. En het schijnt aardig te lukken ook. Iedere finalist van het Junior Songfestival heeft een single opgenomen. En ik denk, het is misschien wel leuk om alvast even een voorproefje te geven over wat Vianne dan gaat zingen bij dat Junior Songfestival. Ik denk persoonlijk dat het wel een hele grote kanshebber is. Dit is dus Vianne uit Almere met het nummer voor het Junior Songfestival. Here I am.

0: Ik ben eventjes wat aan het zoeken voor jou, want ik wil eventjes een klein spelletje met je spelen eigenlijk.
1: Over Bill Medley en Jennifer Warnes?
0: Nee, eigenlijk niet. Nou, dan doe ik deze maar eventjes. Dan moet je even niet kijken. Er is een nieuw spelletje namelijk en dat schijnt echt mega, mega populair te zijn.
1: Vertel.
0: Microsearcher. Oh, Microguesser heet het. Microguesser. Dat... heeft niks met gas te maken of zoiets. Nee. Iemand die kleine scheetjes laat bijvoorbeeld of zoiets. Nee. Hij is het nou vandaag ook niet, dus dat kan maar. Maar Microguesser is een spel en dan krijg je hele kleine snippets zeg maar te horen.
1: Van een muziek.
0: Van een stukje muziek. En dat is een soort van intro guess.
1: Kom erop, ja. Kom erop. Ja, Happy Birthday van Stevie Wonder.
0: Oh, oké. Okay. Nou, die heb je dan goed. Deze is wat moeilijker.
1: Ja, hoe heet het? Dat is...
0: Ja, daar gaat het mis.
1: Ja, nee, ik moet eventjes. Ik ben altijd heel slecht. Ik moet altijd even rustig nadenken en dan weet ik de naam. Manhattan.
0: Ja. Ja. Van?
1: Van G-Race.
0: Waar kwamen die ook alweer vandaan?
1: Uit Scheveningen.
0: Ja, zo ietsje hoger dan Nelden. Maar goed, dat maakt niet
1: uit. Maar goed, hè?
0: Maar dat is heel goed. Ja, eigenlijk zijn die stukjes muziek zijn nog ietsjes korter. Maar dan maakt het spelletje gewoon allemaal leuk.
1: Ja, ik wil er straks nog één.
0: Een soort hitster is het eigenlijk.
1: Ik wil er nog eentje.
0: Ja, dan gaan we straks nog wel eentje doen. Ook. Misschien met onze muzikale gast. Dat is ook wel leuk.
1: Ja.
0: Patricia Verhagen, die hebben we straks na 1 uur.
1: Ja, pianiste.
0: Ja.
1: En moeten we een stukje piano laten horen.
0: Ja, vertelt leuk over beroemde componisten en zo. Spannende verhalen. Maar ik liet dit stukje eigenlijk net ook horen. Omdat ik dacht, dat is goed nieuws.
1: Want je bent jarig.
0: Hij komt.
1: Komt hij weer? Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder.
1: Ahoy of Amsterdam?
0: Ziggo Dome. Amsterdam komt hij heen. 28 oktober is hij in Ziggo Dome in Amsterdam. Met zijn Songs in the Key of Life performances. 50 jaar verjaardag.
1: Zo.
0: Ja.
1: Maar ik
0: krijg het wel heen. Misschien de laatste keer om te zien.
1: Ik vind een van zijn nummers vind ik ook hartstikke goed. Do I Do. Die versie van 10 minuten of zoiets dergelijks. Maar die staat niet op dat album waar hij gaat spelen.
0: Die ga ik straks om 1:30 draaien.
1: Oké. Okay.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Met een WOG-status raak je de mensen niet in de portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik denk dat er ook een hele grote taak voor ouders thuis ligt om met kinderen te blijven lezen en energie te stoppen in je kinderen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het klinkt een beetje smerig, maar het is het ook wel een beetje. Maar daarvoor hebben we altijd weer de douche.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanrakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde vanochtend voor extra vertragingen op wegen in en rond Flevoland. Ook op de A27 tussen Almere en Amersfoort ontstonden opstoppingen. Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. En Lieve Oldenstam uit Lelystad gaat voetballen in Eindhoven voor Jong PSV.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, paraplu bij de hand dus. Maar als je in de auto zit, zit je lekker droog. Maar het kan zijn dat je in de file terechtkomt. Op de N301 op dit ogenblik. Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 7 minuten vertraging. De AN305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. 4 minuten. Dan de flitsers. Op de A27 wordt gecontroleerd. Almere richting Hilversum. Bij hectometerpaal 112 of 108. In ieder geval in die richting. De N307 Dronten wordt ook gecontroleerd. Beide richtingen hectometerpaal 105,6.
8: Pianist Patricia Verhagen die speelt aanstaande zondag een afwisselend programma met stukken van bekende componisten zoals Beethoven en Debussy. Wat zijn er nou eigenlijk voor spannende verhalen te vertellen over die componisten? Wellicht horen we ze zometeen van haar.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een staalopstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
21: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
20: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
21: De olifanten van Botswana. NRV.
20: Of luipaarden in Sri Lanka.
21: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Het is ook al bijna 50 jaar geleden dat dit in de hitparade stond. Chic en Le Freak als het toch over hitparades hebben. Maar, er is veel kritiek op de Nederlandse artiesten. Dat wou je zeggen?
1: Nou, hij treedt nog steeds op.
0: Deze?
1: Onlangs was hij nog bij
0: Rogers.
1: Soesdijk.
0: Ja, en hij doet ook verschillende samenwerkingen met Daft Punk. Heeft hij dat, ook de dingetjes, als zijn gitaartje er maar in zit, dan vindt hij het allemaal best.
1: Altijd zo herkenbaar.
0: Er is heel veel kritiek op de Nederlandse artiesten.
1: Wat is er aan de hand?
0: Organisatoren die klagen steen en been. Die zeggen, we kunnen het allemaal niet meer bolwerken. Mensen willen tegenwoordig alleen maar Yves Berendsen, Jan Smit, Snollebollekes, Gerard Joling. Maar als je de gaasjes bekijkt, dan zijn ze gewoon niet meer te betalen voor de festivalorganisatoren.
1: Wat kost dat dan?
0: Wie?
1: Yves Berendsen.
0: €16.000.
1: Nee.
0: Ja.
1: Voor een week bedoel je dan?
0: Hij drinkt dan 6 liedjes. Jan Smit, €19.000.
1: Nee.
0: Gerard Joling, vanaf €15.000. Als je Gerard Joling op een zaterdagavond wil hebben, dan moet je een soort van bieden. Zijn manager zegt dan van, nou zeg maar een bedrag. Mm-hmm. En wat je ervoor over hebt, maar begin bij 15.000. En dan kijken we of dat past in de agenda van Gerard Joling.
1: Maar er zijn toch mensen die dat dus willen betalen.
0: Nou ja, sommigen hebben 2 hitjes en die vragen gelijk €12.000, weet je wel. Dus het is niet meer te betalen voor de mensen. Want mensen willen graag alleen maar de grote artiesten. Die zijn een beetje verwend natuurlijk. Maar de organisatoren kunnen het niet meer betalen. Maar ja, goed, ze zeggen, artiesten moeten een dikke boterham verdienen. Hebben vaak heel lang daarvoor gewerkt. En er gaat soms ook wel heel veel geld uit bij dat soort artiesten om hun status in stand te houden.
1: En ze moeten het zo vaak ook in een korte tijd moeten ze het weer bij elkaar. Want het kan zo voorbij zijn, hè?
0: Dat is het natuurlijk ook, ja. Nou, nu we het toch over topartiesten en megasalarissen hebben.
1: We gaan praten met pianiste Patricia Verhagen.
0: Wat vraag jij voor een half uurtje?
2: Nou ja, ik dacht in het kader van Joling en dergelijke en Jan Smit. Nou, laat ik het op 5.000 houden.
0: Oh, nou, dan is een koopje.
2: In de klassieke muziek speelt dat helemaal niet.
1: Nee?
2: In andere, nee. Apart
0: is
2: heel
0: dat,
2: weinig.
0: He?
2: Ik denk dat er misschien over de hele wereld 50 mensen zijn die echt een hele goede boterham eraan kunnen verdienen. En in tegenstelling tot de popmuziek, die blijven dan ook wel.
0: Ja. Zijn dat dan die Jan Veens of de Jaap van Zwedens of zo?
2: Ja, maar dat is natuurlijk voornamelijk een dirigent. Maar ja, okay, laten we onze eigen Janine Jansen vooral niet vergeten.
0: Zeker, ja.
2: Dat is...
0: En die behoren echt wel tot de top der de crème de la crème.
2: Vind ik wel, ja.
0: En dan hoort zo'n salaris hoort daar dan ook wel bij.
1: En waar hangt het dan van af? Want ik neem aan dat jij niet onderdoet voor die mensen qua pianospel. Want we hebben trouwens Patricia Verhagen in de studio. Want zondag 13 september staat ze in Theater Poza in Lelystad. Dan weet je ook waarom we met jou praten.
2: Ja, precies. Poza. Dat is, draag ik een warm hart toe. Ik hoop dat er ook heel veel mensen komen aanstaande zondag om 16:00 in Theater Poza in Lelystad. Daar kan ik helemaal geen uitspraak over doen. Of ik er nou beter of minder goed ben, dat weet ik niet. Ik speel piano met hart en ziel. En dat werkt wel. Dus dat
0: ik denk ook
2: goed.
0: Dat in de wereld van de pianomuziek, dat daar misschien niet zoveel strijd is ook van wie heeft de meeste optredens.
2: Praat er niet over. Dat is verschrikkelijk.
0: Ja,
2: de concurrentie is moordend, absoluut.
0: Echt waar.
2: En wat ik wel steeds meer merk, in Nederland überhaupt, in het algemeen, men gunt elkaar niet meer zoveel. En dat vind ik heel erg jammer.
0: Ligt dat aan de Nederlandse mentaliteit of aan de Nederlandse muziek en muzikanten?
2: Nee,
0: in welke
2: ik denk Nederlandse
0: zit?
2: Mentaliteit. Kijk, we zijn natuurlijk met heel veel mensen in een klein landje. Dus het is toch heel gauw
0: ellebogenwerk.
1: Dus jullie gaan nooit gezellig 1 keer per jaar met elkaar uit eten?
2: Nee. Nee. Maar ja, gelukkig, ik ken wel best veel muzici en daar kan ik het prima mee vinden. En die zijn ook wat warmer van hart. En weet je, we moeten het wel met elkaar doen. Want in de klassieke muziek is het tegenwoordig echt moeilijk.
0: Ik heb wel eens begrepen dat in de klassieke muziek ook met name muzikanten die in grote orkesten spelen, dat die echt heel veel orkesten moeten spelen om toch een beetje een salaris bij elkaar te krijgen. Het is een beetje, knibbelen op gages voor goede muzikanten.
2: Ja. Dat is ook zo. Het is zwaar onderbetaald.
0: Word je dan niet heel erg gefrustreerd van een jongetje die 6 liedjes zingt, 1 hitje heeft gehad en daar €20.000 voor krijgt?
2: Nee, want wij spelen een heel ander soort muziek. Echt, dat kan je niet echt helemaal vergelijken, vind ik. Hoewel zij het natuurlijk ook met hart en ziel doen. Maar, weet je, als klassiek muzikus moet je gewoon weten vanaf het begin, ik heb een klein economisch inkomen, maar een heel hoog psychisch inkomen.
0: Dat is waar.
1: Want je doet het vanaf je 9e al met heel veel liefde.
2: Ja. Nou, vanaf mijn 9e toen begon ik. Maar laat me zeggen, een paar jaar later, toen sloeg het echt toe. Om maar zo te zeggen.
0: Dus wat is dat dan, dat toeslaat?
2: Ja, dan, ik vond die muziek zo mooi. En ik kon daar helemaal in opgaan. En ik dacht echt, nou, dit wil ik gewoon heel graag doen.
1: Want er zijn ouders die moeten hun kind achter de piano trekken.
2: Ja.
1: Maar bij jou was het...
2: Hij moest ze afremmen. Echt ook de buren smeken. Oh, alsjeblieft niet voor 8 uur in het weekend niet gaan spelen. Dus dat is...
0: Tegenwoordig heb je heel mooie synthesizers die een prachtig pianogeluid hebben. Dan kun je de koptelefoon op doen. Of is dat toch niet de bedoeling?
2: Nou, mijn man noemt dat mijn weekendpiano. Ik heb dus ook een digitale piano. Want ja, je begrijpt, je moet heel veel studeren. Dus ik begin heel vroeg. Nou, dan begin ik inderdaad op de digitale piano met koptelefoon. Of ik zet hem gewoon heel zachtjes.
0: Ja.
2: En dan hoort niemand dat.
1: Maar je speelt dus 13 september in Theater Poser. Speel je naast de bekende Beethoven en Debussy ook met wat... speel je ook wat onbekendere pianostukken?
2: Nou, kan je wel zeggen. Het wordt zeer waarschijnlijk. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Want ik weet natuurlijk niet wat waar gespeeld wordt. Maar het worden 2 premières. Dus in Nederland, ja, absoluut. Van Oekraïense pianomuziek. Sonate van Mykola Lysenko. En een cyclus van 5 preludes van Vasil Barvinsky. Nou, en hoe is het nou gekomen? Want hoe kom je op Oekraïense piano?
0: Hoe kom je op deze componisten?
2: Ja, dat is inderdaad zoeken. Maar toen dus de oorlog uitbrak in Oekraïne... kwamen er heel veel vluchtelingen naar Nederland... En ik woon in Amsterdam en om de hoek in het hotel zat een hele grote groep Oekraïners. En toen kwamen we op een gegeven moment in het park wat mensen tegen en wat spelende kinderen. Ik dacht, dat zijn vast Oekraïense kinderen. Nou, dus geprobeerd een praatje aan te knopen. Nou, dat ging niet, want zij spraken eigenlijk 2 woorden Nederlands. En ik sprak 0 Oekraïens. Hmm. Dus een beetje het Engels. Maar ze hadden zo'n heimwee en ik vond het zo triest. Hè? Want stel je voor, wij zitten hier in ons toch wel comfortabele Nederland. Hè? We hebben geen echte armoede. En dan word je opeens, alles wordt weggebombardeerd... en zoek het maar uit in een ander land. Dus toen dacht ik, nou, ik ga daar wat aan doen. In die zin, ik wil in ieder geval met ze kunnen communiceren. Dus toen ben ik met Duolingo begonnen, Oekraïense taal. Nou, daarvoor is de taal gewoon te moeilijk om dan te leren. En toen ben ik les gaan nemen op een privéschool. En dan kom je in een klasje met 5, 6 volwassenen. Mm-hmm. En dan ben je opeens weer 6.
1: En maar hoe kom je uiteindelijk bij die muziek dan terecht?
2: Nou, die docenten van ons, die zei van... nou, hier is een concert, een poëzieavond. En toen ben ik dus naar concerten gegaan. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk ook wel eens wat van die muziek spelen zelf. Toen ben ik op zoek gegaan op internet.
0: Met bladmuziek of zo?
2: Bladmuziek, ja. En toen heb ik dus inderdaad het nodige gevonden. Dus,
0: en toen was je om?
2: Nee, niet gelijk hoor. Want die muziek is nog hartstikke moeilijk ook.
0: Oh.
2: Dus het was eventjes... je moet er echt flink voor studeren... om dat goed voor het voetlicht te brengen. En dan in oktober en in december ook nog een dag... neem ik die stukken op. Ik heb al wat opgenomen, dus dan komt er weer een cd uit... met een antologie van Oekraïense pianomuziek.
0: Oh, we hebben een stukje van wat jij gaat spelen. Dat is van Barvinsky, hè?
2: Ja, Barvinsky.
0: Even een klein stukje luisteren.

0: Klinkt heel melancholisch.
1: Ja, als ik er zo naar luister, denk ik, het is heel toegankelijke muziek.
2: Ja, dat is het ook. En dat begin is inderdaad melancholisch, maar daarna wordt het veel dramatischer. En dan eindigt het ook wel weer een beetje melancholisch. En toch heeft heel veel Oekraïnse muziek heeft een beetje een ondertoon van melancholie. Dat hangt natuurlijk ook samen met de geschiedenis van het land. Die zijn heel veel onderdrukt geweest. Mm-hmm. En zwaar ook. Ja. Want van die componisten waarvan ik dan speel... alleen die Lysenko is bij mijn weten niet opgepakt door de Russen. Maar de anderen, die hebben allemaal in strafkampen gezeten. Die zijn allemaal ook geboycott en geterroriseerd... door met name natuurlijk de Stalinistische terreur. Maar ook gewoon...
1: Waarom? Omdat zij Oekraïnse muziek speelden en propagandeerden dan.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus, het is eigenlijk altijd van alle tijden al geweest... dat die Russen het Oekraïnse volk...
2: Onderdrukte.
0: Ja.
1: Wat maakt het dan interessant voor bijvoorbeeld... waar jij 13 september optreedt om deze stukken te spelen? Komen daar dan voornamelijk ook Oekraïnse mensen op af?
2: Nou, ik heb wel mijn best gedaan. En ik hoop ook dat wat mensen het horen dit. Hè. Dus ik zal straks ook een paar zinnen in het Oekraïens maar zeggen. Ja. Want inmiddels ken ik de taal natuurlijk een beetje. Maar kijk eens... Beethoven en dergelijke, dat speel ik overigens heel erg graag hoor. Maar dat hoor je allemaal al zo vaak.
0: Ja.
2: Dus ik wil altijd met iets anders komen. Dus een andere invalshoek. Andere stukken die niet zoveel opgenomen zijn, niet zoveel te horen zijn. Dus nou pak ik dan die Oekraïnse pianomuziek. Maar ik doe er altijd stukken bij die een link daarmee kunnen hebben. Hè? Dus Beethoven uit de klassieke periode. En Lysenko, dat is een sonate die helemaal op het klassieke systeem, dus Mozart, Haydn, Beethoven, geënt is.
0: Mm-hmm. En jij vertelt dan tussendoor ook over die muziek?
2: Ja, voordat ik het stuk ga spelen... vertel ik een heel klein beetje over de componist. En ik vertel ook wat over de stukken. Dus wat de mensen kunnen verwachten aan klank... en een beetje eigenlijk puntjes van... oh, hey, dat zal dat zijn.
1: Maar dat is in het Nederlands, Engels of Nederland. Oekraïens?
2: De Oekraïens helemaal, nee, dat kan ik nog niet. Daar voel ik me nog niet
1: nog net
2: thuis.
1: Niet. Nog net niet.
2: Nee, daar voel ik me nog niet genoeg thuis in. Dus Engels wel, hoor, dat kan ik zo. Maar nee, Oekraïens, het is echt een moeilijke taal.
0: Ja.
2: Maar heel mooi.
0: Komende zondag in Theater Poza in Lelystad. Ja, het is een beetje oneerbiedig, maar we wilden toch nog een soort quizje met je doen. Maar je piano...
1: Heel klein stukje.
0: Heel klein stukje. Doe je
1: ja, doe even de koptelefoon.
0: Laat even pianomuziek horen, mag je zeggen wat het is.
1: Ja, maar het gaat over een klein spelletje. Want daar hoor je hele kleine stukjes van intro's. En dan is natuurlijk de vraag van wie is dit eigenlijk? Dus kijken of jij hiermee wegkomt.
2: De poedelprijs. En dan kom ik niet op de naam.
0: Maar je kent het wel natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja, het is Chopin.
2: Ja.
1: Het pianoconcert. Even kijken. Deze wordt misschien iets makkelijker.
0: En dan laat je violen horen.
1: Ja, misschien is het makkelijker. Nee, deze was het ook niet. Deze volgens mij.
2: Ja, Nocturne van Chopin.
0: Toch?
1: Met glans geslaagd ook. Fantastisch.
2: Oké, de eerste prijs, niet de poedelprijs.
0: Heel veel succes komende zondag.
1: Hartstikke leuk, dankjevoel.
3: Ja. Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is inmiddels 1:30. Goedemiddag. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde vanochtend voor extra vertraging op wegen in en rond Flevoland. Volgens de ANWB waren de grootste files te zien op de Nijkerkenweg en de Gooiseweg bij Zeewolde. Daar waren de vertragingen 20 minuten en langer. Ook op de A27 tussen Almere en Amersfoort ontstonden opstoppingen. Verder was het drukker dan normaal op de A1 bij Hoevelaken en de A50. Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school heeft hierover overleg gehad met de politie en het bestuur van EDU4, waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval 1 dag dicht te houden. Wat er precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staan de veiligheid en rust van de leerlingen en medewerkers voorop. De situatie wordt verder onderzocht en vanmiddag zal de school meer tekst en uitleg geven. Ook de politie geeft nu nog geen duidelijkheid over wat er precies speelt. Wel houdt de politie de situatie nauwlettend in de gaten. Lieve Oldenstam uit Lelystad gaat voetballen in Eindhoven. De 19-jarige verdediger en middenvelder gaat spelen voor Jong PSV. Dat uitkomt in de keukenkampioendivisie. Oldenstam tekent voor 1 seizoen bij de landskampioen. Hij begon zijn carrière bij Unicum in Lelystad en kwam 9 keer uit voor Oranje onder 19.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt, er valt op steeds meer plaatsen regen en de regen wordt ook wat intensiever. Bij dat alles een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 en hooguit een graad of 18. Vanavond begint het al een paar graden af te koelen, de regen wordt nog wat intensiever. Maar vannacht dan is het op een enkele bui na droog en volgen opklaringen. De wind zwakt wat af en de temperatuur komt uit op een graad of 12. Morgen zien we zo nu en dan de zon doorbreken. Vooral in de middag trekt er ook met enige regelmaat een bui over. Daarbij kan het ook even onweren. Tussen de buien door is het een graad of 18 en er waait bij dat alles een stevige wind uit westelijke richting. Windkracht 4 tot 6.
10: Even kijken hoe het op de weg is. Nou, ik heb 1 file voor je. De N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 11 minuten vertraging, momenteel over 1 kilometer stilstaan. Dan de radarmelding op de A27. Almere richting Hilversum wordt gecontroleerd nog steeds bij hectometerpaal 108,4. En ook een radar op de N307 bij Dronten in beide richtingen. Dat is de Hansenweg, hectometerpaal 105,6.
7: Dit is Herberg Flevoland.

Twee weken geleden waren ze bij ons en toen kondigde hij dit al aan. Deze nieuwe plaat van Bonsira. Het is niet de band, het is wel de band Bonsira, maar dit wordt dan weer uitgebracht onder Bonsira. En er zijn solo-projecten, zanger van deze band Bonsira. En dat heet 17. Leuke plaat is het. En daarom is het deze hele week de polderplaat. Daarvoor natuurlijk de grote King of Pop. Met The Human Nature. Voor de mensen die van voetbal houden. Ik weet, in onze provincie zijn er heel erg veel. De Champions League die begint vanavond. Met een aantal leuke wedstrijden ook wel. Maar eentje springt er wel echt uit. Er worden knallen natuurlijk. Real Madrid tegen Inter Milan. En verder zien we Villarreal, Manchester City, Aston Villa. AEK Athene en LOSC, die speelt ook trouwens. Morgen wordt het een nog spannendere dag eigenlijk wel voor Feyenoord. Want die gaan op bezoek bij het grote FC Barcelona in het vernieuwde en nog grotere Nou Camp in Barcelona. PSV komt deze week natuurlijk ook nog in actie in die Champions League. PSV de beste kansen eigenlijk ten opzichte van Feyenoord. Maar ja, je weet het, hè, de bal die is rond en hij kan zomaar overal in het goal vallen. Wat dat betreft kunnen we alle Cruyffiaanse uitspraken wel weer tevoorschijn gaan halen. Ik heb nog lekkere muziek voor je. Zometeen Tom Jones met The Art of Noise. Maar eerst Michael Bublé en You're My Everything. Misschien een leuk muziekje om even een klein dansje te wagen zo op de dinsdagmiddag. Hè? Als we er toch zijn en we zitten bij elkaar. Hebben we al misschien wel iets lekkers te drinken of zo zeggen. Mag ik deze dans van u? Zeker. Met Michael.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Ella Langley, fantastische plaat is dit. Houston, Texas, en daarvoor good old Tom Jones. Dik in de 80, maar hij doet het nog steeds hartstikke goed. Was een oudje van hem samen met die Art of Noise, en dat heette Kiss. Je zult wel denken, voor de mensen die meekijken, ik zit in één keer alleen in de studio. Nou, maakt me heel niet zoveel uit hoor. Maar ik heb Rob Rauwe, heb ik alvast even het bos ingestuurd. Die gaat namelijk straks even kijken bij een vleugelnootboom. Vleugelnootboom? Ja, een vleugelnootboom. Onthoud die naam, is lekker voor de Scrabble. 3 keer woordwaarde en je bent binnen. Straks ook in de studio Flevoland. Ben Mol die organiseert al sinds 2017 elke week een kleinschalige marathon op de zaterdagochtend. Daar gaat hij straks van alles over vertellen, over de Mollenmarathon. Nou, eventjes bijkomen van die mallenmolen van het leven. Dat is toepasselijk. Daarover zingt ook Harry Lester. Zometeen veel plezier met Jordi en Flevoland Muziekland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Wat de school inderdaad bedoelt met onveilige, risicovolle situatie, dat weten we niet. Wat is er precies gebeurd?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Men gunt elkaar niet meer zoveel en dat vind ik heel erg jammer. Dus het is toch heel gauw ellebogenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Met een WOG-status raak je de mensen niet in de portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De man die van het weekend om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten tussen de laadklep van de trekker. Ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagochtend. Het gaat om een man van 58. En de afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde vanochtend voor extra vertraging op wegen in en rond Flevoland. Ook op de A27 tussen Almere en Amersfoort ontstonden opstoppingen.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A27, alweer in Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Knopend Lunetten. 20 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. En ook problemen op de N301 Almere-Barneveld. Tussen de N704 en Nijkerk ook 20 minuten stilstaan. Dat heeft natuurlijk te maken met de A28... wat voor een gedeelte is afgesloten bij Nijkerk. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,3... En ook een radarcontrole op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. Welkom een uurtje Flevoland Muziekland met muziek van Adele en Someone Like You. Ik begin zo meteen met Hot Chocolate en Girl Crazy.
0: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervolg.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl. Wow,
1: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
8: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone.
10: Goedemiddag.
8: Flevoland Muziekland.
10: Jordi Bouw.

Ik was lekker aan het meezingen met dit nummer van Adele en Someone Like You. 2 jaar geleden ben ik nog helemaal naar München gereden om haar daar live te zien. Ik weet niet of ik het nu nog steeds zou doen met die benzineprijzen. Denk het niet, want dat wordt wel een beetje te gek. Maar goed, het was het wel waard hoor. 2 jaar geleden gaf zij daar een groot concert in Duitsland. Fantastisch, mooie herinneringen aan. En als je dan zo weer dat plaatje hoort, dan krijg je meteen er weer warm van. Goed nieuws, jij hoefde er niet voor te betalen. Dat ik draai er nu gewoon voor je. Adele dus en Someone Like You. Wat ook gratis is, is het Omroep Flevoland prijzenpakket. Ik ga er eentje weggeven vandaag. Want gisteren maakte ik het zo moeilijk, die opdracht, dat niemand het goed had. Dus ik heb nog wat liggen. Misschien wel voor jou. Je moet er wel wat voor doen. Ik heb namelijk een vraag. En daar heb ik persoonlijk mee te maken gehad vanochtend. Want ik moest een stuk omrijden. De weg tussen Dronten en Lelystad Noord is nu namelijk afgesloten, die Overijsselse weg. Maar waarom is die weg afgesloten? Als je het nieuws een beetje hebt gevolgd deze week, dan moet je het wel kunnen weten, denk ik. En anders kun je altijd een gokje wagen voor dat Omroep Flevoland prijzenpakket. Is die weg tussen Dronten en Lelystad Noord vandaag dicht vanwege filmopnames, vanwege een onveilige brug of vanwege grasmaaien? Nou, als jij denkt te weten, dan mag je mij vandaag een appje sturen op 0320 28 50 50. Ik heb hier een Omroep Flevoland prijzenpakket liggen. En dat kan dus van jou zijn als jij het goede antwoord hebt op de vraag: waarom is de Overijsselseweg tussen Dronten en Lelystad Noord vandaag en ook morgen volgens mij nog voor een gedeelte afgesloten? Is dat vanwege filmopnames, vanwege een onveilige brug of vanwege grasmaaien? Laat het maar even weten via WhatsApp. Draai ik ondertussen Golden Earring.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En ik vertelde je ook net dat ik vanochtend een stuk om moest rijden. Want er is een weg afgesloten tussen Dronten en Lelystad Noord. Dat is de Overijsselse weg. En ik ben benieuwd of jij weet waarom die weg is afgesloten vandaag en morgen. Is dat vanwege filmopnames? Is dat vanwege een onveilige brug? Of is dat vanwege grasmaaien? Nou, als je een gokje wil wagen, of misschien heb je het wel meegekregen in het nieuws deze week, laat dan even van je horen via WhatsApp 0320 28 50 50. En dan ga ik zometeen een Omroep Flevoland prijzenpakket verloten onder degene die het juiste antwoord hebben doorgegeven. Ik zag al wat verkeerde antwoorden binnengekomen. Die zijn binnengekomen. Het gaat om de Overijsselse weg tussen Dronten en Lelystad Noord. Dat is een hint. Dan gaan we nu door naar het spelletje. En dat spelletje, dat speel ik vandaag met niemand minder dan Michel uit Almere. Goedemiddag, Michel.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, goed. Prima.
0: Ja.
1: Ja, ondanks het weer. Maar het is wel prettig. Gewoon. Even een beetje minder warmte. Dus het is wel fijner.
0: Regent het ook al in Almere nu?
1: Ja, het regent een beetje, maar niet extreem.
0: Nee, net hier in Lelystad miezerde het een klein beetje, maar dat mag geen naam hebben. Maar er schijnen nog wel wat buien aan te komen.
1: Ja, ik hoop het. Goed voor de tuin.
0: Ja, dat is ook alweer zo natuurlijk. Ja, hoe groot is jouw tuin?
1: Nou, niet groot. Klein tuintje, maar het is altijd wel prettig als het een beetje gaat regenen. Is beter voor de natuur ook.
0: Want dan neem ik zo aan dat je heel veel planten en zo in je tuintje hebt staan.
1: Ja, anders,
0: als je erom
1: anders
0: vraagt.
1: Is het zo droog. Allemaal.
0: Ja, natuurlijk. Je bent niet iemand die het helemaal bestraat heeft.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, dat is wel leuk gezicht altijd, hè? Die bloemetjes die dan naar boven komen en zo.
1: Ja, klopt.
0: Nou, als je het zelf maar niet hoeft te onderhouden, daar heb ik dan weer een hekel aan.
1: Nee, dat is het, ja.
0: Nou, het zou mooi zijn, Michel, als ik jou bijvoorbeeld een Omroep Flevoland vogelhuisje mag meegeven. Dat kun je dan lekker ophangen in die tuin van je.
1: Oh, dat is gezellig, ja.
0: Maar het kan ook iets heel anders zijn. Er zijn verschillende prijzen die ik weg mag geven. Met de enige voorwaarde is dat je dan wel het juiste antwoord weet te vertellen. Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto vandaag?
1: Nou, er is een rode deur vooraan en er zit een slotje op. En
0: je
1: mist bij die andere foto.
0: Een slotje op de rode deur?
1: Op die deur, ja.
0: Oh ja. Onderin. Ja, bij het schip, bij de Batavia.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Bij het schip, ja.
0: Inderdaad, er is een slot weggehaald. Gefeliciteerd.
1: Ja. Dankjewel.
0: Helemaal goed, Michel. We gaan door naar die ronde van de prijzen. En jij kunt bepalen wat het voor prijs wordt. Wil je een slinger linksom of rechtsom aan het Rad van Fortuin?
1: Rechtsom,
0: hard of zacht?
1: Ja. Hard.
0: Nou, daar wordt het een lekkere, harde, zwieper rechtsom. Ben je al vaker in de prijzen gevallen bij ons eigenlijk?
1: Nee?
0: Oké. Okay. Nou, eens moet de eerste keer zijn.
1: Ik wou het zeggen.
0: En wat gaat het dan voor prijs worden? Nou ja. Ik heb vaak mensen in de uitzending die hebben dan het hele Omroep Flevoland assortiment al in huis, maar winnen dan nooit een geldbedrag of een cadeaubon of zo. Maar jij wint wel een cadeaubon, namelijk een bolbon ter waarde van 25 euro.
1: Tada! Top! Nou.
0: Dat is mooi, hè?
1: Altijd prettig.
0: Nou, dan kun je dan zelf een vogelhuisje van halen van dat geld.
1: Ik wou dit zeggen.
0: Of iets anders leuks. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dat dacht ik.
1: Dankjewel.
0: Michel, dankjewel voor het meespelen. En het wordt zo snel mogelijk in orde gemaakt dat je die cadeaubon bij jou op de deurmat ziet vallen.
1: Helemaal goed. Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan en tot de volgende keer.
1: Jojo, mooi dag. Doei.

0: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Flevoland met het regio nieuws.
10: Het is 2:30, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag. De man die om het leven is gekomen bij een ongeluk op een akker kwam klem te zitten tussen de laadklep van een trekker. Dat laat de arbeidsinspectie weten. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagochtend. Het gaat om een man van 58 jaar. De arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar het ongeval en kijkt daarbij onder meer of er sprake is van schuld. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde dinsdagochtend voor extra vertraging op wegen in en rond Flevoland. Volgens de ANWB waren de grootste files te zien op de Nijkerkenweg en de Gooiseweg bij Zeewolde. Daar waren de vertragingen 20 minuten en langer. Ook op de A27 tussen Almere en Amersfoort ontstonden opstoppingen. Verder was het drukker dan normaal op de A1 bij Hoevelaken en ook op de A50. En het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilig, risicovolle situatie. De school heeft hierover overleg gehad met de politie en het bestuur van Edu4, waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval 1 dag dicht te houden. Wat er precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staan de veiligheid en rust van leerlingen en medewerkers voorop. De situatie wordt verder onderzocht. Ook de politie geeft geen duidelijkheid over wat er precies speelt. Maar wel zegt de politie de situatie nauwlettend in de gaten te houden. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt, er valt op steeds meer plaatsen regen en de regen wordt ook wat intensiever. Bij dat alles een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 en hooguit een graad of 18. Vanavond begint het al een paar graden af te koelen, de regen wordt nog wat intensiever. Maar vannacht dan is het op een enkele bui na droog en volgen opklaringen. De wind zwakt wat af en de temperatuur komt uit op een graad of 12. Morgen zien we zo nu en dan de zon doorbreken. Vooral in de middag trekt er ook met enige regelmaat een bui over. Daarbij kan het ook even onweren. Tussen de buien door is het een graad of 18 en er waait bij dat alles een stevige wind uit westelijke richting, windkracht 4 tot 6.
10: Dankjewel Alfred. Dan de verkeersinformatie op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Lunette. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht vanwege een kapotte vrachtauto. Dan de files rondom de A28 bij Nijkerk, waar die brug onveilig is, waardoor de snelweg dus is afgesloten daar. Dat zorgt voor vertraging op de N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk, 10 minuten. De N301 Barneveld-Almere tussen de N705 en de N305, 5 minuten. En op de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde zo'n 5 minuten op onthoud. Dan de flitsers op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,1. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 69,1. En ook de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, die wordt in de gaten gehouden. Bij hectometerpaal 105,6. Ja, ik had net al een gelukkige winnaar van een cadeaukaart van 25 euro. Dat was Michel uit Almere. Maar ik ga nog wat weggeven. Daar moet je wel iets voor doen natuurlijk. Want ja, ik kan niet zomaar wat weggeven. Ik wil namelijk van je weten of jij weet waarom ik vanochtend moest omrijden richting het werk, richting Lelystad. Er was namelijk een weg afgesloten. De weg tussen Dronten en Lelystad-Noord, de Overijsselse weg. Maar waarom was die dicht? Nou, is dat vanwege filmopnames? Is dat vanwege een onveilige brug? Of is dat vanwege grasmaaien? Nou, als jij het denkt te weten, dan mag je dat aan me doorgeven via WhatsApp. 0320 28 50 50. Doe dat wel snel, want zometeen ga ik een winnaar kiezen.
12: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Somber and my body isn't ready. En VOF de kunst daarvoor met een kopje koffie. Nou, misschien hebben ze je wel op een idee gebracht. Het is er wel de tijd voor, toch? Vanochtend was ik iets later op het werk. Ik moest namelijk binnendoor over de boerenlandweggetjes tussen de steentjes met aardappelen en uien te koop. En dat had te maken met een weg die is afgesloten. Dat is de weg tussen Dronten en Lelystad Noord. De Overijsselse weg. Die is vandaag en morgen gesloten. Maar waarom eigenlijk? Is dat vanwege filmopnames, vanwege een onveilige brug of vanwege grasmaaien? Nou, ik heb verschillende antwoorden binnengekregen. En niet ieder antwoord is goed. Maar er zitten wel goede antwoorden tussen, gelukkig. Bijvoorbeeld het antwoord van Monika. Eens even kijken of ik haar te pakken krijg. Ik probeer mensen altijd live in de uitzending te bellen. Wordt verrassingseffect. Ik hoop dat niemand een hartverzakking krijgt.
1: Hallo, met Monika.
0: Hey Monika, je spreekt met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag. Je bent op de radio.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, nou, en aangenaam kennis te maken, want we hebben elkaar nog niet eerder gesproken volgens mij.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, maar nu zat je naar de radio te luisteren en je was aan het genieten van de muziek en je hoorde in één keer mijn vraag. En toen dacht jij, hey, dat antwoord, dat weet ik.
1: Ja, inderdaad. Ik kom niet zo vaak voor dat ik een antwoord weet.
0: Ja, maar eens moet de eerste keer zijn dan, toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En dat vind ik altijd wel leuk. Je kunt het antwoord weten en denken van, nou ja, prima, het zal wel. Ik ga dat helemaal niet doorgeven aan Jordi. Maar dat heb jij wel gedaan. Je hebt me een appje gestuurd met het antwoord. En jouw antwoord is, waarom is die weg afgesloten vandaag en morgen?
1: Voor filmopnames.
0: Ja, inderdaad. Je krijgt een groot applaus van heel Flevoland. Dat is het juiste antwoord. Heb je het stiekem opgezocht?
1: Nee.
0: Je wist het?
1: Ja, mijn man wist het ook dus.
0: Is het een weg waar je vaker overheen rijdt dan? Dat je daarom in de gaten hebt gehouden?
1: Nee, we hadden het toevallig eerder gehoord, zal ik maar zeggen. Dus.
0: Ja, en toen dacht je nou, dan moet dat het zijn. Want ik heb ook bijvoorbeeld wat antwoorden binnengekregen van mensen die denken dat het een onveilige brug is. Ik snap hem wel. Want dat is natuurlijk bij Nijkerk, hè, waar die hele snelweg nu is afgesloten daar. Dus
1: ja.
0: Dat is minder leuk dan een weg die eventjes dicht is vanwege filmopnames. Dan kunnen we binnenkort die film in de bioscoop gaan zien. Ben je van plan om te gaan kijken zonder dat je weet waar die over gaat verder?
1: Ja.
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Nou,

0: Zou ik eigenlijk zeggen, je krijgt van mij 2 bioscoopkaartjes, maar die heb ik niet zo liggen. Ik heb wel een andere leuke prijs voor je, dat gaan we even samenstellen en dat komt zo snel mogelijk dan naar jou toe.
1: Dat is goed.
0: Nou, gefeliciteerd. Naar welke woonplaats mogen we het sturen?
1: Naar het Harde.
0: Naar het Harde. Op de Veluwe. Op het Harde is het, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Hartstikke goed. Nou, dat komt richting Gelderland. Gefeliciteerd, Monica. En een heel fijne dag.
1: Ja, dus u weet het adres dan?
0: Ja, we bellen zo meteen nog eventjes terug voor het adres.
1: Oh, zo.
0: Oké, okay. Groetjes aan je man.
1: Heel erg bedankt, hè. Dank je wel.

De moviestars, in dit geval René Soutendijk. Zij speelt namelijk de hoofdrol in de film die op dit moment wordt opgenomen op de Overijsselseweg voor een gedeelte tussen Dronten en Lelystad. En die film Happy Days die is, als het goed is, volgend jaar in de bioscoop. En die weg is dus dicht vanwege filmopnames. Monica die had het goed. Zij wint daar een leuke prijs mee. En Ron had ook het juiste antwoord. Roel heeft het heel goed hersteld, want hij dacht eerst dat het met een onveilige brug te maken had. Maar ja, dat is bij Nijkerk. En hij zei later, het gaat natuurlijk om filmopnames. Dat geldt ook voor Nico en Evelien. Die zeggen ook, die weg is dicht vanwege filmopnames. Nou, als je er last van hebt, na morgen is het er allemaal voorbij. Kun je er weer lekker langs. En tot die tijd maar over de landweggetjes rijden. Dat is ook wel eens leuk, toch? Daar kom je normaal gesproken niet zo vaak. Muziek.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat de school inderdaad bedoelt met onveilige, risicovolle situatie, dat weten we niet. Wat is er precies gebeurd?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Men gunt elkaar niet meer zoveel en dat vind ik heel erg jammer. Dus het is toch heel gewoon ellebogenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Met een WOG-status raak je de mensen niet in de portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten bij een laadklep van een landbouwvoertuig, laat de arbeidsinspectie weten. En de afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde vanochtend voor extra vertraging op wegen in en rondom Flevoland. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie. Nou ja, je weet het, hè, die A28 is nog steeds afgesloten. Je moet omrijden. Volg ook vooral de omleidingsborden die er inmiddels staan. Het advies is, ga je richting Zwolle of via naar Amersfoort over die A28. Rijd dan om via Apeldoorn, via de A1 en de A50 en andersom natuurlijk. Dan de A27 even kijken. Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knopend Lunette. Daar staat een vrachtwagen die niet meer verder kan. De rechterrijstrook is afgesloten. 10 minuten extra. De N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk. 10 minuten. De N301 andere kant op naar Almere tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk 5 minuten. En de N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo 6 minuten vertraging. Ja, geflitst kan ik wel... Ja, moet ik nou zeggen dat er geflitst wordt of niet? Wat vind jij? Moeten we daar eens een keer overleg over hebben, Jordi? Want dit zijn natuurlijk die, ja, die radars die kijken of je een tolkastje in de vrachtwagen hebt zitten.
8: Nou ja, maar wij kunnen natuurlijk niet het verschil zien wat nou een flitser is, een tolkastje of een camera die de situatie op de weg in de gaten houdt,
11: nee,
8: bijvoorbeeld.
11: Dus nou ja, ik ga ze gewoon doorgeven dan. Je moet toch gewoon aan de snelheid houden. Op de A27 bij Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 112,1. Op de A6 bij Lelystad richting tussen Muidenberg en Lelystad, hectometerpaaltje 69,3. En ook op de Hansenweg bij Dronten, de N307 in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,6.
8: Het is dinsdag vandaag en op dinsdagavond ga ik sinds kort weer naar de sportschool. En daar moet ik me altijd voor zetten, dat bewegen. Het is omdat het moet om je een beetje fit te houden. Maar er is een man uit Almere, Ben Mol, die is bijna 80 en die doet nog geregeld mee aan marathons. Nou, petje af. We gaan zometeen alles aan hem daarover vragen.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: business.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.
5: This ain't no disco.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. Wat zou jij eigenlijk nog eens een keer in je leven willen doen? Staat er iets op je bucketlist?
1: De staatsloterij weer.
0: Ja, moet je wel een lot kopen.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Maar dat is wel iets waar ik nog altijd van droom. Het moet toch een keer lukken? Ja. Of niet alleen de staatsloterij, welke loterij dan ook?
0: Ja, ik begin er dus niet aan. Meespelen aan zo'n loterij. Het enige waar ik aan meedoe is een bingo, maar dat is dan ook het enige.
1: Ja, maar als je heel vaak meedoet aan de bingo, ben je net zoveel kwijt als je meedoet aan een loterij.
0: Dat is wel zo, ja.
1: Nou, ik heb wel een keer wat gewonnen in de loterij. Dat heette toen nog de... dat is nu de vriendenloterij. Dat was vroeger...
0: Bank Giro?
1: Ja, de Bank Giro was het. Dat is mijn Bank Giro. Dat heb ik volgens mij wel eens een keer verteld. Maar toen deed ik een keer mijn bankrekening open om even te checken. Dus dacht ik, heb ik nou salaris gekregen? Wat een raar bedrag is dit? Wat is dit voor raar bedrag? En toen keek ik nog een keer. En toen zag ik wie de afzender was. En toen was het die loterij. Ik had dus €5.000 gewonnen.
0: Wow.
1: Ja, maar daar gaat dan nog best wel veel van af. Dan gaat er een derde ongeveer van af. Hè, want dan krijg je kansspelbelasting.
0: Ja, dat is ook 30% zo'n beetje. Ja, dat is ook zo.
1: Dus en niet deze auto die ik nu heb, maar de auto daarvoor, die kon ik daarmee even dan ook een beetje betalen. Ja, ik was er heel blij mee.
0: Nou, dan heb je het er in ieder geval een beetje uitgehaald. Ja. Al die keren dat je maandelijks moet betalen. Het is beter dan een chocoladereep of wat shampoo of zo.
1: Ja,
0: wat je wel eens krijgt.
1: Echt onzin. Nou zit ik weer met handzeep thuis.
0: Ja, moet je ermee?
1: Ja,
0: weggeven aan
1: iemand. Ja, en iedereen die zegt dan, oh, jij doet mee aan die loterij. Ja, want die hebben het ook al 6 keer gekregen.

0: David Guetta samen met Sia en Flames.
1: Hij liep al meer dan zo'n 1200 marathons in zijn leven. Almeerder Ben Mol. Hij heeft zelfs zijn eigen marathon, de Molle Marathon, in de Oostvaardersplassen op zaterdagochtend. En het mooie is, Ben loopt tegen de 80.
0: En Ben is hier naartoe komen lopen of toch met de auto, Ben? Goedemiddag.
2: Nee, toch maar met de auto.
0: Ja, dat is nog wel een flink stuk, hè? Ja, tuurlijk. Je hebt ook een toepasselijk shirt aan. Dat trek je ongetwijfeld iedere zaterdagochtend aan, hè? De Molle Marathon Almere.
2: Ja.
0: Hoeveel van de shirtjes heb je in de kas liggen?
2: Nou, niet zo heel veel, hè, want het wordt steeds gewassen uiteraard.
1: Ben, meer dan 1000 marathons heb je gelopen. Ja, het is 1200. Ja. Hè?
2: 1220, ja, exact.
1: Je houdt ze ook echt bij.
2: Ja.
1: Is een bizar aantal marathons. Neem ons eerst even mee naar het begin. Want het is natuurlijk niet dat je daar zomaar aan begint, of toch wel?
2: Nee. Ik heb wel altijd gesport, gevoetbald, gehonkbald, getennist. Op mijn 36e kreeg ik een groot hartinfarct. Vooruitzicht was dat ik alleen nog maar het gras mocht maaien. En als het hard zou waaien, moest ik binnen blijven van die cardioloog. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus op een gegeven moment gaat het wel weer kriebelen. En dan wil je weer wat. En dan ben ik gaan tennissen. Dat kon ik rustig aandoen. En toen keek ik een tennisarm. En ben ik op mijn tennisschoenen een beetje door de wijk gaan dribbelen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Dat is uitgegroeid tot wat het nu is geworden.
1: Ja, maar ben jij zo eigenwijs dan? Als een dokter zegt dat mag niet.
2: Ja, ik ben eigenwijs. Ja. Nee. Ik, op een gegeven moment kwam ik bij een cardioloog voor controle. En toen zei ik dat ik aan het hardlopen was. Nou, dat mocht niet. Ik zou me doodlopen enzovoorts. Nou, ik heb geen zelfmoordneigingen, dus dat was ik ook niet van plan. Maar omdat het... Ja, toen zei hij op een gegeven moment, joh, je kan gaan, dit was het. Ik zeg, ja, nou, ik vind het zo leuk. Ik zou het toch wel graag willen blijven doen. Voor mij door middel van operatie of zo, is er wat mogelijk. Nou, toen vond hij het toch wel erg serieus van me. En toen zijn we eerst met medicijnen aan de gang gegaan. Toen liep ik een gegeven moment halve marathons. En toen kwam ik bij hem weer een keer. Toen zei ik, nu wil ik een hele gaan lopen. Nou, toen kreeg hij haast een hartinfarct, want hij schrok zich kapot. Mocht niet. Hij kon het niet overzien. Hij zegt, je gaat grenzen overschrijden. Wat er dan met het lichaam gebeurt, weet ik niet exact. Dus je krijgt nooit toestemming.
0: Maar als een arts dat tegen je zegt, waarom wilde je dan toch zo graag je eigen lichaam uitdagen?
2: Ja, dat is een bepaalde drive van binnenuit. Ik vind dat prachtig en... toen ben ik gaan zoeken naar een cardioloog die wel wist wat er gebeurde. Die zelf ook marathons liep. En toen kwam ik uiteindelijk via met wat geluk, maar ook veel doorzettingsvermogen, denk ik. Kwam ik in contact met professor Dr. Pol. Destijds een autoriteit op dat gebied. Van hem kreeg ik een gegeven moment na allerlei onderzoeken wel groen licht.
1: Ja, in 91 heb je je eerste marathon gelopen in Rotterdam.
2: Ja.
1: Dan gaat het leven zo door. Je krijgt de smaak te pakken. Maar ondertussen heb je dan niet alleen wat aan je hart, maar ook je krijgt een kunstheup.
2: Dat was veel later, hè?
1: Ja, maar je blijft maar doorgaan. Je laat je niet zomaar afstoppen, hè?
2: Nee.
1: Nee, nu heb je je eigen marathon in Almere. De Molle Marathon. Vertel daar eens wat over.
2: Omdat ik heel erg veel marathons liep. En er zijn natuurlijk niet altijd behoorlijke grote marathons voorhanden. Zijn er ook heel veel kleinschalige marathons. En vooral veel in Duitsland. Dus met een paar loopvrienden reden we regelmatig dus naar Duitsland. Voor die kleinschalige marathons. Maar ja, dan moest je 's morgens om 5 uur weg naar Duitsland rijden. Marathon lopen, hup, en weer terug. Dus op een gegeven moment dachten we, hey, we kunnen dat ook zelf gaan organiseren. En de een die woonde in Noord-Holland en de ander in Soest. Die zeiden, nou, jij woont in Almere, mooi tussenin. Dus jij gaat het maar organiseren. Dus zo is het begonnen. En ik heb het net nagekeken, want ik heb dat allemaal niet zo paraat. In 2017 is het begonnen.
0: Nou, dat is nu alweer bijna 10 jaar dat je dat organiseert. Je loopt zelf natuurlijk ook mee.
2: Normaal gesproken loop ik altijd mee.
0: Ja. Nu even niet?
2: Nee, even geblesseerd. Piriformis en een zenuwtje in mijn rug dat niet helemaal lekker zit.
0: Maar toch motiveer je nog steeds anderen om lekker te gaan rennen?
2: Zeker.
0: Een marathon, dat is normaal gesproken toch 42,2 kilometer?
2: Ja, klopt.
0: En dat is deze ook in Almere?
2: Uiteraard, anders is het geen marathon.
1: Ja, maar ja, mensen hebben een persoonlijk doel. Die zitten zo misschien tot de 4-5 uur dat ze erover doen. Maar bij jouw marathon is het niet zo strikt, hè, die eindtijd?
2: Nou, iedere organisator mag zelf bepalen hoe lang de mensen daarover mogen doen. Ik heb gesteld 8 uur plus tolerantie, zodat ook langzame lopers mee kunnen doen. Ja, iedereen moet ook de gelegenheid hebben om lekker buiten te zijn en bezig te zijn. Maar ook hele grote marathons, zoals in Athene, hebben 8 uur bijvoorbeeld. Dus dat is dus per organisator verschillend.
1: Ja, is dat, want die Mollemarathon is in de Oostvaardersplassen. En loop je altijd hetzelfde rondje iedere zaterdagochtend, of kan je daar ook iets anders van maken?
2: Nee, het is hetzelfde parcours. Want ik doe het helemaal alleen, de organisatie. Je zit natuurlijk ook met drinkposten anders enzovoorts. Dus het moet wel op dezelfde locatie steeds zijn. Dat is voor mij het simpelste. En mensen vinden het een heel mooi rondje. Dus geen enkele. Ja, dan moet je weer een andere locatie gaan zoeken. Nou, dat is allemaal toch te omslachtig.
0: Ja. Maar zie je dan iedere week ook dezelfde mensen terugkomen, of is dat dan toch te heftig?
2: Er zijn er meer die heel veel marathons lopen. Er waren erbij die altijd kwamen. Alleen, dat is mijn generatie. Ja, en ik ben nu de laatste die dat nog doet. De rest is afgehaakt.
1: Ja,
2: en dat gaat natuurlijk op een gegeven moment op leeftijd. Is er geen ontkomen aan dat dat een keer ophoudt?
1: Nee, want je bent nu 77, even geblesseerd. Maar zodra dat misschien weer een beetje onder controle is, die blessure, zie je jezelf dan nog een hele marathon rennen?
2: Dat hoop ik, ja. Ja, op een gegeven moment heb je wel de instelling, althans die heb ik dan, van dat alles nog bonus is op mijn leeftijd. Vorige keer ook liep ik in Antalya marathon. Ja, dan ben ik de oudste deelnemer. Er zijn er niet veel meer van mijn leeftijd. Dus ik tel mijn zegeningen maar.
1: Ja.
2: En alles is bonus.
1: Jordi die heeft moeite om naar de sportschool te gaan. Ik vind het ook echt heel vervelend. Heb je een tip voor ons dat we toch in beweging komen?
2: Ja, ik. Sorry van mijn diepe zucht.
0: Ja, zo zucht ik ook als ik in de sportschool sta. Ja,
2: ja, ja. Mijn vrouw ging een gegeven moment naar de sportschool. En ik vond dat. Ik zeg, nee, binnen, dat is helemaal niks voor mij. Maar toen had ik, denk ik, ook een blessure. Ja, en dat wil ik toch wel doen. En als dat hardlopend niet kan, ja, dan maar naar de sportschool proberen. Nou, ik weet het niet hoe lang ik dat inmiddels doe, maar ik denk een jaar of 15, 16. En ik vind het een geweldig alternatief. En nu ook, want ik kan natuurlijk niet al te veel gaan hardlopen. Want mijn ene meniscus is kapot. Nou, op mijn leeftijd repareren ze dat niet meer. Dus je moet, en met je gewrichten, dan is het fijn dat je wel op de sportschool kan. Ja,
1: maar dus eigenlijk,
2: kan sporten.
1: Zeg jij, eigenlijk is jouw tip gewoon gaan.
2: Ja, gaan. Heerlijk. Ja, nee, ik heb altijd moeite om niet te gaan. Dus
0: Nou, ik neem het ter harte, denk ik. Maar of ik heerlijk ga zeggen, dat weet ik niet. Maar ik kan ook trainen om uiteindelijk met jou een Molle marathon mee te gaan doen. Natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Wie weet, ooit.
2: En we doen ook, er is ook een 10 kilometer en een halve marathon. Dus je bent welkom.
1: Ja, nou, kijk voor meer informatie op Facebook, Molle Marathon. Daar kun je meer informatie vinden over wat er iedere zaterdagochtend plaatsvindt. Ben Mol, dank je wel. En ik hoop dat je snel weer een marathonnetje mee kan pakken.
2: Ja, ik popel.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 3:30. Goedemiddag. De man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten tussen de laadklep van een trekker. Dat laat de arbeidsinspectie weten. Dat ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagochtend. Het gaat om een man van 58 jaar. De arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar het ongeval en kijkt daarbij onder meer of er sprake is van schuld. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde vanochtend voor extra vertraging op wegen in en rondom Flevoland. Volgens de ANWB waren de grootste files te zien op de Nijkerkenweg en de Gooiseweg bij Zeewolde. Daar waren de vertragingen 20 minuten en langer. Ook op de A27 tussen Almere en Amersfoort ontstonden opstoppingen. Verder was het drukker dan normaal op de A1 bij Hoevelaken en op de A50. En het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilig risicovolle situatie. De school heeft hierover overleg gehad met de politie en het bestuur van Edu4, waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval 1 dag dicht te houden. Wat er precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staan de veiligheid en rust van leerlingen en medewerkers voorop. De situatie wordt verder onderzocht. Ook de politie geeft geen duidelijkheid over wat er precies speelt. Maar wel zegt de politie de situatie nauwlettend in de gaten te houden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt, er valt op steeds meer plaatsen regen en de regen wordt ook wat intensiever. Bij dat alles een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 en hooguit een graad of 18. Vanavond begint het al een paar graden af te koelen, de regen wordt nog wat intensiever. Maar vannacht dan is het op een enkele bui na droog en volgen opklaringen. De wind zwakt wat af en de temperatuur komt uit op een graad of 12. Morgen zien we zo nu en dan de zon doorbreken. Vooral in de middag trekt er ook met enige regelmaat een bui over. Daarbij kan het ook even onweren. Tussen de buien door is het een graad of 18 en er waait bij dat alles een stevige wind uit westelijke richting, windkracht 4 tot 6.
11: ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Emmeloord-West en knooppunt Emmeloord, 5 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. Nog steeds die vrachtwagen met allerlei problemen. De rechterrijstrook is afgesloten. Een kwartier extra. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes, 10 minuten. En dan nog steeds die problemen op de A28. Hè. Daar kom je voor een groot gedeelte niet overheen. Want tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk is de weg afgesloten. Dat heeft nog alles te maken met de Hardenbergenbrug waar iets mee aan de hand is. Dat duurt ook nog wel eventjes voordat dat is opgelost. Omrijden kun je via de A1, A50 als je richting Apeldoorn moet. Dan de N50, Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Een paar minuten. N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en de A28. 6 minuten. En tussen de A28 en Nijkerk nog eens 11. De N301 Barneveld Almere tussen de N705 en de N305 10 minuten. De N303 Barneveld Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo 5 minuten. En de N305 Almere Dronten tussen de N301 en Zeewolde 4 minuten. Nou ja, valt er wel te concluderen dat doordat die A28 dicht is, dat dat heel veel problemen oplevert. Sterk als je zo nog de weg op moet en daar in de buurt moet zijn. Dan wordt er geflitst op de Waterlandse Weg in Almere, de N305, bij hectometerpaaltje 40. In beide richtingen is dat.
9: We hebben onze verslaggever Rob Brouwer op pad gestuurd naar een boom. En dan denk je, wat is daar nou over te vragen en op over te antwoorden? Nou, het gaat om de morrenboom. Dat is misschien wel de mooiste boom van het jaar. Straks meer erover in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Wet, wet, wet met Love is All Around.
1: In het Wiesentbos in Dronten staat een bijzondere vleugelnootboom. Die boom is een eerbetoon aan de man die hem zelf lang geleden aanplantte. G. Morren, oud-rayonchef van Staatsbosbeheer. De morrenboom, zoals...

0: sta hier op een fietspad. Nou, daar komt hij hoor. Ik loop nu richting de boom. Hij is inmiddels wat groter geworden, want hij is in 1980 is hij geplant. En het verhaal daarachter krijgen we te horen van Stefan Sterkenburg. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik mag jou eigenlijk wel het hoofdwiesentbos noemen.
1: Ja, dat mag je me wel noemen, maar dat ben ik niet. Want ik ben voorzitter van de Stichting Participatie Wiesentbos. En als je het hoofd wil spreken van de wiesentbos, dan moet je je wenden tot staatsbosbeheer.
0: Oké, nou, dan weten we dat ook weer. Waar staan we precies hier in het wiesentbos?
1: We staan in het wiesentbos bij de Morreboom. En de Morreboom is genomineerd als de Flevolandse inzending voor de landelijke verkiezing van de mooiste boom van Nederland 2026. En de Morreboom is genomineerd omdat de Morreboom toch een verhaal heeft. In die zin, hij is destijds in 1980 is die door heer Morre zelf geplant bij zijn afscheid als districtshoofd van Staatsbosbeheer. En aangeboden door de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder.
0: Ja, we staan hier ook bij een bord. En op dat bordje staat eigenlijk wat jij me net vertelde. En onder het bord is een soort poster geplakt.
1: Ja, er is een poster geplakt. Dat heeft de familie Morre zelf gedaan. En die zijn natuurlijk grote stimulators van die verkiezing. En het is natuurlijk ook wel zo. Zij zijn ontzettend trots op wat hun opa, overgrootvader. Hij heeft ook nog kinderen die leven. Op wat Morre heeft betekend voor de polders. En met name voor de intekening van de groenvoorzieningen in de polders.
0: Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. We staan nu eigenlijk voor de boom. Maar als we de boom goed willen zien, moeten we eigenlijk onder de boom gaan staan. Want hij is in al die jaren is hij echt heel groot geworden. We lopen nu het donkerte in. Het licht van de camera die we ook mee hebben gaat aan. Nou, wat een imposante boomstam.
1: Het is inderdaad een hele imposante boom. Hij is dus, wat je zei, meer dan 50 jaar oud. Bijna net zo oud als de gemeente Dronten. De heer Morre woonde ook in Dronten. En bij de afscheid is dus gekozen voor Dronten om die boom hier te planten. Het is een vleugelnootboom met een ontzettend brede kruin. En je ziet echt laag hangende takken. En hij draagt echt heel veel zaden. En dus hij is in een hele goede, gezonde toestand. En het leuke is dat in die landelijke verkiezing voor de mooiste boom van Nederland, deze boom nu in de scores tot nu toe op nummer 1 staat.
0: En dat komt natuurlijk omdat
1: de kans is groot dat hij dus uiteindelijk als nummer 1 van de mooiste boom van Nederland 2026 wordt gekozen.
0: Ja, want het gaat niet om hoe mooi die is, eigenlijk maar om het verhaal erachter, hè?
1: Ja,
0: dan moeten we beginnen bij meneer Morre. Wat heeft hij precies gedaan?
1: Nou, meneer Morre die was districtshoofd. Die heeft begonnen bij de Rijksdienst voor IJsselmeerpolder. Later bij de Staatsbosbeheer. En de heer Morre heeft een hele belangrijke rol gehad bij de intekening van de bossen. En aanleg van de bossen in de polder. Hij heeft ervoor gezorgd dat elke kern een bos kreeg aan de zuidwestkant. En dat was deels esthetisch, maar deels ook heel praktisch. Omdat de wind meestal uit de zuid- of de westhoek komt. En het dus enige beschutting bood. Want het was hier natuurlijk een ontzettend kale vlakte.
0: Dus wat wij in Flevoland aan bomen zien, dat hebben we dus eigenlijk te danken aan meneer Morre.
1: Hij is een grote stimulator geweest. Hij heeft natuurlijk met veel medewerkers en veel andere partijen heeft hij wel die resultaten gehaald. Maar ja, we zijn hem veel dank verschuldigd als je kijkt naar de bossen die we nu hebben in Flevoland. En wat hem betreft was het nog lang niet genoeg. Maar ja, er was natuurlijk in die tijd, en denk even aan het verhaal van het nieuwe land van Eva Vriend, toch wel strijd tussen enerzijds groen en recreatieve voorzieningen en anderzijds het belang van de agrarische sector, gronduitgifte en zoveel mogelijk dus in.
0: Hij moest zich daartussen manoeuvreren.
1: Hij moest zich daar tussen bewegen, ja. En dat heeft hij heel goed gedaan.
0: Toch is dit wel een heel unieke boom, want voor de rest in Flevoland komt hij niet voor.
1: Nee, dat klopt. Ik weet niet, ik weet niet waarom de keuze gevallen is op de vleugelnootboom. Ik denk dat hij zelf bepaald heeft dat het de vleugelnootboom moest zijn.
0: Is hij misschien te duur of zo?
1: Nou, dat denk ik niet. Nee, want hij was niet zo groot toen hij geplant werd. We konden gewoon met een schep en handmatig kon hij geplaatst worden. Dus ik denk niet dat het een kostenoverweging was.
0: Hij is zo groot en we maakten ons vandaag een beetje zorgen omdat het zou plensen van de regen. Maar als we hier staan en het had geregend, dan hadden we gewoon droog. Het is echt een grote paraplu.
1: Het is een hele grote paraplu, ja. Dus als mensen hier wandelen in dit bos en het begint te regenen, dan kun je best hier een tijdje staan en droog blijven.
0: We hadden het net al eventjes over, hè, dat

0: het bord met de geschiedenis erop. Maar daar staat hier nog een ander bord. Met een beetje verroest. Met de provincie daarop. Wat is dat nou voor bord?
1: Nou, dat is een. Het is niet verroest, het is kortenstaal. Dus. dat heeft zo'n roestbruine kleur. Maar dat geeft verder niet. Maar er was een. We noemen dit ook het Morrenmonument. En er was iets hier om die boom heen. Daar kon je op zitten. Maar dat was van hout. Het was helemaal vergaan. En wij hebben toen als stichting gedacht. We moeten iets anders gaan bedenken. We kunnen dat wel vernieuwen. Maar het doet eigenlijk onvoldoende recht aan wat de heer Morren heeft betekend. Voor de bossen in Flevoland. Dus we hebben dat bord laten maken. Door een bedrijf in Marknesse, ik mag de naam niet noemen. En op dat bord staan de contouren van de provincie. En wat de tekst die erbij staat is: zonder pioniers geen volgers. En wij vonden dat toch wel een belangrijke uitdrukking ook. Van de geschiedenis van de polder. Want dankzij die pioniers, en meneer Morren was ook een pionier. Ziet het eruit zoals het er nu uitziet.
0: Wat grappig is, wij waren hier net, we kwamen hier aan om te filmen. En er komen hier ook wat mensen nu voorbij op de fiets. En wie kwam er voorbij lopen?
1: Dat was een achterkleinkind van de heer Morren.
0: En dat was toevallig?
1: Dat was toevallig, ja. Want je zag net op in beeld een soort flyer. Hè, waarin werd opgeroepen om op deze boom te gaan stemmen.
0: En die had zij opgehangen?
1: En die had zij opgehangen. En ze wist niet dat op dit moment, of vlak voor dit interview, dat het zo samen zou vallen.
0: En de Morrens die komen hier nog geregeld, hè, om op de boom te passen?
1: De Morrens komen hier geregeld en die maken zich natuurlijk nu ook heel sterk om zoveel mogelijk stemmen te krijgen voor de boom.
0: Nou, hij staat al op nummer 1. Maar als ik ook nog wil stemmen, waar moet ik dan ook alweer naartoe?
1: Dat kun je zien op de flyer. Dat kan ik niet zo.
0: Oké. Nou, we gaan dit gesprek natuurlijk zetten op onze website. En dan doen we ook even een linkje naar de Morrenboom. Dus ga gewoon eventjes naar omroepflevoland/gemist zometeen. En dan kun je ook stemmen op het verhaal achter de Morrenboom.
2: Ja, Rob, dankjewel. En wij hebben hier wel even de administratie op orde. Je kunt nog tot 30 september op de boom stemmen. En dat doe je dan via deboomvanhetjaar.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Wat de school inderdaad bedoelt met onveilige, risicovolle situatie, dat weten we niet. Wat is er precies gebeurd?
1: Ook dit is Flevoland.
3: Men gunt elkaar niet meer zoveel en dat vind ik heel erg jammer. Dus het is toch heel gewoon ellebogenwerk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Met een WOC-status raak je de mensen niet in de portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten bij een laadklep van een landvoertuig, laat de arbeidsinspectie weten. En de afsluiting van de A28 bij Nijkerk zorgde vanochtend voor extra vertraging op wegen in en rondom Flevoland.
3: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment 34 kilometer aan file. Dat heeft vooral ook te maken met de afsluiting van de A28 hier net aan de overkant bij Nijkerk. Wat dus ervoor zorgt dat het verkeer op al die andere wegen, dat het daar langzaam vastloopt. In ieder geval heb je ook wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Lulente. Op dit moment 20 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 16 minuten. En dan de A28, afgesloten tussen Knopend Hoevelaken en Nijkerk. Dat heeft nog steeds te maken met de harde brug. We hebben nog geen duidelijkheid hoe lang dat nog verder gaat duren. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knopend Hoevelaken 3 minuten op dit moment. Dan is er ook nog op de A28 een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Tussen Zwolle en Knopend Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam. Keren bij afrit Amersfoort, dus afrit 8. Nou, sterkte. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek 10 minuten. De N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 11 minuten. N301 Barneveld Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de N798 7 minuten. N305 Almere Dronten tussen de N301 en Zeewolde een kwartier. En ook op de N305, maar dan richting Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 7 minuten. Nou, een drukke flitser op de N305, de Waterlandse weg in Almere in beide richtingen. Hectometerpaaltje 43,2. En ook heeft iemand het heel druk op de N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaaltje 264,4.
2: Wie of wie heeft een beeldje in Stavoren gestolen en vervolgens in band neergezet? Nou, dat is al 50 jaar de vraag. Hans Veenhuis uit Emmeloord die hoopt eindelijk dat de dader zich gaat melden. Zometeen spreken we hem in Studio Flevoland.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nathalie Imbruglia en Thorn. 4:10 is het alweer geworden. Uur 2 van Studio Flevoland is begonnen op deze dinsdagmiddag.
1: Ja.
0: Meestal kom jij dan nu. Nou, Jordi, wat ik nu toch heb meegemaakt. Nee. Moet je eens even naar me luisteren.
1: Nee, ik maak helemaal niet zo ontzettend veel mee. Ik zit dus even... Nou, we zaten net even op de teletext te kijken. Ja, ik vraag me af hoeveel mensen nog teletext kijken. Ik heb dus de app van teletext, NOS Teletext. En Kijk dus echt iedere paar uur wel eventjes op.
0: Ja, ik heb ook die app, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er bijna nooit op kijk. Oh nee, ik moet het zelfs opnieuw downloaden, die app, omdat ik hem al zo lang niet heb gebruikt.
1: Ja, maar het is dus voor de tweede dag op rij dat er iets van uit Almere landelijk nieuws is.
0: Ja, vaak negatief natuurlijk.
1: Nou ja, gisteren over dat het kasteel wordt afgebroken en dat daar dan woningen komen en een nieuw kasteel in Almere. En vandaag natuurlijk over de school die dicht is, de Nautilus, die vanwege veiligheidsredenen dicht is vandaag. Meer weten we daar ook niet over.
0: Nee.
1: Maar dat staat dus ook op NOS Teletext. En ja, ondanks dat dit dan toch wel een beetje vervelend nieuws is natuurlijk. Ik hoop dat er helemaal niks ernstig aan de hand is eigenlijk. Ben ik altijd als Almere een beetje trots als we op het landelijke nieuws te zien zijn. Als Almere dus op teletext staat, ben ik altijd een beetje trots. Maakt ook niet uit. Ja, weet ik veel. Explosies bij huizen. Ja,
0: ziet dan toch Almere staan.
1: Ja, ja, maar ik vraag me af of Haagenezen en zo zich ook zo voelen als er dan weer wat in Den Haag is of zo.
0: Maar jij zit dan de hele dag op de app van teletext. Maar zijn er ook nog mensen die dat via televisie nog ouderwets bekijken?
1: Ja, ook nog wel eens, ja. Maar het is iets moeilijker geworden met... Ziggo heeft een moeilijk kastje.
0: Ja.
1: Vroeger had je gewoon op je afstandsbediening een knopje teletext.
0: Ja.
1: Nu moet je dat heel moeilijk zoeken. Dan moet je helemaal een menu openen. En dan
0: denk je laat maar.
1: Ja, pak ik wel gewoon mijn 101'tje op mijn telefoon erbij.
0: Nou, ik ben toch wel benieuwd of er nog veel Flevolanders zijn die teletext gebruiken op televisie. Misschien jij wel. Laat even van je horen door een appje 0320 28 50 50. Of jij nog wel eens op die ouderwetse teletext kijkt.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together.
1: Oud-fotograaf Hans Veenhuis uit Emmeloord kreeg in 1978 een anonieme tip over een gestolen beeldje uit Stafforen. Hij ging kijken bij de katholieke kerk in Band en vond daar inderdaad het verdwenen vrouwtje van Stafforen.
0: Ja, nou, dat was in 1978. En bijna 50 jaar later is nog altijd niet duidelijk wie het beeldje daar heeft neergezet. Maar Hans hoopt dat de dader of daders zich na al die jaren eindelijk zich willen bekendmaken. En Hans is hier nu in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, neem ons even mee als je wil. Naar 1978, begin 1978. Jij kreeg toen ineens een anonieme tip.
2: Ja, ik was in Band bij het Prinsenbal. En het Prinsenbal, dat is een carnavalsbijeenkomst van alle carnavalsverenigingen met hun nieuwe prinsen. En dus voor mij natuurlijk was dat altijd een mooi moment om al die prinsen tegelijk op één foto te krijgen. En toen ik daarmee bezig was, tijdens dat fotograferen, kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw. En ik had toen al een mobiele telefoon. Dus dat was
1: moet
2: heel bijzonder.
1: Moet een enorme bakbeest geweest zijn?
2: Nee,
1: ook,
2: dat was voor mij, dat was het net niet meer.
1: Okay,
2: maar wel stervensduur. Maar ik moest er een hebben. Maar ze kon me bereiken en ze zegt van, ja, ik heb een tip gekregen. En dat vrouwtje van Stafforen, dat zou achter de Bandse Liek tegenwoordig, hè? Vroeger was het de katholieke kerk, maar nu is de Bandse Liek staan. Ik denk, ja, dat zal wel. Maar dan is dat wel heel toevallig dat ik op dit moment, tijdens dat carnavalsfeest, dan getipt word. Dus het zal wel met carnaval te maken hebben. Het zal wel een carnavalsvereniging zijn die dat beeldje heeft ontvreemd. Ik denk, maar ja, ik ga er niet à la minuut naartoe. Ik wil eerst eens even peilen of dat inderdaad een van die verenigingen is. Maar ze ontkenden allemaal in alle toonaarden. Ze wisten nergens van en ze wisten, oh ja, nou ja, oh, nou, sommigen wisten niet eens dat het beeldje weg was. En, maar goed, ik denk, ja, nou moet ik toch maar eens gaan kijken. Dus ik ben erheen gereden en ik kon de auto een beetje op de stoep zetten en het licht van de auto naar de kerk toe schijnen. En daar stond hij, ja. En toen denk ik, ja, ik kan hem wel meenemen, maar wacht even. Straks dan verdenken ze mij ervan.
0: Ja, is er een paar
2: dus,
0: foto's gemaakt natuurlijk.
2: Eerst foto's maken. Ik denk, misschien kan ik er nog wat aan verdienen. En dan gelijk de politie maar bellen. Nou, dat heb ik gedaan. En de politie was er ook vrij snel. En ja, toen hebben we het beeldje in de auto geladen. En ik heb hem meegenomen en naar het politiebureau gebracht.
0: Hoe groot was dat beeldje?
2: Nou, pakweg 1,20, 1,30. Veel groter is het niet, hoor.
0: Nou ja, het is geen beeldje dan.
2: Nou ja, het was van brons en het was natuurlijk redelijk zwaar. Maar goed, ik kon het tillen. Er is een foto van, die staat hier achter jullie. Dus ik kon het tillen, dus dat ging nog wel.
1: Maar Hans, je staat dan ineens toch oog in oog met ja, het verloren gewaande beeldje van het vrouwtje van Stafforen.
2: Ja.
1: Ja, dan, wat denk je dan?
2: Niet zoveel.
1: Nee?
2: Nee. Kijk, ik heb meer gekke dingen meegemaakt in de tijd dat ik fotograaf was. Dus ja, het was natuurlijk wel een beetje bijzonder. Ik bedoel, in die periode werden er wel vaker dingen versleept en meegenomen van bepaalde. Het kanon uit Blankenham is een keer ontvoerd geweest. Er stond bij het luchtvaartlaboratorium een straaljager. Die hebben ze zelfs een keer helemaal over de weg weggesleept. En ik geloof naar Krachenburg gebracht of zo. Dus dat gebeurde wel vaker. Mm. En alleen dit was natuurlijk wel een heel beroemd beeldje in Nederland. En ik denk dat ze door de publiciteit die dat met zich mee heeft gebracht bang geworden zijn. Want in de Leeuwarder Krant heeft daar natuurlijk uiteraard een stukje van gestaan. En die zeiden dat er wel voor 10.000 gulden schade aan dat beeldje was
1: aangericht. Ja, het is natuurlijk afgehakt van de sokkel.
2: Ja, nou ja, de onderkant, ik kon het niet zien, hoor. Het beeldje was volgens mij volkomen intact. Alleen de onderkant, waar die op die sokkel zat, ja, daar is hij wat bruut afgehaald. Mm. Ah, 10.000 gulden. En ik denk dat ze toen gedacht hebben, ja, bliksem. Maar als wij nu zeggen dat wij het gedaan hebben, krijgen we de rekening van 10.000 euro, gulden.
1: Ja, maar denk je nou dat dat, want je weet eigenlijk niet per se in welke hoek je het moet zoeken. Hè? Het zou een van die carnavalsverenigingen ja, misschien kunnen zijn. Maar is het dan een Flevolandse carnavalsvereniging geweest, denk jij?
2: Nou, er waren toen nog geen andere verenigingen.
1: Nee, maar dat het niet een vereniging uit, weet ik veel, uit Drenthe was.
2: Nee,
1: of uit
2: carnavalsverenigingen. En te meer ook omdat ik op dat moment in Band bij dat Prinsenbal was. Dan denk ik alleen, dan moet het ook een carnavalsvereniging geweest zijn. Als het de carnavalsvereniging is geweest. Die uit de Polder komt. Want er waren alleen maar polderverenigingen op dat moment bij. Ja, en de aanleggers, ja, ze bestonden toen al wel. In Dronten natuurlijk, of nog wel. En de Oostvaarders had je natuurlijk Lelystad. Nee, dat verwacht ik niet.
1: Nee, maar ja, je hebt wel natuurlijk al die jaren die vraag gehad van, ja, wie heeft dat nou gedaan? Heb je nooit ergens hintjes misschien gekregen?
2: Nul. En ik heb het best wel eens een aantal keren genoemd. Ik heb ooit een boek gemaakt met allerlei verhalen en weet ik veel allemaal wat. Nou, daar staat het uitgebreid in. Nou, er zijn er 900 van verkocht. Dus mensen hebben dat ook nog daarna kunnen lezen. Maar ik heb nooit van iemand of wat dan ook maar een kleine tip gekregen van, nou, je moet het in die richting zoeken.
0: Ja.
2: Of je moet... Maar uiteindelijk, in band, hebben ze een mannetje gemaakt. Op dezelfde manier als dat vrouwtje. Net zo groot. Niet natuurlijk van brons, maar het leek er wel aardig op. En dat hebben ze neergezet bij het polderhuis in band. En toen zeiden ze, ja, misschien komt het vrouwtje er wel bij.
1: Ah, ja.
0: Ja.
2: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Nou, maar misschien heeft de dader of de daders hebben je boek misschien ook wel gelezen. Ja, het zou zomaar kunnen. Maar als je dan teruggaat naar 1978, de politie was er ook bij betrokken. Die heb jij gebeld. Hebben zij eigenlijk nog uitgebreid sporenonderzoek gedaan in die tijd?
2: Geen idee. Ik heb Jan de Boer destijds van de recherche, die dus in Emmeloord werkzaam was, die ik goed kende. Ja, die heeft het in ontvangst genomen op het politiebureau. En of die verder spooronderzoek gedaan hebben, weet ik niet. Er is een politieagent uit Stavoren, of Staveren, hoe je het benoemen wil, is gekomen om het ding op te halen. En die heeft het ook in de auto geladen. En ik heb er nooit meer wat van gehoord.
1: Nee, want je zou denken, je bent de held van Stavoren, want je hebt dat vrouwtje teruggevonden. Dat is wel een bloemetje waard.
2: Nou, niks hoor.
1: Heb je niks gekregen?
2: Geen telefoontje, geen briefje, helemaal niks. Laat staan vindersloon, maar ja, dat hoeft niet door. Nee, maar dat had ik wel verwacht. Eerlijk gezegd, een briefje had leuk geweest.
1: Ja, je hebt wel die foto weten te verkopen uiteindelijk, of niet?
2: Nou, daar kon ik tenminste nog iets aan verdienen. Ik heb hem, heeft in de landelijke pers gestaan. Grootste ochtendblad van Nederland.
1: In de Telegraaf.
2: De Telegraaf, maar goed, uiteraard ook Leeuwenkrant. Fries Dagblad was er toen nog en allerlei regionale bladen. Ja, dus ik heb er wel wat aan verdiend.
1: Ja, nou misschien zit er wel iemand te luisteren die meer weet. Ja, jij hoopt echt dat je dat ooit... Je mag het ook misschien fluisteren in je oor dan ooit eens. Je hoeft dat niet bekend te maken dan.
2: Nou, hij mag het voor mij anoniem zeggen, maar daar hou ik niet van.
1: Oké, dus je moet wel met de billen bloot als je je meldt.
2: Ja. Ik zou je vertellen, ik heb vanmorgen heb ik iets gezien. We hebben een site in Emmeloord, die heet Emmeloord, met OIRT. Nou, hebben jullie misschien dit ook wel van? Ik weet het niet. Nou, er staat ook weer eens een oproep om foto's van twee schuren die ooit bij Ramspol geweest gestaan hebben. Die zijn afgebrand, waar ik bij ben geweest, toevallig. Maar die vraagt anoniem om foto's van die schuren.
0: Ja.
2: Hou ik niet van.
0: Nee, dan doe je het al niet. Als het anoniem is, je moet gewoon met naam en toenaam.
2: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat een dader dan een beetje bang voor je is.
2: Nou, laat maar komen.
0: Ja? Ben je boos nog steeds, Hans?
2: Nee, natuurlijk niet. Ik ben er ook nooit boos om geweest. Dat maakt mij niet uit. Ik vind het onzin om dat soort dingen te doen. En ik vond het ook niet ludiek. Kijk, sommige dingen, dan kun je zeggen van, nou ja, ze hebben de middenstip van Heerenveen, hebben ze ook eens een keer uit het stadion weggehaald. En daar gingen ze, weet ik veel wat mee doen. Nou, oké.
1: Het is niet helemaal aan jou besteed in ieder geval, die oudejaarsgrappen.
2: Ik hou van ludieke dingen. Ik sta niet voor niks. 13 keer in de ton in Kragenburg, Touwhoer, overal is er nog wat. Ik bedoel, ik vind het prachtig. Maar dit vond ik nou, ja. Hier zie ik de lol niet van in, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, maar meld je toch, want dan heeft Hans weer een beetje rustig gemoed.
2: Ja, maar dan kan ik geen foto's meer maken, want dat doe ik niet meer. Dus ik kan er niks meer aan verdienen.
1: Dat maakt niet uit. Maar je bent daar 50 jaar dan wel, dat raadsel is dan opgelost. Wie het vrouwtje van Stavoren achter de katholieke kerk in band heeft verstopt in 1978.
2: Ja. Ik ben benieuwd.
1: Heel goed. Nou, Hans Veenhuis, dank je wel voor je verhaal.
2: Oké.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 5:02. Goedemiddag. De A28 bij Nijkerk gaat uiterlijk donderdagavond om 8:00 weer open. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur vanmiddag in de Tweede Kamer. Er wordt dag en nacht gewerkt aan de Harderbergenbrug, aldus de minister. De snelweg ging gisteren dicht omdat Rijkswaterstaat de veiligheid van de brug niet kon garanderen. Bij een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De sluiting zorgde vandaag voor veel files, onder meer in het buitengebied van Zeewolde. De man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten tussen de laadklep van een trekker, dat laat de arbeidsinspectie weten. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagochtend. Daarbij kwam een 58-jarige man om het leven. De arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar het ongeval en kijkt daarbij onder meer of er sprake is van schuld. En het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. De school heeft hiervoor overleg gehad met de politie en het bestuur van Edu4, waar de school onder valt. Besloten is om de school in ieder geval 1 dag dicht te houden. Wat er precies aan de hand is, wil de school niet zeggen. Volgens de directie staan de veiligheid en rust van leerlingen en medewerkers voorop. De situatie wordt nog verder onderzocht. Ook de politie geeft geen duidelijkheid over wat er precies speelt. Maar wel houdt de politie de situatie nauwlettend in de gaten. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de app van Omroep Flevoland.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het Commissariaat voor de Media. De omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergenbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt, er valt op steeds meer plaatsen regen en de regen wordt ook wat intensiever. Bij dat alles een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 en hooguit een graad of 18. Vanavond begint het al een paar graden af te koelen, de regen wordt nog wat intensiever. Maar vannacht dan is het op een enkele bui na droog en volgen opklaringen. De wind zwakt wat af en de temperatuur komt uit op een graad of 12. Morgen zien we zo nu en dan de zon doorbreken. Vooral in de middag trekt er ook met enige regelmaat een bui over. Daarbij kan het ook even onweren. Tussen de buien door is het een graad of 18 en er waait bij dat alles een stevige wind uit westelijke richting. Windkracht 4 tot 6.
10: Dan de ANWB verkeersinformatie. 47 kilometer in totaal aan files. Ik geef je de langste files op dit moment. Maar ben je in de buurt van de A28 bij Nijkerk of Zeewolde, houd dan rekening met dat het daar wel vast kan lopen. En dat ik die dan nu niet noem, omdat die files wat korter zijn. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Buiten en afrit Lelystad Airport. 7 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten een kwartier. Ook op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 12 minuten. Ja, dan die problemen op de A28, hè, tussen Hoevelaken en Nijkerk. De weg afgesloten, dat heeft te maken met die brug. Dat duurt nog wel de komende 12 uur. De omrijden kun je via Apeldoorn, A50, A1. Er was ook een ongeluk tussen Zwolle en Amersfoort. Tussen Zwolle en knooppunt Hoevelaken naar de A1. Richting de verbindingsweg naar Amsterdam. Want daar moet nu van alles opgeruimd worden van een ongeluk. Dus dan weet je dat ook daar is het dicht. De N301 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk, 8 minuten. En de N301 Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en Nijkerk, 11 minuten vertraging. Geflitst wordt er. Op de N305, de Waterlandse Weg in Almere, in beide richtingen hectometerpaaltje 43,5. En op de N50 bij Ens in beide richtingen hectometerpaaltje 264,1.
7: Ja, ik denk toch dat de meeste mensen wel blij worden van een bosje bloemen als je dat krijgt. Maar welke bloemen moet je nu eigenlijk schuin afsnijden?
10: Dan moet je niet alle bloemen. Ik doe altijd alle bloemen.
7: Ja, dat weet ik dus niet. En waarom moet je ze eigenlijk schuin afsnijden?
10: Ja.
7: Nou, we hebben heel veel vragen. Hopelijk krijgen we zometeen een antwoord in Hoe zit dat zo?
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Jij vroeg net, wie maakt er nog gebruik van teletext? Mm-hmm. Mag je even doorappen, want dan zijn we heel benieuwd naar. Wie doet nog even een 101'tje of een 818'tje in het weekend? Om te gaan weten wat de voetbal tussenstanden zijn. We hebben van Jelle Krotje een berichtje gekregen. Die gebruikt het nog wel, maar niet heel vaak.
1: Hmm. Af en toe dus een keertje checken wat het laatste nieuws is. Ja. Omroep Flevoland is er ook al heel wat jaren alweer mee gestopt.
0: Dat kwam omdat dat apparaat allemaal niet meer werkte. En omdat er dan weegt dat niet meer op voor hoeveel mensen dat gebruiken.
1: Ja.
0: En of je het dan nog maar. Ik vind het echt een gemis.
1: Nou, ik kan me nog herinneren dat er toen de tijd heel veel mailtjes en belletjes binnenkwamen van mensen die zeggen: ja, ik kijk altijd even op teletext bij Omroep Flevoland. Dat kan nu niet meer.
0: Ja, weet je, even wat Omroep Flevoland geschiedenis. Weet je wie er heel lang teletext heeft gemaakt hier?
1: Leo.
0: En?
1: Marije?
0: Ja, Marije de Bie, die ook de boeken
1: van de boekentips.
0: Ja.
1: Nou ja, van
0: samen
1: de teletext.
0: Samen met Leo werken.
1: Oké. Okay.
0: Ja, grappig.
1: Goede combinatie. Ja.
0: Ja. Oh, zit dat zo?
1: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Dit keer hebben we het over bloemen.
0: Ja, want bloemen schuin afsnijden. Is dat nou echt nodig om ze langer mooi te houden in de vaas? Of maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit? Nou, we kunnen het vragen aan Samantha Idema. Zij is bloembinster bij Elises Bloemen in Almere Stad. Ja, Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, heb jij eigenlijk als bloemist altijd een bloemetje in huis?
2: Redelijk vaak. Niet altijd. Maar dat komt ook, ja, ik ben er de hele dag mee bezig. En dan wil je dat de dag wel verslonsen. Maar ik vind het heerlijk en leuk en gezellig als ik een boeket krijg van mijn partner bijvoorbeeld. Van mijn moeder. En dan zorg ik het op en top.
1: En wat moeten dat dan voor bloemen zijn?
2: Het allerliefste, toch wel de roze lelies die het allerlekkerst ruiken.
0: Oh, jij vindt dat lekker ruiken? Ik moet altijd aan begrafenis denken als ik dat ruik.
2: Dat hoor je heel vaak. Mijn partner vindt dat ook echt niet lekker ruiken. Maar ja, dan heeft hij maar heel eventjes pech.
0: Ja. Nou, Samantha, laten we maar over die vraag hebben. Moeten alle bloemen schuin worden afgesneden voor ze de vaas ingaan?

0: schuin afsnijden, want dan maak je, om het zo maar te zeggen, de cellen maak je dan open. En daardoor nemen ze veel meer en veel sneller het water tot zich op.
1: Ja, en als je het recht zou afsnijden, dan heeft dat eigenlijk dus geen nut.
0: Nee, niet echt. Je kan het wel gewoon doen, maar dan heb je ook gewoon niet langer plezier van je bloemen.
2: Ja, maakt het nou eigenlijk nog uit of je dat met een mes doet of een schaartje? Ik doe het vaak met een broodmes, want anders lukt het me niet.
0: Nee, het allerbeste is wel gewoon echt met een mesje. En waarom? Omdat je dan echt schuin kan afsnijden. En als je het recht knipt, dan knip je eigenlijk de cellen weer fijn. En dan komt het water niet tot boven aan de top van de bloem.
2: Ja, maar ja, het lukt me ook niet altijd. Er zitten soms van die bloemen bij, die hebben bijna een soort boomstam. Nou,
1: Oh ja.
2: daar kom ik echt helemaal niet doorheen. Kan ik eigenlijk in de winkel al vragen of jullie dat even voor mij schuin willen afsnijden?
0: Dat kan je doen, alleen dat heeft niet echt heel veel nut als je niet binnen bijvoorbeeld een 3 à 5 minuten max je bloemen in de vaas zet. Omdat er dan alweer dat soort van vliesje komt dan weer op je bloemen. En dan moet je het alsnog schuin afsnijden.
1: Ja, dus dan blijf je aan de
0: Maar
1: gang.
0: als je
1: Ja,
0: dat.
1: ik vind dat zo'n rottig
0: Ja.
1: werk. Want dan heb je net een mooi boeket gekregen. Dan moet je het weer op het aanrecht leggen om het vervolgens weer af te snijden. Maar dat is dus echt nodig. Want als de bloemist dat al doet, dan moet je het alsnog zelf doen.
0: Ja, maar dat is ook wat heel veel mensen gewoon doen. Zeg maar, als jij je hebt je prachtigste boeket uitgekozen of gekocht, wat je wil natuurlijk. En dan kom je thuis of je geeft je boeketje aan de persoon die je het cadeau geeft. En dan knippen mensen altijd meteen het elastiekje door. Elastiekje moet je eigenlijk nooit doorknippen, want dan is je vorm van je boeket, dat heb je niet meer.
2: Nee, het
0: Dus
2: zakt helemaal uit. Ja.
0: hoe mooier het vastgebonden is, om het zo maar even te zeggen, zo mooi blijft dat dan ook in je vaas staan. Want dat is de visie die jij hebt, omdat jij dat boeket hebt uitgekozen.
1: En dat plastic wat vaker om een boeket heen zit, moet je dat dan ook niet afhalen?
0: Zelf aan, ja. Ja, je haalt gewoon eigenlijk gewoon je verpakking, haal je gewoon, alles haal je er gewoon af. En je haalt alles eraf, je snijdt alles netjes af. Het enige wat je eigenlijk laat zitten is je elastiekje.
2: Ja, en dan krijg je er ook zo'n zakje bij, hè, met voeding.
0: Ja.
2: Ja, maar altijd na een paar dagen moet je dat water weer verversen. Moet je dan eigenlijk een half zakje erin doen en even bewaren? Of wat zou je tip daarvoor zijn?
0: Wat je kan doen, zeg maar, je krijgt als eerste, wat u al net zegt, je krijgt je zakje mee natuurlijk, je zakje voeding. Dat is of voor het suikerwater of het zakje glycerol. Dat is eigenlijk een soort klein beetje bleek, zeg maar. Dat doet u natuurlijk als eerste meteen als u uw boeket in de vaas zet. En na een paar dagen maak je je vaasje even goed schoonmaken. En dan doe je schoon water erin en dan gewoon 2, 3 druppeltjes bleek is hetzelfde effect.
2: Oké.
1: Oké, bleek dus. Nou, dat gebruik ik bij het schoonmaken van de wc, maar het is ook nog goed voor een boeket
2: Ja, maar
1: bloemen.
2: ik denk niet dat je die dikke bleek moet gebruiken.
0: Nee, niet de dikke
1: Oh.
0: bleek. Nee. Maar je maakt de wc ermee schoon, maar dat is een goed teken, want bleek, dat bijt bacteriën dood.
2: Ah, ja, en dat maakt dan ook
0: Dat
2: je
0: maakt
2: vaas
0: ook je
2: weer
0: vaas
2: schoon.
0: weer schoon.
2: Ja.
0: Ja.
2: En wat is nou jouw beste tip om die bloemen zo lang mogelijk te laten staan? Want ja, soms heb ik dat ze binnen 3 dagen al een beetje gaan hangen. En soms staan ze echt wel een volle week.
0: Ja, het beste wat je gewoon kan doen is, hè, goed schuin afsnijden, op lauw water zetten. Bijvoorbeeld zonnebloemen moet je in het begin op een laagje heet water, of althans heet water, dat je je hand hebt. Dat je, oké, nu wordt het te warm. En dan met een dag of 3, 4, even de vaas omspoelen, even schoon water en een druppeltje bleek erin doen. En je moet je bloemen natuurlijk niet op de tocht zetten en niet naast fruit. Of
1: Oké.
0: bovenop een kachel of een verwarming of zo.
1: Nou, hier heeft Flevoland wat aan. Ik heb ook weer een hoop geleerd. Dankjewel voor de uitleg, Samantha Idema van Elise's Bloemen uit Almere. En hopelijk komt je
0: Heel
1: partner
0: graag
1: vanavond
0: gedaan.
1: met een prachtig boeket lelies aan.
2: Die hint moet hij toch wel gehoord hebben. Ja, die hint moet hij wel doorgekregen hebben, denk ik nu.
0: Zeker, komt
2: Oh,
0: helemaal goed.
2: zit dat zo?

0: Nou, Bob, ja, dit nummer, hij had dat volgens mij op YouTube al gezet of ergens neergezet. En toen was er een Amerikaanse countryster, Zac Brown. En die vond het zo mooi dat hij hem had uitgenodigd om naar Amerika te komen. En dan samen dat nummer te spelen met zijn band op het podium. In Pittsburgh heeft Douwe Bob dus opgetreden. Volgens mij werd hij Dewey genoemd. Dewey Bob.
1: Het is wel een mooi resultaat. Ik vind het een mooi, lekker rustig liedje.
0: Ja, dus, wat anders dan wat hij anders maakte.
1: Ja, past er wel bij het weer van vandaag, met die regen en zo. Zometeen, na vijven, dan krijg je een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het natuurlijk over de middelbare school in Almere, het Nautilus College in Tussen de Vaarten, dat vandaag de hele dag gesloten bleef vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Wat daar aan de hand is, daar krijg je na vijven iets meer duidelijkheid over.
0: Ja, en gisteren was het natuurlijk het nieuws van de dag dat het kasteel in Almere wordt gesloopt als het aan het gemeentebestuur ligt. De gemeenteraad moet er nog wel mee akkoord gaan. Hoe wordt daar in Almere over gedacht? Zijn daar ideeën over misschien? We gaan nog veel meer bespreken natuurlijk, want er is nog veel meer gebeurd de afgelopen uren.

0: Dit is Flevoland.
1: Wat de school inderdaad bedoelt met onveilige, risicovolle situatie, dat weten we niet. Wat is er precies gebeurd?
0: Ook dit is Flevoland.
2: Men gunt elkaar niet meer zoveel en dat vind ik heel erg jammer. Dus het is toch heel gauw ellebogenwerk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Met een WOG-status raak je de mensen niet in de portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De A28 bij Nijkerk gaat uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur vanmiddag in de Tweede Kamer. En de man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten tussen de laadklep van een trekker. Dat laat de arbeidsinspectie weten. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen. Aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. 74 kilometer aan file in onze regio. Hier staan het langste stil op dit moment. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg 10 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bildhoven en knooppunt Rijnsweerd een kwartier. En ook op de A27, maar dan richting Almere, tussen Bildhoven en Huizen ook een kwartier. Nou, problemen op die A28, hè, die is nog steeds afgesloten. Dat is bij ter hoogte van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Dat betekent dat alle wegen daar naartoe ook vaststaan. Dat ga je ook zo merken in hier, bijvoorbeeld op de N301. Almere-Barneveld tussen de N705 en de N798, 10 minuten. De N301 tussen A28 en Nijkerk, 12 minuten. De N301 tussen afrit Nijkerkerveen en afrit Zwartebroek, 7 minuten. N301 Barneveld-Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de A28, een kwartier. En de N309 Epedronte tussen de A28 en Elburg-Vesting, 7 minuten. En daar komt dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattermerbroek, een kwartier vertraging. De flitsers kun je altijd doorgeven via de Flitsmeister-app. Dat hebben mensen ook gedaan. Op de A6 bij Lelystad vanuit Muidenberg, hectometerpaaltje 69,2. En ook een controle op de Hanseweg bij Dronten in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,6.
8: Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Nou, wat er aan de hand is, alles wat we daarover weten, hoor je zometeen in Studio Flevoland.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, echt grote hit was dit natuurlijk vorig jaar. A Bar Song Tipsy van Shaboozey.
1: We beginnen in Almere, want daar bleven de deuren van de middelbare school de hele dag dicht. Het Nautilus College in Tussen de Vaarten liet ouders en verzorgers gisteravond weten dat de kinderen thuis moesten blijven vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Wat er precies aan de hand is, is vandaag nog steeds niet duidelijk geworden. Verslaggever Mark Bakker die was vanochtend op het schoolplein.
2: Het is een school voor speciaal onderwijs, een school voor moeilijk lerende kinderen. En de leerlingen en hun ouders hebben van de school een e-mail gekregen waarin staat dat om veiligheidsredenen vandaag de lessen zijn uitgevallen. En dat zou in overleg met de politie zijn besloten. Nou, ik heb even rondom het schoolgebouw gelopen. Ik heb niemand gezien. De deur zit ook op slot. Buurtbewoners hebben vanochtend nog wel politie hier bij de school gezien. Maar toen die vertrokken was, was er ook verder niemand meer. Wel zeggen buurtbewoners dat er 's avonds en 's nachts op en rond het schoolplein geregeld overlast is, veroorzaakt door drugsdealers. Maar of die overlast iets te maken heeft met de sluiting van de school vandaag, dat is niet duidelijk.

0: Fleetwood Mac met Don't Stop.
1: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, er is toch flink wat regen gevallen, hè, tot nu toe in onze provincie.
2: Ja, het is inderdaad wel aardig begonnen met regenen. Vanochtend viel het allemaal nog wel mee, maar zeker nu is het best wel aan het doorregenen. Met al enkele millimeters regenwater. En die regen gaat alleen maar verder intensiveren vanavond. Dus als je erop uit moet, is het echt wel verstandig om ofwel een poncho aan te doen of een paraplu erbij. Met ook temperaturen die al flink aan het dalen zijn. Nu zo'n 16 à 15 graden. Echt wel vrij fris. En de wind gaat ook nog eens toenemen in kracht. Dus het wordt een beetje een herfstachtige avond. Vandaag wordt het wel vanuit het westen wat droger, met temperatuur uiteindelijk van zo'n 12 graden als minimum. Met daarbij ook meer opklaringen, dus uiteindelijk wordt het wel droog.
1: Nou, uiteindelijk wordt het droog, maar goed, in de tussentijd valt er dan behoorlijk wat regen. Blijft dat morgen dan ook zo, Donnie?
2: Ja, morgen starten we nog droog, maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de kans op enkele stevige buien toe. En daarbij is ook kans op onweer en misschien zelfs wel zware windstoten erbij. Maxima komen uit rond een graad of 18, maar als er eenmaal zo'n bui overtrekt, wordt het gelijk ook een stuk koeler. En moeten we doen met slechts zo'n 14 à 15 graden. Het is morgen opnieuw zo'n wisselvallige dag, maar tussendoor komt de zon er wel wat vaker bij ten opzichte van vandaag.
0: Ja, wordt het wel droger in de rest van de week?
2: Ja, het wordt wel wat droger met op donderdag waarschijnlijk een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Dan temperaturen rond een graad of 19. Vrijdag weer wat meer bewolking, kans op een drupje regen met dan een graad of 20. En eigenlijk doet zaterdag en zondag is daar een kopie van. Met op zaterdag die droge periode en zondag wel weer kans op enkele buien. Maar echt verregend zoals vanavond en morgen, dat gaat het dan niet meer worden.
0: Ja, de herfst heeft wel een beetje zijn intrede gemaakt. Ook al hadden we gisteren een hele warme dag. Maar...
2: Ja, klopt inderdaad. Maar er zijn wel wat signalen dat het begin volgende week toch weer wat warmer gaat worden. Met misschien wel weer 23 of 24 graden op de dinsdag met flink wat zonneschijn. Dus ja, voor de zomerliefhebbers is het toch nog uitkijken naar die week dan.
0: Nou, ik denk ook voor de koning en de koningin en de prinsessen.
2: Nou, inderdaad, alle hoedjes en zo. Ja,
0: ja, die waai je dan niet af.
2: Nee, dat is wel belangrijk.
0: Ja, goed, Donnie, dankjewel en eet smakelijk zometeen.
2: Fijne avond.

0: Carol G en Bruno Mars. En stil, het is 17:50. We gaan door met het nieuws.
1: Niet iedereen hoeft in een kasteel te wonen, want te veel onderhoud. En een ander ziet het wel zitten in een kasteeltoren. Gemengde reacties vanuit Almeerders op het plan om het kasteel Almere langs de A6 te slopen en er een nieuw kasteel te bouwen met 650 woningen. Dat plan presenteerde het college van burgemeester en wethouders eerder deze week. En wij gingen de straat op en peilden de meningen onder Almeerders.
2: Als ik zeg kasteel Almere, wat zegt u dan?
3: Mooi gebouw, alleen jammer dat het nooit wat is geworden.
4: Jammer dat het zo'n vervallen is geraakt.
2: Ja, nu ligt er plan om het af te breken, er een nieuw kasteel te bouwen en 650 woningen te maken. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het een goed idee.
5: Het is een oud plan hoor, het is dus niks nieuws. Het is een onderhand bijna uit de middeleeuwen van het kasteel onderhand al.
3: Dus ik denk dat er genoeg jonge mensen een huisje zoeken. En ik hoop dat het dan ook een beetje betaalbare woningen worden voor de jeugd.
4: Ik hoop dat het betaalbaar is, dan ga ik er ook wonen.
2: Ja, u zou daar wel willen wonen?
4: Best wel, ja. Zeker. Het is toch een mooie omgeving. Ja.
5: Dan moeten het hele dure woningen zijn die de opbrengst voor de kosten van het hele kasteel moeten gaan betalen. Nou, dat geloof ik dus niet helemaal.
4: Zou het met huurtoeslag zijn? Zou wel mooi zijn, ja. Nou, ik verwacht dat het wel duur wordt, ja. Ja.
2: Het klinkt alsof je al echt een beetje aan het fantaseren bent hierover.
4: Ja, heerlijk. Daar hoop ik wel van, ja.
2: Ziet u zichzelf al in een kasteel wonen?
3: Nee. Ik vind het goed waar ik nu woon. Dus een kasteel is wel onderhoud. Dus nee, dat is echt voor een keer te trouwen. Maar ik ben al getrouwd, dus dat is niet nodig.
2: Er zou ook een trouwlocatie moeten komen. Ziet u zichzelf daar ook wel eens iets gaan doen?
4: Als getuige misschien, ja. Leuk. Ja, lijkt me wel wat. Ja.
2: Want u bent al getrouwd?
4: Allang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
2: Zou je er blij mee zijn als er eindelijk iets mee gaat gebeuren?
5: Nou, dat natuurlijk wel. Ja, deze vraag hoef je niet te stellen. Dat is gewoon wel zo. Dat is, het is natuurlijk zonde. Het is zo'n mooi plekje. Hè?

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Aan de Geer in Band komt vanaf morgen tijdelijk cameratoezicht. Aanleiding zijn meerdere incidenten in augustus. Op 10 augustus werd een explosief gevonden. Op 17 augustus was er een brandstichting. En op 24 augustus lagen er opnieuw twee explosieven. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde woning gaat. De burgemeester laat 4 weken lang camera's plaatsen om de veiligheid te vergroten en nieuwe incidenten te voorkomen. Het is voor het eerst dat Noordoostpolder camera's inzet na een explosie. De A28 bij Nijkerk gaat uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur vanmiddag in de Tweede Kamer. Er wordt dag en nacht gewerkt aan de Hardenbergenbrug, zegt de minister. De snelweg ging gisteren dicht omdat Rijkswaterstaat de veiligheid van de brug niet kon garanderen. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De sluiting zorgde vandaag voor veel files, onder meer in het buitengebied van Zeewolde. En de man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten bij een laadklep van een landbouwvoertuig. Dat laat de arbeidsinspectie weten. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagochtend. Daarbij kwam een man van 58 om het leven die daar aan het werk was. De arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar het ongeval en kijkt daarbij onder meer of er sprake is van schuld. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland-app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken. En dat Ongehoord Nederland die regels steeds niet nakomt. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Klimaatactivist van 48 had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic.
13: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
14: ANWB verkeersinformatie. Nou, er staat zo'n 75 kilometer aan file en oponthoud in onze regio. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met die A28 die bij Nijkerk dicht is. Dus alle toegangswegen en alle manieren waarom je daar omheen kan rijden om toch op je eindbestemming te komen, daar zit het allemaal vast. Ik geef je de files die langer duren dan een minuut of 7. Sta je toch in een file die niet wordt genoemd, dan weet je dat je daar iets korter stilstaat. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg 11 minuten. A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen 7 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 8 minuten. En de andere kant op richting Almere tussen Utrecht-Noord en Huizen 1/2 uur. Nou, dan die problemen rondom die A28 die nog tot morgen dicht is. Op de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 11 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 22 minuten. N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk 1/4. En ook de andere kant op richting Almere tussen afrit Nijkerkerveen en de A28 1/4. En de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 7 minuten. Sterkte allemaal. Dan kijk ik nog naar de flitsers. Op de A6 bij Lelystad vanuit Muidenberg. Dus vanuit Muidenberg richting Lelystad. Hectometerpaaltje 69,2.
11: Het evenemententerrein van Walibi aan de Spijkweg in Biddinghuizen staat volgende week opnieuw volledig in het teken van de landbouw- en groentechniek. Dat evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers. En wij blikken zo meteen alvast vooruit in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: You're a Friend of Mine, gezongen door Clemens Clemens en Jackson Brown, maakt het 6:10. We gaan door met het nieuws.
1: De akkerbouw gaat de komende jaren flink veranderen door onder andere robotisering en AI. Dat zegt de organisatie van Agrotechniek Holland. Over een week is het zover. Dan gaat de enorme beurs weer van start op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. En volgens beursmanager Willem Bierema wordt het een van de grootste edities ooit. Nou, daar willen we natuurlijk meer over weten. Goedemiddag, meneer Bierema.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat kunnen we allemaal zoal verwachten volgende week?
2: Nou ja, het is de 12e keer dat we met de beursproducties van Vele Confers neerstrijken. En op zich zijn de beurstitels niet veranderd. Het is een vakbeurs voor de groensector en de agrosector. En die staan naast elkaar. Wat wel anders is dan voorheen is dat het groter is dan voorheen. Dus meer merken, meer unieke exposanten en veel meer machines.
1: Ja, ik heb begrepen 300 stands. Kan je dat allemaal wel kwijt op dat terrein?
2: Ja, nou, het is een heel groot terrein. We hebben ongeveer 15 hectare aan grasland in gebruik voor de beursvelden. Daaromheen nog tientallen hectare om te laden en te lossen. Maar we zitten wel vol. We zijn uitverkocht. We hebben geen tenten meer. We hebben ook geen plekken meer. Dus er is een soort wachtlijst. Maar die kunnen we helaas niet bedienen.
1: Oké. Maar is het nou zo dat je rekening moet houden met best wel wat wandelen als je de beurs bezoekt, omdat het zo uitgestrekt is?
2: Dat hebben we een keer uitgerekend. We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad. En heel veel leggen we zelf aan. We willen een bepaalde compacte manier van indelen hebben. En dat heeft de Walibi-velden hebben dat niet. Maar 4 kilometer, ja, daar ben je natuurlijk op een dag ben je daar zo doorheen.
1: Ja, boer, dit is niks voor een boer dit.
2: Nee joh, als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo een aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed. En dan kunnen ze ongeveer iets meer dan 600 verschillende merken landbouw en groentechniek zien.
1: Ja, nou zei ik het al. De komende jaren gaat de akkerbouw flink veranderen. Dat ga je ook terugzien op de beurs, hè? Hoe gaat die akkerbouw zich dan ontwikkelen?
2: Ja, dat is deze editie echt wel. De contouren worden daar echt wel duidelijk van. Voorheen waren de nieuwigheden op onze beurzen nog sterkere trekker, nog bredere koppenheg, nog grotere kiepwagen, noem maar op. Het is allemaal een beetje doorontwikkeling op het conventionele mechanisatie. En nu zie je dat er robotisering of precision sprayers of AI of autonomie echt helemaal out of the box, anders een manier van benaderen, dat daar machines van getoond worden. En dat groeperen we ook in het smart farming paviljoen. En daar staan meer dan 20 deelnemers met de techniek van morgen die nu al helemaal getest en productierijp is en waar een prijskaartje aan hangt. Heeft zich al bewezen in de praktijk. Ja, en dat gaat heel veel voordelen hebben op het gebied van bodemverdichting, arbeidsproblematiek. Hè, waar haal je de mensen nog vandaan? Chemievrije onkruidbestrijding. Waar was u op de dag dat de robots zijn intrede deed in de landbouw? Ja, dat is eigenlijk volgende week op.

0: exposanten al toevoegd is aan hun assortiment. En dat het dus over de hele beurs te zien zal zijn.
1: Ja, nou zei u al, hè, de paviljoens zijn vol, de stands zijn helemaal vol. Daar is er niet eens meer een wachtlijst voor, want zo vol is het. Hoeveel bezoekers verwacht u nou volgende week?
0: Ja, weet je, het is, we hebben vanaf 2010 hebben we eigenlijk altijd boven de 50.000 bezoekers gescoord. Dus het is wel zo, de landbouw, er gebeurt veel en er zijn ook veel bedrijfstoppers. Dus het krimpt allemaal wel wat, de bezoekersgroep die we willen trekken. Aan de andere kant, we mikken ook heel erg op studenten en op jonge mensen die willen gaan werken in de agrosector. En de groensector, dus de hovenier of de sportparkbeheerder, dat groeit eigenlijk, dat gaat gestaag door. Dus ja, we wachten eigenlijk wel weer rond die 50.000 bezoekers uit te komen in 4 dagen tijd.
1: Wanneer gaat van start?
0: Volgende week woensdag, dus nog ruim een week, 16 september tot en met zaterdag 19 september.
1: Hartelijk dank, Willem Bierema, van de grootste editie van Agrotechniek Holland volgende week. De beursmanager, bedankt.

0: Sommige nummers zijn tijdloos. Nou, daar is dit zeker een voorbeeld van. Bruce Channel uit de jaren 60, misschien eind jaren 50 zelfs, met Hey Baby. Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Steeds meer jongeren in Nederland die kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meer meekomen op school. Blijkt allemaal uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. In het onderwijs wordt daarom van alles geprobeerd, zegt deze docent Nederlands.
1: Lezen doen we niet alleen bij ons eigen vak, daar geven we veel tijd voor, maar we hebben ook schoolbreed leeshalfuur, dan leest iedereen. En we praten veel met leerlingen over het boek. We maken lezen ook zichtbaar, dus door de school kun je het zien. We willen het lezen vooral ook heel erg normaliseren. Niet meer van, oh, dat is iets wat je dan misschien soms moet doen. Nee, dat is heel normaal en dat kan je heel veel brengen.
0: Om de leesvaardigheid van jongeren te verbeteren is vooral meer aandacht, geld en samenwerking nodig. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder jongens. Nou, ik ben blij dat dit foutloos mijn mond uitkwam.
2: Ja, stel je voor zeg. Ja. Maar heb je ook begrepen wat je hebt gelezen?
0: Ja, denk het wel, dat jongeren van 15 jaar niet zo goed kunnen lezen.
2: Ja, want dat is vaak het probleem. Hè? Dan kunnen ze technisch wel lezen. Alleen ja, dat begrijpende, dat is dan echt heel erg lastig. Dat je niet precies weet wat daar dan staat. Nou, dan was mijn beurt.
0: Foutloos alsjeblieft, ja.
2: Tijdens het vragenuur van de Tweede Kamer heeft voorzitter Tom van Kampen de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd tijdens een spreekmoment van PVV-leider Geert Wilders.
3: Het woord is aan de heer Wilders.
4: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K., maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral.
3: De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
2: Ja, een tak van Extinction Rebellion verklaarde dat ze protesteerden omdat wezenlijke acties tegen Israël uitblijven. De vraag van PVV-leider Wilders die ging niet over Gaza.
0: De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole niet ver van de stad Aken, vertelt correspondent Gien Baldoek.
5: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
0: De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op die klimaatactivist van 48... Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven.
2: En kunstdieven hebben hun slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend braken 2 dieven in bij het museum in de buurt van Nice. En ze namen 4 kunstwerken mee, zegt deze Vlaamse journalist.
6: Tijdens een vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
2: De afgelopen maanden kregen verschillende Franse musea te maken met overvallen en diefstallen, vaak op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea nu aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij staat al op nummer 1. Maar als ik ook nog wil stemmen, waar moet ik dan ook alweer naartoe?
2: Dat kun je zien op de flyer. Dat kan ik niet zo...
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want u bent al getrouwd?
4: Allang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ik hou van ludieke dingen. Ik sta niet voor niks. 13 keer in de ton in Kragenburg, Tauwhoer, overal is er nog wat.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Aan de Geer in Band komt vanaf morgen tijdelijk cameratoezicht. Aanleiding zijn meerdere incidenten in augustus. En de A28 bij Nijkerk gaat uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur vanmiddag in de Tweede Kamer.
11: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en door ongelukken. Zoals op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij knooppunt Dressen is een ongeluk gebeurd en de vertraging is hier 30 minuten. Ook de andere kant op die A325 van Arnhem naar de Duitse grens, voorbij het Gelderdom, 30 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk een uur op onthoud. En ook staat er file op de A27, Utrecht richting Almere. Bij Eemnes is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het Nautilus College aan de Paul Kleestraat in Almere is vandaag gesloten vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Nou, wat daar aan de hand is, alles wat we daarover weten, hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: We beginnen in Almere, want daar bleven de deuren van een middelbare school de hele dag dicht. Het Nautilus College in Tussen de Vaarten liet ouders en verzorgers gisteravond weten dat de kinderen thuis moesten blijven vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Wat er precies aan de hand is, is vandaag nog steeds niet duidelijk geworden. Verslaggever Mark Bakker die was vanochtend op het schoolplein.
1: Het is een school voor speciaal onderwijs, een school voor moeilijk lerende kinderen. En de leerlingen en hun ouders hebben van de school een e-mail gekregen waarin staat dat om veiligheidsredenen vandaag de lessen zijn uitgevallen. En dat zou in overleg met de politie zijn besloten. Nou, ik heb even rondom het schoolgebouw gelopen. Ik heb niemand gezien. De deur zit ook op slot. Buurtbewoners hebben vanochtend nog wel politie hier bij de school gezien. Maar toen die vertrokken was, was er ook verder niemand meer. Wel zeggen buurtbewoners dat er 's avonds en 's nachts op en rond het schoolplein geregeld overlast is, veroorzaakt door drugsdealers. Maar of die overlast iets te maken heeft met de sluiting van de school vandaag, dat is niet duidelijk.

0: Het weer krijgen we vandaag van Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, er is toch flink wat regen gevallen, hè, tot nu toe in onze provincie.
1: Ja, het is inderdaad wel aardig begonnen met regenen. Vanochtend viel het allemaal nog wel mee, maar zeker nu is het best wel aan het doorregenen. Met al enkele millimeters regenwater. En die regen gaat alleen maar verder intensiveren vanavond. Dus als je erop uit moet, is het echt wel verstandig om ofwel een poncho aan te doen of een paraplu erbij. Met ook temperaturen die al flink aan het dalen zijn. Nu zo'n 16 à 15 graden. Echt wel vrij fris. En de wind gaat ook nog eens toenemen in kracht. Dus het wordt een beetje een herfstachtige avond. Vannacht wordt het wel vanuit het westen wat droger, met temperatuur uiteindelijk van zo'n 12 graden als minimum, met daarbij ook meer opklaringen, dus uiteindelijk wordt het wel droog.
0: Nou, uiteindelijk wordt het droog, maar goed, in de tussentijd valt er dan behoorlijk wat regen. Blijft dat morgen dan ook zo, Donnie?
1: Ja, morgen starten we nog droog, maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de kans op enkele stevige buien toe. En daarbij is ook kans op onweer en misschien zelfs wel zware windstoten erbij. Maxima komen uit rond een graad of 18, maar als er eenmaal zo'n bui overtrekt, wordt het gelijk ook een stuk koeler. En moeten we doen met slechts zo'n 14 à 15 graden. Het is morgen opnieuw zo'n wisselvallige dag, maar tussendoor komt de zon er wel wat vaker bij ten opzichte van vandaag.
2: Ja, wordt het wel droger in de rest van de week?
1: Ja, het wordt wel wat droger met op donderdag waarschijnlijk een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Dan temperaturen rond een graad of 19. Vrijdag weer wat meer bewolking, kans op een drupje regen met dan een graad of 20. En eigenlijk doet zaterdag en zondag is daar een kopie van. Met op zaterdag die droge periode en zondag wel weer kans op enkele buien. Maar echt verregend zoals vanavond en morgen, dat gaat het dan niet meer worden.
2: Ja, de herfst heeft wel een beetje zijn intrede gemaakt. Ook al hadden we gisteren een hele warme dag. Maar...
1: Ja, klopt inderdaad. Maar er zijn wel wat signalen dat het begin volgende week toch weer wat warmer gaat worden. Met misschien wel weer 23 of 24 graden op de dinsdag met flink wat zonneschijn. Dus ja, voor de zomerliefhebbers is het toch nog uitkijken naar die week dan.
2: Nou, ik denk ook voor de koning en de koningin en de prinses.
1: Nou, inderdaad, alle hoedjes en zo. Ja,
2: ja, die waaien dan niet af.
1: Nee, dat is wel belangrijk.
2: Ja, goed, Donnie, dankjewel en eet smakelijk zometeen.
1: Fijne avond.

0: Niet iedereen hoeft in een kasteel te wonen, want te veel onderhoud. En een ander ziet het wel zitten in een kasteeltoren. Gemengde reacties vanuit Almeerders op het plan om het kasteel Almere langs de A6 te slopen en er een nieuw kasteel te bouwen met 650 woningen. Dat plan presenteerde het college van burgemeester en wethouders eerder deze week. En wij gingen de straat op en peilden de meningen onder Almeerders.
1: Als ik zeg kasteel Almere, wat zegt u dan?
2: Mooi gebouw, alleen jammer dat het nooit wat is geworden.
3: Jammer dat het zo'n vervallen is geraakt.
1: Ja, nu ligt er plan om het af te breken, er een nieuw kasteel te bouwen en 650 woningen te maken. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind het een goed idee.
4: Het is een oud plan hoor, het is dus niks nieuws. Het is een onderhand, bijna uit de middeleeuwen van het kasteel onderhand al.
2: Dus ik denk dat er genoeg jonge mensen een huisje zoeken. En ik hoop dat het dan ook een beetje betaalbare woningen worden voor de jeugd.
3: Ik hoop dat het betaalbaar is, dan ga ik er ook wonen.
1: Ja, u zou daar wel willen wonen?
3: Best wel, ja. Zeker. Het is toch een mooie omgeving. Ja.
4: Dan moeten het hele dure woningen zijn die de opbrengst voor de kosten van het hele kasteel moeten gaan betalen. Nou, dat geloof ik dus niet helemaal.
3: Zou het met huurtoeslag zijn? Zou wel mooi zijn, ja. Nou, ik verwacht dat het wel duur wordt, ja. Ja.
1: Het klinkt alsof je al echt een beetje aan het fantaseren bent hierover.
3: Ja, heerlijk. Daar ook wel van, ja.
1: Ziet u zichzelf al in een kasteel wonen?
2: Nee. Ik vind het goed waar ik nu woon. Dus een kasteel is wel onderhoud. Dus dat is echt voor een keer te trouwen. Maar ik ben al getrouwd, dus dat is niet nodig.
1: Er zou ook een trouwlocatie moeten komen. Ziet u zichzelf daar ook wel eens iets gaan doen?
3: Als getuige misschien, ja. Leuk. Ja, lijkt me wel wat. Ja.
1: Want u bent al getrouwd?
3: Allang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
1: Zou u er blij mee zijn als er eindelijk iets mee gaat gebeuren?
4: Nou, dat natuurlijk wel. Ja, dat is een vraag hoef je niet te stellen. Dat is gewoon zo. Dat is, het is natuurlijk zonde. Het is zo'n mooi plekje. Huh?

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Aan de Geer in Band komt vanaf morgen tijdelijk cameratoezicht. Aanleiding zijn meerdere incidenten in augustus. Op 10 augustus werd een explosief gevonden. Op 17 augustus was er een brandstichting. En op 24 augustus lagen er opnieuw twee explosieven. Onduidelijk is of het steeds om dezelfde woning gaat. De burgemeester laat 4 weken lang camera's plaatsen om de veiligheid te vergroten en nieuwe incidenten te voorkomen. Het is voor het eerst dat Noordoostpolder camera's inzet na een explosie. De A28 bij Nijkerk gaat uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur vanmiddag in de Tweede Kamer. Er wordt dag en nacht gewerkt aan de Hardenbergenbrug, zegt de minister. De snelweg ging gisteren dicht omdat Rijkswaterstaat de veiligheid van de brug niet kon garanderen. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De sluiting zorgde vandaag voor veel files, onder meer in het buitengebied van Zeewolde. En de man die om het leven is gekomen bij een ongeval op een akker kwam klem te zitten bij een laadklep van een landbouwvoertuig. Dat laat de arbeidsinspectie weten. Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdagochtend. Daarbij kwam een man van 58 om het leven die daar aan het werk was. De arbeidsinspectie doet nog onderzoek naar het ongeval en kijkt daarbij onder meer of er sprake is van schuld. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu €128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergenbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden inmiddels weer korter, maar in het midden van het land staan nog een paar lange files, zoals op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij knooppunt Ewijk maar liefst 3 kwartier. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Hier is het op onthoud 20 minuten. En ook de andere kant op de A325 rijdt het langzaam. Dat is dan van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen het Gelderdom en Lent een uur vertraging. Verder rijdt het nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen is het oponthoud ruim 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het evenemententerrein van Walibi aan de Spijkweg in Biddinghuizen staat volgende week opnieuw volledig in het teken van de landbouw- en groentechniek. Dat evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers en wij blikken zo meteen alvast vooruit in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: De akkerbouw gaat de komende jaren flink veranderen door onder andere robotisering en AI. Dat zegt de organisatie van Agrotechniek Holland. Over een week is het zover. Dan gaat de enorme beurs weer van start op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. En volgens beursmanager Willem Bierema wordt het een van de grootste edities ooit. Nou, daar willen we natuurlijk meer over weten. Goedemiddag, meneer Bierema.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat kunnen we allemaal zoal verwachten volgende week?
1: Nou ja, het is de 12e keer dat we met de beursproducties van Fedeconvers neerstrijken. En op zich zijn de beurstitels niet veranderd. Het is een vakbeurs voor de groensector en de agrosector. En die staan naast elkaar. Wat wel anders is dan voorheen is dat het groter is dan voorheen. Dus meer merken, meer unieke exposanten en veel meer machines.
0: Ja, ik heb begrepen 300 stands. Kan je dat allemaal wel kwijt op dat terrein?
1: Ja, nou, het is een heel groot terrein. We hebben ongeveer 15 hectare aan grasland in gebruik voor de beursvelden. Daaromheen nog tientallen hectare om te laden en te lossen. Maar we zitten wel vol. We zijn uitverkocht. We hebben geen tenten meer. We hebben ook geen plekken meer. Dus er is een soort wachtlijst. Maar die kunnen we helaas niet bedienen.
0: Oké. Maar is het nou zo dat je rekening moet houden met best wel wat wandelen als je de beurs bezoekt? Omdat het zo uitgestrekt is?
1: Dat hebben we een keer uitgerekend. We hebben ongeveer 4 kilometer aan gangpad. En heel veel leggen we zelf aan. We willen een bepaalde compacte manier van indelen hebben. En dat heeft de Walibi-velden hebben dat niet. Maar 4 kilometer, ja, daar ben je natuurlijk op een dag ben je daar zo doorheen.
0: Ja, dit is niks voor een boer dit.
1: Nee joh, als hij aan het aardappel selecteren is, dan met een rug op zijn zak loopt hij ook door de aardappelrug heen. En dat is ook zo een aantal kilometers. Dus nee, dat gaat wel goed. En dan kunnen ze ongeveer iets meer dan 600 verschillende merken landbouw en groentechniek zien.
0: Ja, nou zei ik het al. De komende jaren gaat de akkerbouw flink veranderen. Dat ga je ook terugzien op de beurs, hè? Hoe gaat die akkerbouw zich dan ontwikkelen?
1: Ja, dat is deze editie echt wel. De contouren worden daar echt wel duidelijk van. Voorheen waren de nieuwigheden op onze beurzen nog sterkere trekker, nog bredere koppenheg, nog grotere kiepwagen, noem maar op. Het is allemaal een beetje doorontwikkeling op het conventionele mechanisatie. En nu zie je dat er robotisering of precision sprayers of AI of autonomie echt helemaal out of the box, anders een manier van benaderen, dat daar machines van getoond worden. En dat groeperen we ook in het smart farming paviljoen. En daar staan meer dan 20 deelnemers met de techniek van morgen die nu al helemaal getest en productierijp is en waar een prijskaartje aan hangt. Heeft zich al bewezen in de praktijk. Ja, en dat gaat heel veel voordelen hebben op het gebied van bodemverdichting, arbeidsproblematiek. Hè, waar haal je de mensen nog vandaan? Chemievrije onkruidbestrijding. Waar was u op de dag dat de robot zijn intrede deed in de landbouw? Ja, dat is eigenlijk volgende week op Agrotechniek Holland.
0: Ja, maar ik begrijp dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen uitbedacht. Dat dit wel een ontwikkeling is die al wel wat jaren speelt en dat het steeds groter wordt.
1: Ja, klopt. We hebben hier 2 jaar geleden ook aandacht aan besteed. Toen in veel kleiner. Maar nu komen er massaal meerdere aanbieders van dezelfde nieuwe technieken. En we doen dit nu nog in een paviljoen. Met zogezegd meer dan 20 deelnemers. Maar ik denk voor de volgende editie dat het bij tientallen normale exposanten al toegevoegd is aan hun assortiment. En dat het dus over de hele beurs te zien zal zijn.
0: Ja, nou zei u al, hè, de paviljoen zijn vol. De stands zijn helemaal vol. Daar is er niet eens meer een wachtlijst voor, want zo vol is het. Hoeveel bezoekers verwacht u nou volgende week?
1: Ja, weet je wat het is? We hebben vanaf 2010 hebben we eigenlijk altijd boven de 50.000 bezoekers gescoord. Dus het is wel zo, de landbouw, er gebeurt veel en er zijn ook veel bedrijfstoppers. Dus het krimpt allemaal wel wat, de bezoekersgroep die we willen trekken. Aan de andere kant, we mikken ook heel erg op studenten en op jonge mensen die willen gaan werken in de agrosector. En de groensector, dus de hovenier of de sportparkbeheerder, dat groeit eigenlijk, dat gaat gestaag door. Dus ja, we wachten eigenlijk wel weer rond die 50.000 bezoekers uit te komen in 4 dagen tijd.
0: Wanneer gaat van start?
1: Volgende week woensdag, dus nog ruim een week. 16 september tot en met zaterdag 19 september.
0: Hartelijk dank, Willem Bierema, van de grootste editie van Agrotechniek Holland volgende week. De beursmanager, bedankt.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Steeds meer jongeren in Nederland die kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meer meekomen op school. Blijkt allemaal uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. In het onderwijs wordt daarom van alles geprobeerd, zegt deze docent Nederlands.
1: Lezen doen we niet alleen bij ons eigen vak, geven we veel tijd voor, maar we hebben ook schoolbreed leeshalfuur, dan leest iedereen. En we praten veel met leerlingen over het boek, we maken lezen ook zichtbaar, dus door de school kun je het zien. We willen het lezen vooral ook heel erg normaliseren, niet meer van, oh, dat is iets wat je dan misschien soms moet doen. Nee, dat is heel normaal en dat kan je heel veel brengen.
0: Om de leesvaardigheid van jongeren te verbeteren is vooral meer aandacht, geld en samenwerking nodig. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder jongens. Nou, ik ben blij dat dit foutloos mijn mond uitkwam.
2: Ja, stel je voor zeg. Ja. Maar heb je ook begrepen wat je hebt gelezen?
0: Ja, denk het wel dat jongeren van 15 jaar niet zo goed kunnen lezen.
2: Ja, want dat is vaak het probleem. Hè? Dan kunnen ze technisch wel lezen. Alleen ja, dat begrijpende, dat is dan echt heel erg lastig. Dat je niet precies weet wat daar dan staat. Nou, dan was mijn beurt.
0: Foutloos alsjeblieft, ja.
2: Tijdens het vragenuur van de Tweede Kamer heeft voorzitter Tom van Kampen de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd tijdens een spreekmoment van PVV-leider Geert Wilders.
3: Het woord is aan de heer Wilders.
4: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K., maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral.
3: De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
2: Ja, een tak van Extinction Rebellion verklaarde dat ze protesteerden omdat wezenlijke acties tegen Israël uitblijven. De vraag van PVV-leider Wilders die ging niet over Gaza.
0: De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole niet ver van de stad Aken, vertelt correspondent Gim Badouk.
5: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
0: De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op die klimaatactivist van 48... Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven.
2: En kunstdieven hebben hun slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend braken 2 dieven in bij het museum in de buurt van Nice. Ze namen 4 kunstwerken mee, zegt deze Vlaamse journalist.
6: Tijdens een vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
2: De afgelopen maanden kregen verschillende Franse musea te maken met overvallen en diefstallen, vaak op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea nu aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. En tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij staat al op nummer 1. Maar als ik ook nog wil stemmen, waar moet ik dan ook alweer naartoe?
2: Dat kun je zien op de flyer. Dat kan ik niet zo...
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want u bent al getrouwd?
4: Allang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ik hou van ludieke dingen. Ik sta niet voor niks. 13 keer in de ton in Kragenburg, Touwhoer, overal is er nog wat.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
16: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
17: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
18: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
15: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files door een ongeluk bij Lent. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is de vertraging bij Lent daarom 40 minuten. De andere kant op, de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, voorbij Lent zo'n 20 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ressen. Hier nog 15 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij knooppunt Ewijk. Hier is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De hoogste tijd voor het autonieuws met Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Arnoud vertelde net al, we gaan het over wokken hebben, maar dan hebben we het niet over het echte Chinese wokken. Waar hebben we het over?
2: Nou, over de zogenaamde WOC-status van een voertuig. Niet alleen van een auto, de WOC-status.
1: Wat is een WOC-status?
2: De WOC-status betekent dus wacht op keuren. Toevallig was het vanmorgen in het nieuws over die schietpartij in Nijmegen die gisteravond was.
3: Waar, ja, nou daar weer, ja.
2: Waar weer dus ook weer de hele politiemacht voor uit was gerukt.
3: Van, ja.
2: Sinds Overasselt staat alles tegenwoordig.
3: Ja, dat ligt dicht bij elkaar, hè, daarom.
2: Ja, dus, maar wat bleek, het was waarschijnlijk de... Ze zeiden op het journaal de knalpijp van een auto. En of ik de knalpijp wel een heel ouderwets woord. Ja. Maar inderdaad, het zou een reden kunnen zijn. Hè. Je hebt diverse merken. Acrapo Fiets en al dat soort uitlaatsystemen, zeg maar. Die veelal op Audi RS, de snellere Volkswagen Golf.
3: Een beetje lekker racegeluid.
2: Ja, en als je dan dat gas loslaat, dan komt er dus zo'n naverbranding. En dan, dat klinkt inderdaad als een mitrailleursalvo. En zo werd het gisteren ook omschreven.
3: Ja.
2: Maar het kan dus zijn, als je een keer bij een verkeerscontrole uitgepikt wordt, dat ze dus even een decibelmeter doen en zeggen van nou, meneer, deze uitlaat mag niet onder uw auto. Dan krijg je dus een wacht op keuren status.
3: Dan moet hij eigenlijk opnieuw gekeurd worden.
2: Dan moet hij naar de RDW.
3: Ja.
2: Inderdaad, moet je een afspraak maken. Je mag er nog één keer mee rijden tot het keuringsstation en verder niet.
1: Dus je moet direct naar het keuringsstation?
2: Eigenlijk moet je een afspraak maken en erheen, ja.
3: Nou, maar met deze tijden dat je acht weken moet wachten op een afspraak.
2: Ja. Dus ik zou een slaapzak meenemen dan. Maar, nee, maar je mag dus niet meer rijden. Verzekeringsplicht blijft wel van kracht. Maar het geldt ook voor brommers. Maar ook als je op een gegeven moment je auto hebt opgeleukt met een leuk cadeautje van Vaderdag. En zo'n hoorn met een Wilhelmus tune of weet ik veel wat erin. En de politie ziet het. En dat blijkt je enige klakson te zijn. Je moet hem, als je hem uit kan schakelen. Dan zien ze het vaak wel door de vingers. Maar dan kun je dus ook zo'n WOC-status krijgen.
1: Dus met een knallende pijp. Wat nog meer?
2: Maar ook als je auto schade heeft gehad. En niet... ordentelijk is hersteld volgens de regels. Dan zeggen ze, ja, maar meneer, deze auto is zo krom als een hoepel. U mag zo helemaal niet rijden. Hè? De sporing of al dat soort zaken is niet goed. Ja, dan hang je. En dan krijg je wederom een WOC-status.
3: Weet je nog dat we in de jaren 90 uit Amerika van die neon lights onder de auto monteerden? Dat was heel eventjes was dat toegestaan. Ja. Althans, er was nog geen wet voor. En in één keer was er een wetje voor. Pikten ze al die auto's eruit.
2: Ja.
3: Zoiets kan dus ook gebeuren.
2: Of en dat zo straffen ze je. Ze kunnen zeggen, we geven je een boete voor 15 of van 100 euro. Zeggen, nou, de volgende keer word ik weer gepakt. En maar met een WOC-status raak je de mensen niet in de portemonnee, maar in hun mobiliteit. En je auto staat gelijk aan de kant.
1: Het is gewoon veel vervelender dan een boete.
2: Juist.
1: En is het ook gladde banden? Krijg je daar ook een WOC-status
2: voor? Nee, dat niet. Nee, gladde banden, daar moet je gewoon daar krijg je geen WOC-status voor. Of het moet naar aanleiding zijn van die eerder genoemde slecht gerepareerde schade. Ja, dan ben je dus verplicht om je auto opnieuw te laten herstellen.
3: Maar te gladde banden krijgen gewoon een bekeuring voor, toch?
2: Ja.
3: Ja, oké. Goed. De handrem, je ziet het steeds minder in auto's.
2: Ja, in 2019 had nog 30% van alle nieuw verkochte auto's een mechanische handrem. Hè, waar je met de sneeuw vroeger op een parkeerterrein
3: wel leuke dingen mee kon doen. Maken, ja.
2: Ja, en, of de handrem, de hellingproef.
1: Ja, de hellingproef. Hoe moet ik nou de hellingproef?
2: Die moesten wij vroeger in Kampen, bij dat bekende bruggetje moest je daar staan en dan los. Maar ja, tegenwoordig al die auto's, tegenwoordig is nog maar 8% van alle auto's. Even uit mijn hoofd, de Dacia Spring heeft hem nog, de Kia Picanto.
3: Maar die hebben dan ook nog zelf een versnellingsbak.
2: Een versnellingsbak. Maar inderdaad, wat je zegt, die meeste auto's zijn tegenwoordig automaat. Hè, hybride, full elektrisch. En als je hem dan in de P zet, dan hoor je vaak al dat hij automatisch op die elektrische handrem gaat.
3: Mm-hmm.
2: Er zijn nog enkele merken die het niet hebben. Dat je dus nog zo'n tuimelschakelaar hebt. Een merk als Volvo bijvoorbeeld, die zegt ook, je moet hem eerst op die handrem zetten en dan pas in de P. Dat heeft als reden, als je bijvoorbeeld op een veerboot staat, je hebt hem in de P, dan schommelt die bak altijd wat door het schommelen van het water, zeg maar. En dat is dus slecht voor de bak. Dus als je de enige dat je... Normaal kan je hem gewoon in de
1: bak? Wat voor bak?
2: De versnellingsbak, de automaat. Automaat de bak of de versnellingsbak. Maar als je hem dus in de P zet inderdaad en je zet hem op de handrem, dan staat hij dus echt vast en er kan er geen schade ontstaan.
1: Oké, leg me dan eens uit. Ik ga in een parkeergarage en ik moet omhoog rijden, maar er staat er net eentje weer te wachten. Dus dan sta ik halverwege op de helling.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat dan zonder zo'n handrem?
3: Dat
2: moet ik dan doen? Als je hem in de P of in de D hebt staan van drive, dan blijft hij gewoon staan.
1: Blijft hij echt staan?
2: Ja, maar je hebt tegenwoordig een knopje. Nooit. En dan staat er op auto hold, staat er vaak bij. En die druk je in. En die zorgt ervoor dat je dat de nou ja, de auto dus op de rem blijft staan, dat de voetrem geactiveerd blijft. En dan kun je gewoon je voet eraf halen.
1: Oké, mijn voet. En als hij dan gas geeft, dan gaat hij gewoon weer rijden.
2: Gaat hij gewoon weer rijden, ja. Oh. Daar is dat knopje auto hold voor.
3: Ja, maar dat werkt niet bij auto's van voor 1960. Dus bij jou lukt het. Nee.
1: Zullen we zo meteen weer verder gaan?
2: Ik vind het prima.
3: Gaan we verder met een automerk dat misschien wel verdwijnt.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ben van Tilburg is onze man van de auto's. Ben, we gaan het hebben over een merk. En waar we afscheid van moeten nemen, de Seat.
2: Nou, die geruchten gaan, ja. Want wie het autonieuws een klein beetje volgt... bij Volkswagen zijn weer 50.000 banen verdwenen. Ja. En de volgende 50.000 banen staan op de tocht. Maar ja, Seat heeft zichzelf misschien ook een beetje in de eigen voet geschoten. Want vroeger waren de topmodellen van Seat, die noemden ze dan Cupra. Hè, dus de wat snellere versies. En vervolgens is Cupra een eigen merk geworden. En die doet het heel erg goed. Waardoor de modellen van Seat wat...
1: Ik vind inderdaad, die ziet er wel mooi uit, die auto.
2: Ja.
1: Wat is het eigenlijk? Komt het uit Duitsland ook? Of?
2: Nou, officieel komt het uit Spanje.
1: Uit Spanje.
2: En het is net als met in de tijd dat Skoda werd ingelijfd door Volkswagen... werd ook Seat ingelijfd door... Door Volkswagen, het valt onder elkaar bij de VAG-groep, noemen ze dat. Hè, waar Audi ook in zit en al dat soort merken, zeg maar. Maar Seat, ja, je hebt nog de Arona en de Ibiza. Die staan op de rol om vervangen te worden. Maar voor de rest zijn er heel veel modellen van Seat. Zijn dus eigenlijk in Cupra ondergegaan.
3: Ja.
2: En mensen vinden Cupra net wat exclusiever, wat sportiever. En waardoor het nu ook even de vraag is, gaat Seat wel blijven bestaan? En nu denken luisteraars nu van, oei, ik heb zo'n auto, krijg ik dan nog wel onderdelen? Daar hoef je geen zorgen om te maken, want dat zal tot in lengte van jaren blijven. Maar Seat moet zich nu wel richting 2030, gaat er een besluit komen van, ja, blijft dat merk?
3: Ja,
1: en als we het nu toch hebben, want we hebben het toch een beetje over de naam, hè? Dus ja. Seat en Cupra, zeg maar. Ik zie wel eens auto's rijden en die hebben dan een bepaalde naam. Dan denk ik, die ga ik niet kopen. Maar dat komt alleen maar al door die naam.
2: Ja, dat klopt.
1: Wie verzint dat dan?
2: Ja, kijk, dat wordt ergens bedacht. Hè? Dat is dat ook met type namen. Ik bedoel, wij hebben voor de kar een Mitsubishi Pajero. Nou, ik zal voor de luisteraars niet letterlijk zeggen wat dat in Spaans betekent. Maar daar heet hij anders. Hè, dus wel Mitsubishi, maar geen Pajero. Want anders gaan de mensen het maar googlen, vind ik prima.
3: Ja.
2: Maar,
1: de Duster of zo. Je gaat toch een Duster kopen?
2: Nou, dat. Ja.
1: Ik begrijp niet dat iemand op de Duster naam...
2: Ja, noem hem dan badjas, denk je dan.
1: Ja. Maar, of je denkt ook aan stof.
2: Ja, nee, maar... Nou, dat soort, maar goed, de Seat is wel gewoon een heel leuk en goed merk. Ja. Nog steeds een goede auto. Maar goed, in de tijden... En de Chinezen die blijven natuurlijk oprukken. Hè, dat komen steeds meer merken bij.
3: Wordt er wel iets over in Prinsjesdag misschien gezegd? Of we dat moeten gaan inperken? Dat import en zo van de Chinese auto-industrie?
2: Ik verwacht het niet. Ik heb wel een beetje voorzichtig al gekeken. Hè. Prinsjesdag is voor iedereen belangrijk. Maar voor de autobranche ook. Want ja, hoe gaat het nou gebeuren met die elektrische auto's? He, we hebben het gehad over die auto's van tot 5 jaar zijn ze gelden ze in de bijtelling. En daarna moet je volle met bijtelling betalen. Dus wat gebeurt er? Al die elektrische auto's verdwijnen naar het buitenland. Terwijl die juist interessant zijn voor de particulieren. Dus ik hoop dat daar wat duidelijkheid over komt. Maar ook over de bijtelling van de youngtimers gaat een klap op gegeven worden. Dus
3: We horen zo links en rechts dat het kabinet toch wel een beetje bezig is met subsidie voor elektrische auto's.
2: Nou, ik verwacht dat daar ook wel wat gaat gebeuren. Want wij merken in die showroom de vraag naar elektrisch. Ja, de brandstofprijs is natuurlijk nog nooit zo hoog geweest als nu. Maar de vraag naar elektrisch, mensen wachten er gewoon op. Van jongens, verlos ons, zeg het gewoon in de derde dinsdag. Komt er weer een subsidie, is het weer interessant.
3: Maar dan krijg je een hele kanteling van de automarkt weer.
2: Zeker. Want die is net ook wel van je inruil.
3: Ja, ik wou dat zeggen. Ik had trouwens
1: nog even een vraag. Kan ik met mijn elektrische auto lekker door die water rijden?
2: Dat is een goeie. Het antwoord erop is ja.
1: Oh.
2: Met dat verschil dat door het water rijden is wat anders als lang onder water staan. Want het is hetzelfde als een elektrisch scheerapparaat. Weet je, dat kun je onder de douche gebruiken en dat gaat prima.
3: Hij belt jou volgende week op hoor. Ja. Dat hij zegt, ik heb pech, want er zit vocht in mijn motor. Waar sta je dan? Ja, aan het Amsterdam Rijnkanaal.
2: Ja. Ja, precies. Nee, maar de Mercedes G bijvoorbeeld kan in de elektrische variant door dieper water heen als door de brandstofversie. En waarom? Een auto met een brandstofmotor die moet lucht aanzuigen.
3: Ja.
2: En lucht en een automotor en water gaat niet samen. Water is niet samen drukbaar, ontstaat motorschade. He, dus een Land Rover bijvoorbeeld of een Range Rover is eigenlijk...
3: Zo'n slurf naar boven.
2: Zo'n snorkel. Die krijgen ze dan. Ja, dat zie je wel eens als je naar de derde wereldlanden kijkt. Daar hebben ze allemaal zo'n snorkel inderdaad.
3: Ja.
2: Maar je kan dus met een elektrische auto tot een meter... Zo'n Range Rover kun je dus door het water heen rijden.
1: En Elze, wat gebeurt? Krijg je geen schok of zo?
2: Nee. Oh, nee, want dat hele pakket zit gewoon goed ingepakt. Met name bij die terreinwagens. Dus, maar nogmaals, don't try it met je Tesla, zeg maar.
3: Nee, je moet het niet uitdagen.
2: Nee.
3: Okay. Ben van Tilburg, dankjewel. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Hier.
2: We gaan ons begeven in de wereld van het theater. We gaan praten met Ronald Venrooy. Hij is van Theater Corrosia in Almere. Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, vertel maar. Corrosia in Almere Haven. Natuurlijk een hartstikke klein, gezellig theater. Hebben jullie veel leuke dingen op het programma staan de komende maanden?
3: Zeker. Ik denk dat we hebben iedere week wel 1 à 2 voorstellingen. En die zijn heel afwisselend, maar eigenlijk altijd wel bijzonder te noemen. Want ik maak best scherpe keuzes in wat ik hier doe.
2: Ja, en waar baseer je die keuzes allemaal op? Waar houdt het publiek van in Almere Haven?
3: Het publiek in Almere Haven houdt van heel veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld de finalisten van het Kleinkunstfestival komen dit jaar hier naartoe. Maar ook Tom Lannema, de bekende Vlaamse schrijver. Die komt met zijn vertolking van bewerking van zijn eigen boek Van de Vos Reinaarde. Een aantal gezelschappen, Okater, om maar wat te noemen. En we starten eigenlijk ons seizoen aanstaande donderdag met een Vlaamse theatermaker, Louis Janssens. En ja. Die is genomineerd voor het Nederlands Theaterfestival, wat nu in Amsterdam bezig is. En hij was afgelopen week, om maar wat te noemen, de keuze van Peter Pannekoek bij Eva Jinek's programma.
1: Oh ja.
3: Ja, dus het is echt best wel heel bijzonder wat er in Almere Haven staat.
1: Ja. Voorlopig beginnen jullie alleen op de donderdagen, hè?
3: Is dat zo? Dat is me niet zo opgevallen.
1: Nou, als ik even in jullie agenda meeneus, dan zie ik donderdag 10, donderdag 17 en dan donderdag 24 september.
3: Oké. Nou, dat is geen bewuste keuze, maar dat is een kwestie van wat er kan, denk ik.
1: Ja.
3: Nee, want we programmeren toch ook wel op zaterdag.
1: Ja, nou ja, je had het al over Louis Janssens, waar je mee begint. Maar je ook hebt gezegd, Orkater. En ik zie ook mooie namen als Leendert Voice en Eva Vriend.
3: Ja, klopt. Nou, Eva Vriend, die kent natuurlijk iedereen in Flevoland.
1: Ja.
3: Die heeft een hele mooie voorstelling gemaakt. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb het nog helemaal niet gezien. Maar ik vind het wel heel leuk dat het bij ons staat. En het is eigenlijk ook een cadeau van de provincie Flevoland aan de inwoners van Almere Haven, maar ook van heel Flevoland natuurlijk. Mm-hmm. De voorstelling is gratis te bezoeken.
1: Oké, mooi.
3: Ja, dat is leuk, hè?
1: Ja.
3: Het is een heel afwisselend programma. Met cabaret, echte voorstellingen, dans hebben we natuurlijk ook.
1: Ja.
3: En niet te vergeten, vergeet ik bijna. We hebben ook een hele mooie expositieruimte met een dito vulling.
1: Ja.
3: En wat grappig is dat we eind van de maand gaan we open met een expositie. Die is samengesteld door Almeres. Die zijn voor ons langs eindexamen exposities gegaan van kunstacademies. En hebben in overleg met elkaar en met onze curator een keuze gemaakt van de verschillende kunstwerken die zij heel graag hier willen laten zien.
2: Dus het is ook echt lokaal wat er in de Corrosia gebeurt. Een vol programma de komende tijd.
3: Ja.
2: Heel veel succes daarmee en we gaan je geregeld spreken hier in dit programma.
3: Ik hoop het. Ja, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We gaan praten met pianist Patricia Verhagen.
2: Wat vraag jij voor een half uurtje?
3: Ja. Nou ja, ik dacht in het kader van Joling en dergelijke en Jan Smit. Nou, laat ik het op 5000 houden.
2: Dat is een koopje.
3: In de klassieke muziek speelt dat helemaal niet.
1: Nee.
3: Apart het was heel weinig. Ik denk dat er misschien over de hele wereld 50 mensen zijn die echt een hele goede boterham eraan kunnen verdienen. En in tegenstelling tot de popmuziek, die blijven dan ook wel.
2: Ja. Zijn dat dan die Jan Veens of de Jaap van Zwedens of zo?
3: Ja, maar dat is natuurlijk voornamelijk een dirigent. Maar ja, okay, laten we onze eigen Janine Jansen vooral niet vergeten.
2: Zeker, ja.
3: Is.
2: En die behoren echt wel tot de top der de crème de la crème.
3: Vind ik wel, ja.
2: En dan hoort zo'n salaris hoort daar dan ook wel bij.
1: En waar hangt het dan van af? Want ik neem aan dat jij niet onderdoet voor die mensen qua pianospel. Want we hebben trouwens Patricia Verhagen in de studio. Want zondag 13 september staat ze in Theater Poza in Lelystad. Dan weet je ook waarom we met jou praten.
3: Ja, precies. Poza. Dat is, draag ik een warm hart toe. Ik hoop dat er ook heel veel mensen komen aanstaande zondag om 16:00 in Theater Poza in Lelystad. Daar kan ik helemaal geen uitspraak over doen. Of ik er nou beter of minder goed ben, dat weet ik niet. Ik speel piano met hart en ziel. En dat werkt wel. Dus dat
2: ik denk ook
3: goed.
2: Dat in de wereld van de pianomuziek dat er misschien niet zoveel strijd is ook van wie heeft de meeste optredens.
3: Praat er niet over. Dat is verschrikkelijk.
2: Ja, de
3: concurrentie is moordend, absoluut.
2: Echt waar.
3: En wat ik wel steeds meer merk, in Nederland überhaupt, in het algemeen, men gunt elkaar niet meer zoveel. En dat vind ik heel erg jammer.
2: Ligt dat aan de Nederlandse mentaliteit of aan de Nederlandse muziek en muzikanten?
3: Nee,
2: in welke
3: soort Nederlandse mentaliteit. Kijk, we zijn natuurlijk met heel veel mensen in een klein landje. Dus het is toch heel gewoon
2: ellebogenwerk.
1: Dus jullie gaan nooit gezellig één keer per jaar met elkaar uit eten?
3: Nee. Nee. Maar ja, gelukkig, ik ken wel best veel muzici en daar kan ik het prima mee vinden. En die zijn ook wat warmer van hart. En weet je, we moeten het wel met elkaar doen. Want in de klassieke muziek is het tegenwoordig echt moeilijk.
2: Ik heb wel eens begrepen dat in de klassieke muziek ook met name muzikanten die in grote orkesten spelen, dat die echt heel veel orkesten moeten spelen om toch een beetje een salaris bij elkaar te krijgen. Het is een beetje, beetje knibbelen op gages voor goede muzikanten.
3: Ja. Dat is ook zo. Het is zwaar onderbetaald.
2: Maar word je dan niet heel erg gefrustreerd van een jongetje die een 6 liedjes zingt, 1 hitje heeft gehad en daar 20.000 euro voor krijgt?
3: Nee, want wij spelen heel ander soort muziek. Echt, dat kan je niet echt helemaal vergelijken, vind ik. Hoewel zij het natuurlijk ook met hart en ziel doen. Maar weet je, als klassiek muzikus moet je gewoon weten vanaf het begin, ik heb een klein economisch inkomen, maar een heel hoog psychisch inkomen.
2: Dat is waar.
1: Want je doet het vanaf je 9e al met heel veel liefde.
3: Ja, ja. Nou, vanaf mijn 9e toen begon ik. Maar laat me zeggen, een paar jaar later, toen sloeg het echt toe. Om maar zo te zeggen.
2: Dus wat is dat dan, dat toeslaat?
3: Ja, dan, ik vond die muziek zo mooi. En ik kon daar helemaal in opgaan. En ik dacht echt, nou, dit wil ik gewoon heel graag doen.
1: Want er zijn ouders die moeten een kind achter de piano trekken.
3: Ja.
1: Maar bij jou was het
3: wij moesten ze afremmen. Echt ook de buren smeken. Oh, alsjeblieft niet voor 8:00 in het weekend niet gaan spelen. Dus dat is.
2: Tegenwoordig heb je heel mooie synthesizers die een prachtig pianogeluid hebben. Dan kun je de koptelefoon op doen. Of is dat toch niet de bedoeling?
3: Nou, mijn man noemt dat mijn weekendpiano. Ik heb dus ook een digitale piano. Want ja, je begrijpt, je moet heel veel studeren. Dus ik begin heel vroeg. Nou, dan begin ik inderdaad op de digitale piano met koptelefoon. Of ik zet hem gewoon heel zachtjes.
2: Ja.
3: En dan hoort niemand dat.
1: Maar je speelt dus 13 september in Theater Poza. Speel je naast de bekende Beethoven en Debussy ook speel je ook wat onbekendere pianostukken?
3: Nou, kan je wel zeggen. Het wordt zeer waarschijnlijk. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want ik weet natuurlijk niet wat waar gespeeld wordt. Maar het worden 2 premières. Dus in Nederland, ja, absoluut. Van Oekraïense pianomuziek. Sonate van Mykola Lysenko. En een cyclus van 5 preludes van Vasil Barvinsky. Nou, en hoe is het nou gekomen? Want hoe kom je op Oekraïense pianomuziek?
2: Hoe kom je op deze componisten?
3: Ja, dat is inderdaad zoeken. Maar toen dus de oorlog uitbrak in Oekraïne, kwamen er heel veel vluchtelingen naar Nederland. En ik woon in Amsterdam en om de hoek in het hotel zat een hele grote groep Oekraïners. En toen kwamen we op een gegeven moment in het park wat mensen tegen, wat spelende kinderen. Ik dacht, dat zijn vast Oekraïense kinderen. Nou, dus geprobeerd een praatje aan te knopen. Nou, dat ging niet, want zij spraken eigenlijk 2 woorden Nederlands. En ik sprak 0 Oekraïens. Dus een beetje de Engels. Maar ze hadden zo'n heimwee. En ik vond het zo triest. Hè? Want stel je voor, wij zitten hier in ons toch wel comfortabele Nederland. Hè? We hebben geen echte armoede. En dan ja, word je opeens, alles wordt weggebombardeerd. En zoek het maar uit in een ander land. Dus toen dacht ik, nou, ik ga daar wat aan doen. In die zin, ik wil in ieder geval met ze kunnen communiceren. Dus toen ben ik met Duolingo begonnen, Oekraïense taal. Nou, daarvoor is de taal gewoon te moeilijk om dan te leren. En toen ben ik les gaan nemen op een privéschool. En dan kom je in een klasje met 5, 6 volwassenen. Mm-hmm. En dan ben je opeens weer 6.
1: En maar hoe kom je uiteindelijk bij die muziek dan terecht?
3: Nou, die docenten van ons, die zei van, nou, hier is een concert, een poëzieavond. En toen ben ik dus naar concerten gegaan. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk ook wel eens wat van die muziek spelen zelf. Toen ben ik op zoek gegaan op internet.
2: Met bladmuziek of zo?
3: Bladmuziek, ja. En toen heb ik dus inderdaad het nodige gevonden. Dus,
2: en toen was je om?
3: Nee, niet gelijk hoor. Want die muziek is nog hartstikke moeilijk ook.
2: Oh.
3: Dus het was eventjes... ja, je moet er echt flink voor studeren om dat goed voor het voetlicht te brengen. En dan in oktober en in december ook nog een dag neem ik die stukken op. Ik heb al wat opgenomen, dus ja. Dan komt er weer een cd uit met een antologie van Oekraïense pianomuziek.
2: Oh, we hebben een stukje van wat jij gaat spelen. Dat is van Barvinsky, hè?
3: Ja, Barvinsky.
2: Even een klein stukje luisteren.

0: klinkt heel melancholisch.
1: Ja, als ik er zo naar luister, denk ik, het is heel toegankelijke muziek.
2: Ja, dat is het ook. En dat begin is inderdaad melancholisch, maar daarna wordt het veel dramatischer. En dan eindigt het ook wel weer een beetje melancholisch. En toch heeft heel veel Oekraïense muziek heeft een beetje een ondertoon van melancholie. Dat hangt natuurlijk ook samen met de geschiedenis van het land. Die zijn heel veel onderdrukt geweest. Mm-hmm. En zwaar ook. Ja. Want van die componisten waarvan ik dan speel... alleen die Lysenko is bij mijn weten niet opgepakt door de Russen. Maar de anderen die hebben allemaal in strafkampen gezeten. Die zijn allemaal ook geboycott en geterroriseerd door met name natuurlijk de Stalinistische terreur. Maar ook gewoon.
1: En waarom? Omdat zij Oekraïense muziek speelden en propagandeerden dan?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Het is eigenlijk altijd van alle tijden al geweest dat die Russen het Oekraïense volk
2: onderdrukte.
0: Ja. Ja.
1: Wat maakt het dan interessant voor bijvoorbeeld waar jij 13 september optreedt... om deze stukken te spelen? Komen daar dan voornamelijk ook Oekraïense mensen op af?
2: Nou, ik heb wel mijn best gedaan. En ik hoop ook dat wat mensen het horen dit. Hè. Dus ik zal straks ook een paar zinnen in het Oekraïens maar zeggen. Ja. Want inmiddels ken ik de taal natuurlijk een beetje. Maar kijk eens... Beethoven en dergelijke, dat speel ik overigens heel erg graag hoor. Maar dat hoor je allemaal al zo vaak.
0: Ja.
2: Dus ik wil altijd met iets anders komen. Gewoon, dus een andere invalshoek. Andere stukken die niet zoveel opgenomen zijn. Niet zoveel te horen zijn. Dus nou pak ik dan die Oekraïense pianomuziek. Maar ik doe er altijd stukken bij die een link daarmee kunnen hebben. Hè? Dus Beethoven uit de klassieke periode. En Lysenko, dat is een sonate die helemaal op het klassieke systeem. Dus Mozart, Haydn, Beethoven geënt is.
0: Mm. En jij vertelt dan tussendoor ook over die muziek.
2: Ja. Voordat ik het stuk ga spelen, vertel ik een heel klein beetje over de componist. En ik vertel ook wat over de stukken. Dus wat de mensen kunnen verwachten aan klank. En een beetje eigenlijk puntjes van, dat zal dat zijn.
1: Maar dat is in het Nederlands, Engels of Oekraïens?
2: De Oekraïens helemaal, nee, dat kan ik nog niet. Daar voel ik me nog niet
1: nog net
2: thuis.
1: Niet. Nog net niet.
2: Nee, daar voel ik me nog niet genoeg thuis in. Dus Engels wel, hoor, dat kan ik zo. Maar Oekraïens, het is echt een moeilijke taal.
0: Nou.
2: Ja. Maar heel mooi.
0: Komende zondag in Theater de Poza in Lelystad. Ja, het is een beetje oneerbiedig, maar we wilden toch nog een soort quizje met je doen. Je piano.
1: Heel klein stukje.
0: Heel klein stukje. Doe je
1: hoofd. Ja, doe even de koptelefoon.
0: Laat even pianomuziek horen, mag je zeggen wat het is.
1: Ja, maar het gaat over een klein spelletje. Want daar hoor je hele kleine stukjes van intro's. En dan is natuurlijk de vraag van wie is dit eigenlijk? Dus kijken of jij hiermee wegkomt.
2: De poedelprijs. Da da da da da da. En dan kom ik niet op de naam.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij staat al op nummer 1. Maar als ik ook nog wil stemmen, waar moet ik dan ook alweer naartoe?
2: Dat kun je zien op de flyer. Dat kan ik niet zo...
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want u bent al getrouwd?
4: Allang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ik hou van ludieke dingen. Ik sta niet voor niks. 13 keer in de ton in Kragenburg, Touwhoer, overal is er nog wat.
0: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
8: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
7: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
9: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
7: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A325 Arnhem richting Duitsland. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij Nijmegen. Nu heb je tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Hij liep al meer dan zo'n 1200 marathons in zijn leven. Almeerder Ben Mol. Hij heeft zelfs zijn eigen marathon, de Molle Marathon, in de Oostvaardersplassen op zaterdagochtend. En het mooie is, Ben loopt tegen de 80.
2: En Ben is hier naartoe komen lopen of toch met de auto, Ben? Goedemiddag.
3: Nee, toch maar met de auto.
2: Ja, dat is nog wel een flink stuk, hè? Ja, tuurlijk. Je hebt ook een toepasselijk shirt aan. Dat trek je ongetwijfeld iedere zaterdagochtend aan, hè? De Molle Marathon, ja, Almere.
3: Ja.
2: Hoeveel van de shirtjes heb je in de kas liggen?
3: Nou, niet zo heel veel, hè, want het wordt steeds gewassen uiteraard.
1: Ben, meer dan 1000 marathons heb je gelopen. Ja, het zijn 1200. Ja. Hè?
3: 1220, ja, exact.
1: Je houdt ze ook echt bij.
3: Ja.
1: Is een bizar aantal marathons. Neem ons eerst even mee naar het begin. Want het is natuurlijk niet dat je daar zomaar aan begint, of toch wel?
3: Nee. Ik heb wel altijd gesport, gevoetbald, gehonkbald, getennist. Op mijn 36e kreeg ik een groot hartinfarct. Vooruitzicht was dat ik alleen nog maar het gras mocht maaien. En als het hard zou waaien, moest ik binnenblijven van die cardioloog. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus op een gegeven moment gaat het wel weer kriebelen. En dan wil je weer wat. En dan ben ik gaan tennissen. Dat kon ik rustig aandoen. En toen keek ik een tennisarm. En ben ik op mijn tennisschoenen een beetje door de wijk gaan dribbelen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Dat is uitgegroeid tot wat het nu is geworden.
1: Ja, maar ben jij zo eigenwijs dan? Als een dokter zegt dat mag niet.
3: Ja, ik ben eigenwijs. Ja. Nee. Ik op een gegeven moment kwam ik bij een cardioloog voor controle. En toen zei ik dat ik aan het hardlopen was. Nou, dat mocht niet. Ik zou me doodlopen enzovoorts. Nou, ik heb geen zelfmoordneigingen, dus dat was ik ook niet van plan. Maar omdat het... Ja, toen zei degene met, joh, je kan gaan, dit was het. Ik zeg, ja, nou, ik vind het zo leuk. Ik zou het toch wel graag willen blijven doen. Voor mij door middel van operatie of zo, is er wat mogelijk. Nou, toen vond hij het toch wel erg serieus van me. En toen zijn we eerst met medicijnen aan de gang gegaan. Toen liep ik een gegeven moment halve marathons. En toen kwam ik bij hem weer een keer. Toen zei ik, nu wil ik een hele gaan lopen. Nou, toen kreeg hij haast een hartinfarct. Want hij schrok zich kapot. Mocht niet. Hij kon het niet overzien. Hij zegt, je gaat grenzen overschrijden. Wat er dan met het lichaam gebeurt, weet ik niet exact. Dus je krijgt nooit toestemming.
2: Maar als een arts dat tegen je zegt, waarom wilde je dan toch zo graag je eigen lichaam uitdagen?
3: Ja, het is een bepaalde drive van binnenuit. Ik vind dat prachtig en... toen ben ik gaan zoeken naar een cardioloog die wel wist wat er gebeurde. Die zelf ook marathons liep. En toen kwam ik uiteindelijk via met wat geluk, maar ook veel doorzettingsvermogen, denk ik. Kwam ik in contact met professor Dr. Pol. Destijds een autoriteit op dat gebied. Van hem kreeg ik een gegeven moment na allerlei onderzoeken wel groen licht.
1: Ja, en in 1991 heb je je eerste marathon gelopen in Rotterdam.
3: Ja.
1: Dan gaat het leven zo door. Je krijgt de smaak te pakken. Maar ondertussen heb je dan niet alleen wat aan je hart, maar ook je krijgt een kunstheup.
3: Dat was veel later. Hè?
1: Ja, maar je blijft maar doorgaan. Je laat je niet zomaar afstoppen, hè?
3: Nee.
1: Nee, nu heb je je eigen marathon in Almere. De Molle Marathon. Vertel daar eens wat over.
3: Omdat ik heel erg veel marathons liep. En er zijn natuurlijk niet altijd behoorlijke grote marathons voorhanden. Zijn er ook heel veel kleinschalige marathons. En vooral veel in Duitsland. Dus met een paar loopvrienden reden we regelmatig dus naar Duitsland. Voor die kleinschalige marathons. Maar ja, dan moest je 's morgens om 5 uur weg naar Duitsland rijden. Marathon lopen, hup, en weer terug. Dus op een gegeven moment dachten we, hey, we kunnen dat ook zelf gaan organiseren. En de een die woonde in Noord-Holland en de ander in Soest. Die zeiden, nou, jij woont in Almere, mooi tussenin. Dus jij gaat het maar organiseren. Dus zo is het begonnen. En ik heb het net nagekeken, want ik heb dat allemaal niet zo paraat. In 2017 is het begonnen.
2: Nou, dat is nu alweer bijna 10 jaar dat je dat organiseert. Je loopt zelf natuurlijk ook mee.
3: Normaal gesproken loop ik altijd mee.
2: Ja. Nu even niet?
3: Nee, even geblesseerd. Piriformis en een zenuwtje in mijn rug dat niet helemaal lekker zit.
2: Maar toch motiveer je nog steeds anderen om lekker te gaan rennen.
3: Zeker.
2: Een marathon, dat is normaal gesproken toch 42,2 kilometer?
3: Ja, klopt.
2: En dat is deze ook in Almere?
3: Uiteraard, anders is het geen marathon.
1: Ja, maar mensen hebben een persoonlijk doel. Die zitten zo misschien tot de 4-5 uur dat ze erover doen. Maar bij jouw marathon is het niet zo strikt, hè, die eindtijd?
3: Nou, iedere organisator mag zelf bepalen hoe lang de mensen daarover mogen doen. Ik heb gesteld 8 uur plus tolerantie, zodat ook langzame lopers mee kunnen doen. Iedereen moet ook de gelegenheid hebben om lekker buiten te zijn en bezig te zijn. Maar ook hele grote marathons, zoals in Athene, hebben 8 uur bijvoorbeeld. Dus dat is dus per organisator verschillend.
1: Ja, is dat, want die Mollemarathon is in de Oostvaardersplassen. En loop je altijd hetzelfde rondje iedere zaterdagochtend, of kan je daar ook nog iets anders van maken?
3: Nee, het is hetzelfde parcours. Want ik doe het helemaal alleen, de organisatie. Je zit natuurlijk ook met drinkposten anders enzovoorts. Dus het moet wel op dezelfde locatie steeds zijn. Dat is voor mij het simpelste. En mensen vinden het een heel mooi rondje. Dus geen enkele. Ja, dan moet je weer een andere locatie gaan zoeken. Nou, dat is allemaal toch te omslachtig.
2: Ja. Maar zie je dan iedere week ook dezelfde mensen terugkomen, of is dat dan toch te heftig?
3: Er zijn er meer die heel veel marathons lopen. Er waren erbij die altijd kwamen. Alleen, dat is mijn generatie. En ik ben nu de laatste die dat nog doet. De rest is afgehaakt. Ja, en dat gaat natuurlijk op een gegeven moment op leeftijd. Is er geen ontkomen aan dat een keer ophoudt?
1: Nee, want je bent nu 77, even geblesseerd. Maar zodra dat misschien weer een beetje onder controle is, die blessure, zie je jezelf dan nog wel een hele marathon rennen?
3: Dat hoop ik, ja. Ja, op een gegeven moment heb je wel de instelling, althans die heb ik dan, van dat alles nog bonus is op mijn leeftijd. Vorige keer ook liep ik in Antalya marathon. Ja, dan ben ik de oudste deelnemer. Er zijn er niet veel meer van mijn leeftijd. Dus ik tel mijn zegeningen maar. Ja. En alles is bonus.
1: Jordi die heeft moeite om met naar de sportschool te gaan. Ik vind het ook echt heel vervelend. Heb je een tip voor ons dat we toch in beweging komen?
3: Ja, ik. Sorry van mijn diepe zucht.
2: Ja, zo zucht ik ook als ik in de sportschool sta.
3: Ja. Mijn vrouw ging een gegeven moment naar de sportschool. En ik vond dat. Ik zeg, nee, binnen, dat is helemaal niks voor mij. Maar toen had ik, denk ik, ook een blessure. En dat wil ik toch wel doen. En als dat hardlopend niet kan, ja, dan maar naar de sportschool proberen. Ik weet het niet hoe lang ik dat inmiddels doe, maar ik denk een jaar of 15, 16. En ik vind het een geweldig alternatief. En nu ook, want ik kan natuurlijk niet al te veel gaan hardlopen. Want mijn ene meniscus is kapot. Nou, op mijn leeftijd repareren ze dat niet meer. Dus je moet, en met je gewrichten, dan is het fijn dat je wel op de sportschool kan.
1: Maar dus eigenlijk,
3: kan sporten.
1: Zeg jij, eigenlijk is jouw tip gewoon gaan.
3: Ja, gaan. Heerlijk. Ja, nee, ik heb altijd moeite om niet te gaan. Dus
2: Nou, ik neem het ter harte, denk ik. Maar of ik heerlijk ga zeggen, dat weet ik niet. Maar ik kan ook trainen om uiteindelijk met jou een Molle marathon mee te gaan doen. Natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Wie weet, ooit.
3: En we doen ook, er is ook een 10 kilometer en een halve marathon. Dus je bent welkom.
1: Ja, nou, kijk voor meer informatie op Facebook, Molle Marathon. Daar kun je meer informatie vinden over wat er iedere zaterdagochtend plaatsvindt. Ben Mol, dank je wel. En ik hoop dat je snel weer een marathonnetje mee kan pakken.
3: Ja, ik popel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: al die tijd gewacht op jou.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: In het Wiesentbos in Dronten staat een bijzondere vleugelnootboom. Die boom is een eerbetoon aan de man die hem zelf lang geleden aanplantte. G. Morren, oud-rayonchef van Staatsbosbeheer. De Morrenboom, zoals de boom in de volksmond heet, maakt nu kans op de titel Boom van het jaar 2026. En verslaggever Rob Brouwer, die hebben wij het bos ingestuurd. Hij staat bij die boom. Rob, goedemiddag. Hoe imposant is die eigenlijk?
3: Het is een zeer imposante boom. En ik hou jullie nog een beetje in spanning. Want ik wil toch eens even zeggen, ik sta dus in dat Wiesentbos. Een watertje achter me. Een bruggetje. Ik sta hier op een fietspad. Nou, daar komt hij hoor. Ik loop nu richting de boom. Hij is inmiddels wat groter geworden. Want hij is in 1980 is hij geplant. En het verhaal daarachter krijgen we te horen. Van Stefan Sterkenburg. Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ik mag jou eigenlijk wel het hoofd Wiesentbos noemen.
4: Ja, dat mag je me wel noemen, maar dat ben ik niet. Want ik ben voorzitter van de Stichting Participatie Wiesentbos. En als je het hoofd wil spreken van de Wiesentbos, dan moet je je wenden tot Staatsbosbeheer.
3: Oké, nou, dan weten we dat ook weer. Waar staan we precies hier in het Wiesentbos?
4: We staan in het Wiesentbos bij de Morrenboom. En de Morrenboom is genomineerd als de Flevolandse inzending voor de landelijke verkiezing van de mooiste boom van Nederland 2026. En de Morrenboom is genomineerd omdat de Morrenboom toch een verhaal heeft. In die zin, hij is destijds in 1980 is die door de heer Morren zelf geplant bij zijn afscheid als districtshoofd van Staatsbosbeheer. En aangeboden door de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder.
3: Ja, we staan hier ook bij een bord. En op dat bordje staat eigenlijk wat jij me net vertelde. En onder het bord is een soort poster geplakt.
4: Ja, er is een poster geplakt. Dat heeft de familie Morren zelf gedaan. En die zijn natuurlijk grote stimulators van die verkiezing. En het is natuurlijk ook wel zo. Zij zijn ontzettend trots op wat hun opa, overgrootvader. Hij heeft ook nog kinderen die leven. Op wat Morren heeft betekend voor de polders. En met name voor de intekening van de groenvoorzieningen in de polders.
3: Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. We staan nu eigenlijk voor de boom. Maar als we de boom goed willen zien, moeten we eigenlijk onder de boom gaan staan. Want hij is in al die jaren is hij echt heel groot geworden. We lopen nu het donkerte in. Het licht van de camera die we ook mee hebben gaat aan. Nou, wat een imposante boomstam.
4: Het is inderdaad een hele imposante boom. Hij is dus, wat je zei, meer dan 50 jaar oud. Bijna net zo oud als de gemeente Dronten. De heer Morren woonde ook in Dronten. En bij de afscheid is dus gekozen voor Dronten om die boom hier te planten. Het is een vleugelnootboom met een ontzettend brede kruin. En ze zijn echt laaghangende takken. En hij draagt echt heel veel zaden. En dus hij is in een hele goede, gezonde toestand. En het leuke is dat in die landelijke verkiezing voor de mooiste boom van Nederland, deze boom nu in de scores tot nu toe op nummer 1 staat.
3: En dat komt natuurlijk omdat
4: de kans is groot dat hij dus uiteindelijk als nummer 1 van de mooiste boom van Nederland 2026 wordt gekozen.
3: Ja, want het gaat niet om hoe mooi die is eigenlijk, maar om het verhaal erachter, hè?
4: Ja,
3: en dan moeten we beginnen bij meneer Morren. Wat heeft hij precies gedaan?
4: Nou, meneer Morren was districtshoofd. Die heeft begonnen bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder. Later bij de Staatsbosbeheer. En de heer Morren heeft een hele belangrijke rol gehad bij de intekening van de bossen. En aanleg van de bossen in de polder. Hij heeft ervoor gezorgd dat elke kern een bos kreeg aan de zuidwestkant. En dat was deels esthetisch, maar deels ook heel praktisch. Omdat de wind meestal uit de zuid- en of de westhoek komt. En het dus enige beschutting bood. Want het was hier natuurlijk een ontzettend kale vlakte.
3: Dus wat wij in Flevoland aan bomen zien, dat hebben we dus eigenlijk te danken aan meneer Morren.
4: Hij is een grote stimulator geweest. Hij heeft natuurlijk met veel medewerkers en veel andere partijen heeft hij wel die resultaten gehaald. Maar ja, we zijn hem veel dank verschuldigd als je kijkt naar de bossen die we nu hebben in Flevoland. En wat hem betreft was het nog lang niet genoeg. Maar ja, er was natuurlijk in die tijd, en denk even aan het verhaal van het nieuwe land van Eva Vriend, toch wel strijd tussen enerzijds groen en recreatieve voorzieningen en anderzijds het belang van de agrarische sector, gronduitgifte en zoveel mogelijk dus in...
3: Hij moest zich daartussen manoeuvreren.
4: Hij moest zich daar tussen bewegen, ja. En dat heeft hij heel goed gedaan.
3: Toch is dit wel een hele unieke boom, want voor de rest in Flevoland komt hij niet voor.
4: Nee, dat klopt. Ik weet niet, ik weet niet waarom er de keuze gevallen is op de vleugelnootboom. Ik denk dat hij daar zelf, dat hij zelf bepaald heeft dat het de vleugelnootboom moest zijn.
3: Is hij misschien te duur of zo?
4: Nou, dat denk ik niet. Nee, want hij was niet zo groot toen hij geplant werd. We konden gewoon met een schep en handmatig kon hij geplaatst worden. Dus ik denk niet dat dat een kostenoverweging was.
3: Hij is zo groot en we maken ons vandaag een beetje zorgen omdat het zou plensen van de regen. Maar als we hier staan en het had geregend, dan hadden we gewoon droog. Het is echt een grote paraplu.
4: Het is een hele grote paraplu, ja. Dus als mensen hier wandelen in dit bos en het begint te regenen, dan kun je best hier een tijdje staan en droog blijven.
3: We hadden het net al eventjes over het bord met de geschiedenis erop. Maar daar staat hier nog een ander bord. Met een beetje verroest met de provincie daarop. Wat is dat nou voor bord?
4: Nou, dat is een. Het is niet verroest, het is kortenstaal. Dus dat heeft zo'n roestbruine kleur. Maar dat geeft verder niet. Maar er was een. We noemen dit ook het morrenmonument. En er was iets hier om die boom heen. Daar kon je op zitten. Maar dat was van hout. Het was helemaal vergaan. En wij hebben toen als stichting gedacht. We moeten iets anders gaan bedenken. We kunnen dat wel vernieuwen. Maar het doet eigenlijk onvoldoende recht aan wat de heer Morren heeft betekend. Voor de bossen in Flevoland. Dus we hebben dat bord laten maken. Door een bedrijf in Mark Nessen, ik mag de naam niet noemen. En op dat bord staan de contouren van de provincie. En wat de tekst die erbij staat is: zonder pioniers geen volgers. En wij vonden dat toch wel een belangrijke uitdrukking ook. Van de geschiedenis van de polder. Want dankzij die pioniers, en meneer Morren was ook een pionier, ziet het eruit zoals het er nu uitziet.
3: Wat grappig is, wij waren hier net, we kwamen hier aan om te filmen. En er komen ook wat mensen nu voorbij op de fiets. En wie kwam er voorbij lopen?
4: Dat was een achterkleinkind van de heer Morren.
3: En dat was toevallig?
4: Dat was toevallig, ja. Want je zag net op in beeld een soort flyer. Hè, waarin werd opgeroepen om op deze boom te gaan stemmen.
3: En die had zij opgehangen?
4: En die had zij opgehangen. En ze wist niet dat op dit moment, of vlak voor dit interview, dat het zo samen zou vallen.
3: En de Morrens die komen hier nog geregeld, hè, om op de boom te passen?
4: De Morrens komen hier geregeld en die maken zich natuurlijk nu ook heel sterk om zoveel mogelijk stemmen te krijgen voor de boom.
3: Nou, hij staat al op nummer 1. Maar als ik ook nog wil stemmen, waar moet ik dan ook alweer naartoe?
4: Dat kun je zien op de flyer. Dat kan ik niet zo...
3: Oké. Nou, we gaan dit gesprek natuurlijk zetten op onze website. En dan doen we ook even een linkje naar de Morrenboom. Dus ga gewoon eventjes naar omroepflevoland/gemist zometeen. En dan kun je ook stemmen op het verhaal achter de Morrenboom.
0: Ja, Rob, dankjewel. En wij hebben hier wel even de administratie op orde. Je kunt nog tot 30 september op de boom stemmen. En dat doe je dan via deboomvanhetjaar.nl.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Oud-fotograaf Hans Veenhuis uit Emmeloord kreeg in 1978 een anonieme tip over een gestolen beeldje uit Stafforen. Hij ging kijken bij de katholieke kerk in Band en vond daar inderdaad het verdwenen vrouwtje van Stafforen.
2: Ja, nou, dat was in 1978. En bijna 50 jaar later is nog altijd niet duidelijk wie het beeldje daar heeft neergezet. Maar Hans hoopt dat de dader of daders zich na al die jaren eindelijk zich willen bekendmaken. En Hans is hier nu in de studio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, neem ons even mee als je wil. Naar 1978, begin 1978. Jij kreeg toen ineens een anonieme tip.
3: Ja, ik was in Band bij het Prinsenbal. En het Prinsenbal, dat is een carnavalsbijeenkomst van alle carnavalsverenigingen met hun nieuwe prinsen. En dus voor mij natuurlijk was dat altijd een mooi moment om al die prinsen tegelijk op één foto te krijgen. En toen ik daarmee bezig was, tijdens dat fotograferen, kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw. En ik had toen al een mobiele telefoon. Dus dat was
1: moet
3: heel bijzonder.
1: Moet een enorme bakbeest geweest zijn?
3: Nee,
1: ook,
3: dat was voor mij, dat was het net niet meer.
1: Okay,
3: maar wel stervensduur. Maar ik moest er een hebben. Maar ze kon me bereiken en ze zegt van, ja, ik heb een tip gekregen. En dat vrouwtje van Stafforen, dat zou achter de Bansaliek tegenwoordig, hè. Vroeger was het de katholieke kerk, maar nu is de Bansaliek staan. Ik denk, ja, dat zal wel. Maar dan is dat wel heel toevallig dat ik op dit moment, tijdens dat carnavalsfeest, dan getipt word. Mm-hmm. Dus het zal wel met carnaval te maken hebben. Het zal wel een carnavalsvereniging zijn die dat beeldje heeft ontvreemd. Ik denk, maar ja, ik ga er niet à la minuut naartoe. Ik wil eerst eens even peilen of dat inderdaad een van die verenigingen is. Maar ze ontkenden allemaal in alle toonaarden. Ze wisten nergens van en ze wisten, oh ja, nou ja, oh, nou, sommigen wisten niet eens dat het beeldje weg was. En, maar goed, ik denk, ja, nou moet ik toch maar eens gaan kijken. Dus ik ben erheen gereden en ik kon de auto een beetje op de stoep zetten en het licht van de auto naar de kerk toe schijnen. En daar stond hij, ja. En toen denk ik, ja, ik kan hem wel meenemen, maar wacht even. Straks dan verdenken ze mij ervan.
2: Ja, is er een paar
3: dus,
2: foto's gemaakt natuurlijk.
3: Eerst foto's maken. Ik denk, misschien kan ik er nog wat aan verdienen. En dan gelijk de politie maar bellen. Nou, dat heb ik gedaan. En de politie was er ook vrij snel. En ja, toen hebben we het beeldje in de auto geladen. En ik heb hem meegenomen en naar het politiebureau gebracht.
2: Hoe groot was dat beeldje?
3: Nou, pakweg 1,20, 1,30. Veel groter is het niet, hoor.
2: Nou ja, het is geen beeldje dan.
3: Nou ja, het was van brons en het was natuurlijk redelijk zwaar. Maar goed, ik kon het tillen. Er is een foto van, die staat hier achter jullie. Dus ik kon het tillen, dus dat ging nog wel.
1: Maar Hans, je staat dan ineens toch oog in oog met ja, het verloren gewaande beeldje van het vrouwtje van Stafforen.
3: Ja.
1: Ja, dan, wat denk je dan?
3: Niet zoveel.
1: Nee?
3: Nee. Kijk, ik heb meer gekke dingen meegemaakt in de tijd dat ik fotograaf was. Dus ja, het was natuurlijk wel een beetje bijzonder. Ik bedoel, in die periode werden er wel vaker dingen versleept en meegenomen van bepaalde. Het kanon uit Blankenham is een keer ontvoerd geweest. Er stond bij het luchtvaartlaboratorium een straaljager. Die hebben ze zelfs een keer helemaal over de weg weggesleept. En ik geloof naar Krachenburg gebracht of zo. Dus dat gebeurde wel vaker. Mm. En alleen dit was natuurlijk wel een heel beroemd beeldje in Nederland. En ik denk dat ze door de publiciteit die dat met zich mee heeft gebracht bang geworden zijn. Want in de Leeuwarden Krant heeft daar natuurlijk uiteraard een stukje van gestaan. En die zeiden dat er wel voor 10.000 gulden schade aan dat beeldje was
1: aangericht. Ja, het is natuurlijk afgehakt van de sokkel.
3: Ja, nou ja, de onderkant, ik kon het niet zien, hoor. Het beeldje was volgens mij volkomen intact. Alleen de onderkant, waar die op die sokkel zat, ja, daar is hij wat bruut afgehaald. Mm. Ah, 10.000 gulden. En ik denk dat ze toen gedacht hebben, ja, bliksem. Maar als wij nu zeggen dat wij het gedaan hebben, krijgen we de rekening van 10.000 euro, gulden.
1: Ja, maar denk je nou dat dat, want je weet eigenlijk niet per se in welke hoek je het moet zoeken. Hè? Het zou een van die carnavalsverenigingen, ja, misschien kunnen zijn. Maar is het dan een Flevolandse carnavalsvereniging geweest, verdenk jij?
3: Nou, er waren toen nog geen andere verenigingen.
1: Nee, maar dat het niet een vereniging uit, weet ik veel, uit Drenthe was.
3: Nee,
1: of uit
3: carnavalsverenigingen. En te meer ook omdat ik op dat moment in Band bij dat Prinsenbal was, dan denk ik alleen, dan moet het ook een carnavalsvereniging geweest zijn, als het de carnavalsvereniging is geweest, die uit de polder komt. Want er waren alleen maar polderverenigingen op dat moment bij. Ja, en de aanleggers, ja, ze bestonden toen al wel in Dronten natuurlijk, of nog wel. En de Oostvaarders had je natuurlijk Lelystad. Nee, dat verwacht ik niet.
1: Nee, maar ja, je hebt wel natuurlijk al die jaren die vraag gehad van, ja, wie heeft dat nou gedaan? Heb je nooit ergens hintjes misschien gekregen?
3: Nul. En ik heb het best wel eens een aantal keren genoemd. Ik heb ooit een boek gemaakt met allerlei verhalen en weet ik veel allemaal wat. Nou, daar staat het uitgebreid in. Nou, er zijn er 900 van verkocht. Dus mensen hebben dat ook nog daarna kunnen lezen. Maar ik heb nooit van iemand of wat dan ook maar een kleine tip gekregen van, nou, je moet het in die richting zoeken.
2: Ja.
3: Of je moet... Maar uiteindelijk, in band, hebben ze een mannetje gemaakt. Op dezelfde manier als dat vrouwtje. Net zo groot. Niet natuurlijk van brons, maar het leek er wel aardig op. En dat hebben ze neergezet bij het polderhuis in band. En toen zeiden ze, ja, misschien komt het vrouwtje er wel bij.
1: Ah, ja.
2: Ja.
3: Ik weet het niet. Nogmaals, ik weet het niet.
2: Nou, maar misschien heeft de dader of de daders hebben je boek misschien ook wel gelezen. Ja, het zou zomaar kunnen. Maar als je dan teruggaat naar 1978, de politie was er ook bij betrokken. Die heb jij gebeld. Hebben zij eigenlijk nog uitgebreid sporenonderzoek gedaan in die tijd?
3: Geen idee. Ik heb Jan de Boer destijds van de recherche, die dus in Emmeloord werkzaam was, die ik goed kende. Ja, die heeft het in ontvangst genomen op het politiebureau. En of die verder spooronderzoek gedaan hebben, weet ik niet. Er is een politieagent uit Stavoren, of Staveren, hoe je het benoemen wil, is gekomen om het ding op te halen. En die heeft het ook in de auto geladen. En ik heb er nooit meer wat van gehoord.
1: Nee, want je zou denken, je bent de held van Stavoren, want je hebt dat vrouwtje teruggevonden. Dat is wel een bloemetje waard.
3: Nou, niks hoor.
1: Heb je niks gekregen?
3: Geen telefoontje, geen briefje, helemaal niks. Laat staan vindersloon, maar ja, dat hoeft niet door. Nee, maar dat had ik wel verwacht. Eerlijk gezegd, een briefje had leuk geweest.
1: Ja, je hebt wel die foto weten te verkopen uiteindelijk, of niet?
3: Nou, daar kon ik tenminste nog iets aan verdienen. Ik heb hem, hij heeft in de landelijke pers gestaan. Grootste ochtendblad van Nederland.
1: In de Telegraaf.
3: De Telegraaf, maar goed, uiteraard ook Leeuwardenkrant. Fries Dagblad was er toen nog en allerlei regionale bladen. Ja, dus ik heb er wel wat aan verdiend.
1: Ja, nou misschien zit er wel iemand te luisteren die meer weet. Ja, jij hoopt echt dat je dat ooit... Je mag het ook misschien fluisteren in je oor dan ooit eens. Je hoeft dat niet bekend te maken dan.
3: Nou, hij mag het voor mij anoniem zeggen, maar daar hou ik niet van.
1: Oké, dus je moet wel met de billen bloot als je je meldt.
3: Ja. Ik zou je vertellen, ik heb vanmorgen heb ik iets gezien. We hebben een site in Emmeloord, die heet Emmeloord, met OIRT. Nou, hebben jullie misschien dit ook wel van? Ik weet het niet. Nou, er staat ook weer eens een oproep om foto's van twee schuren die ooit bij Ramspol geweest gestaan hebben. Die zijn afgebrand, waar ik bij ben geweest, toevallig. Maar die vraagt anoniem om foto's van die schuren.
2: Ja.
3: Hou ik niet van.
2: Nee, dan doe je het al niet. Als het anoniem is, je moet gewoon met naam en toenaam.
3: Ja.
2: En nou ja, ik kan me ook voorstellen dat een dader dan een beetje bang voor je is.
3: Nou, laat maar komen.
2: Ja? Ben je boos nog steeds, Hans?
3: Of? Nee, natuurlijk niet. Ik ben er ook nooit boos om geweest. Dat maakt mij niet uit. Ik vind het onzin om dat soort dingen te doen. En ik vond het ook niet ludiek. Kijk, sommige dingen, dan kun je zeggen van, nou ja, ze hebben de middenstip van Heerenveen, hebben ze ook eens een keer uit het stadion weggehaald. En daar gingen ze, weet ik veel wat mee doen. Nou, oké.
1: Het is niet helemaal aan jou besteed in ieder geval, die oudejaarsgrappen.
3: Ik hou van ludieke dingen. Ik sta niet voor niks. 13 keer in de ton in Kragenburg, Touwhoer, overal is er nog wat. Ik bedoel, ik vind het prachtig. Maar dit vond ik nou, ja. Hier zie ik de lol niet van in, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, maar meld je toch, want dan heeft Hans weer een beetje rustig gemoed.
3: Ja, maar dan kan ik geen foto's meer maken, want dat doe ik niet meer. Dus ik kan er niks meer aan verdienen.
1: Dat maakt niet uit. Maar je bent daar 50 jaar dan wel, dat raadsel is dan opgelost. Wie het vrouwtje van Stavoren achter de katholieke kerk in band heeft verstopt in 1978.
3: Ja. Ik ben benieuwd.
1: Heel goed. Nou, Hans Veenhuis, dank je wel voor je verhaal.
3: Oké.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Oh, zit dat zo?
1: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. Dit keer hebben we het over bloemen.
2: Ja, want bloemen schuin afsnijden, is dat nou echt nodig om ze langer mooi te houden in de vaas? Of maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit? Nou, we kunnen het vragen aan Samantha Idema. Zij is bloembinster bij Elises Bloemen in Almere Stad. Ja, Samantha, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, heb je eigenlijk als bloemist altijd een bloemetje in huis?
3: Redelijk vaak. Niet altijd. Maar dat komt ook, ja, ik ben er de hele dag mee bezig. En dan wil je dat nog wel verslonsen. Maar ik vind het heerlijk en leuk en gezellig als ik een boeket krijg van mijn partner bijvoorbeeld. Van mijn moeder. En dan zorg ik het op en top.
1: En wat moeten dat dan voor bloemen zijn?
3: Het allerliefste, toch wel de roze lelies die het allerlekkerst ruiken.
2: Oh, jij vindt dat lekker ruiken? Ik moet altijd aan begrafenis denken als ik dat ruik.
3: Dat hoor je heel vaak. Mijn partner vindt dat ook echt niet lekker ruiken. Maar ja, dan heeft hij maar heel eventjes pech.
2: Ja. Nou, Samantha, laten we maar over die vraag hebben. Moeten alle bloemen schuin worden afgesneden voor ze de vaas ingaan?
3: Ja. Ja. En dat komt, zeg maar, ze komen bij de bloemist, komen ze zeg maar gewoon zo binnen zoals ze zijn afgesneden als bij de kweker. Dat wordt dan meteen in water gezet of het wordt vervoerd via dozen, noem het maar op. En dan moet je zien alsof je een wondje hebt, of bijvoorbeeld een schaafwondje op je hand. Dat gaat natuurlijk drogen, daar krijg je een korstje op. En dat zo'n soort iets gebeurt eigenlijk ook met de bloemen.
1: Ah, okay. Dus
3: daarom moet je ze schuin afsnijden, want dan maak je, om het zomaar te zeggen, de cellen maak je dan open. En daardoor nemen ze veel meer en veel sneller het water tot zich op.
1: Ja, en als je het recht zou afsnijden, dan heeft dat eigenlijk dus geen nut?
3: Nee, niet echt. Je kan het wel gewoon doen, maar dan heb je ook gewoon niet langer plezier van je bloemen.
2: Ja, maakt het nou eigenlijk nog uit of je dat met een mes doet of een schaartje? Ik doe het vaak met een broodmes, want anders lukt het me niet.
3: Nee, het allerbeste is wel gewoon echt met een mesje. En waarom? Omdat je dan echt schuin kan afsnijden. En als je het recht knipt, dan knip je eigenlijk de cellen weer fijn. En dan komt het water niet tot boven aan de top van de bloem.
2: Ja, maar het lukt me ook niet altijd. Er zitten soms van die bloemen bij die hebben bijna een soort boomstam. Oh, nou, daar kom ik echt helemaal niet doorheen. Kan ik eigenlijk in de winkel al vragen of jullie dat even voor mij schuin willen afsnijden?
3: Dat kan je doen, alleen dat heeft niet echt heel veel nut als je niet binnen bijvoorbeeld een 3 à 5 minuten max je bloemen in de vaas zet. Omdat er dan alweer dat soort van vliesje komt dan weer op je bloemen. En dan moet je het alsnog schuin afsnijden.
1: Ja, dus dan blijf je aan de gang. Ja, ik vind dat zo'n rottig werk. Want dan heb je net een mooi boeket gekregen. Dan moet je het weer op het aanrecht leggen om het vervolgens weer af te snijden. Maar dat is dus echt nodig. Want als de bloemist dat al doet, dan moet je het alsnog zelf doen.
3: Ja, maar dat is ook wat heel veel mensen gewoon doen. Zeg maar, als jij je hebt je prachtigste boeket uitgekozen of gekocht, wat je wil natuurlijk. En dan kom je thuis of je geeft je boeketje aan de persoon die je het cadeau geeft. En dan knippen mensen altijd meteen het elastiekje door. Elastiekje moet je eigenlijk nooit doorknippen. Want dan is je vorm van je boeket, dat heb je niet meer.
2: Nee, het dus zakt helemaal mooier, uit. Ja.
3: Hoe mooier het vastgebonden is, om het zomaar even te zeggen, zo mooi blijft dat dan ook in je vaas staan. Ah. Want dat is de visie die jij hebt, omdat jij dat boeket hebt uitgekozen.
1: En dat plastic wat vaker om een boeket heen zit, moet je dat dan ook niet afhalen?
3: Zelf aan, ja. Ja, je haalt gewoon, eigenlijk gewoon je verpakking haal je gewoon, alles haal je er gewoon af en je haalt

0: alles eraf. Je snijdt alles netjes af. Het enige wat je eigenlijk laat zitten is je elastiekje.
1: Ja, en dan krijg je er ook zo'n zakje bij, hè, met voeding. Altijd na een paar dagen moet je dat water weer verversen. Moet je dan eigenlijk een half zakje erin doen en even bewaren? Of wat zou je tip daarvoor zijn?
0: Wat je kan doen, zeg maar, je krijgt als eerste, wat u al net zegt, je krijgt je zakje mee natuurlijk, je zakje voeding. Dat is of voor het suikerwater of het zakje glycel, dat is eigenlijk een soort klein beetje bleek, zeg maar. Dat doet u natuurlijk als eerste meteen als u uw boeket in de vaas zet. En na een paar dagen maak je je vaasje even goed schoonmaken. En dan doe je schoon water erin en dan gewoon 2-3 druppeltjes bleek is hetzelfde effect.
2: Oké. Bleek dus. Nou, dat gebruik ik bij het schoonmaken van de wc. Maar het is dus ook nog goed voor een boeket
1: ja,
2: bloemen.
1: Ja, maar ik denk niet dat je die dikke bleek moet gebruiken.
0: Nee, niet de dikke bleek. Nee. Maar je maakt de wc ermee schoon, maar dat is een goed teken. Want bleek, dat bijt bacteriën dood.
1: Ah, ja. En dat maakt dan ook je vaas weer schoon. Ja.
0: Ja.
1: En wat is nou jouw beste tip om die bloemen zo lang mogelijk te laten staan? Want soms heb ik dat ze binnen 3 dagen al een beetje gaan hangen. En soms staan ze echt wel een volle week.
0: Ja. Het beste wat je gewoon kan doen is goed schuin afsnijden. Op lauw water zetten. Bijvoorbeeld zonnebloemen moet je in het begin op een laagje heet water. Dat je je hand hebt. Dat je oké, nu wordt het te warm. En dan met een dag of 3-4 even de vaas omspoelen, even schoon water en een druppeltje bleek erin doen. En je moet je bloemen natuurlijk niet op de tocht zetten en niet naast fruit.
2: Oké.
0: Bovenop een kachel of een verwarming of zo.
2: Nou, hier heeft Flevoland wat aan. Ik heb ook weer een hoop geleerd. Dankjewel voor de uitleg, Samantha Idema van Elises Bloemen uit Almere. En hopelijk komt je partner vanavond met een prachtig boeket lelies aan.
1: Die hint moet hij toch wel gehoord hebben. Ja, die hint moet hij wel doorgekregen hebben, denk ik nu.
0: Zeker, komt helemaal goed.
1: Zit dat zo?
3: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij staat al op nummer 1. Maar als ik ook nog wil stemmen, waar moet ik dan ook alweer naartoe?
2: Dat kun je zien op de flyer. Dat kan ik niet zo...
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want u bent al getrouwd?
4: Al lang, ja. Ja. En ook weer gescheiden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ik hou van ludieke dingen. Ik sta niet voor niks. 13 keer in de ton in Kragenburg, Tauwhoer, overal is er nog wat.
0: Dit is Flevoland.
5: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
8: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
7: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
9: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
7: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er wordt file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar botsten twee auto's op elkaar bij Heerden. De berger is nu aanwezig, de linkerrijstrook blijft dicht en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: avond het weer in Flevoland. Het regent van tijd tot tijd stevig door met temperaturen rond een graad of 15, maar aan het einde van de avond en in de nacht wordt het een stuk droger met bredere opklaringen en dan kan het nog afkoelen naar een graad of 12. Morgen starten we dan droog met zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op stevige buien toe, met daarbij ook kans op een klap onweer en stevige windstoten. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 18, maar tijdens die stevige buien daalt de temperatuur al gauw een aantal graden en voelt het een stuk frisser aan.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat is de Challenge Almere Amsterdam. Duizenden triatleten gaan de uitdaging aan op en rond het Weerwater. Omroep Flevoland is er live bij. Met beelden van de triathlon, gesprekken met gasten en reacties van de winnaars. De Challenge Almere Amsterdam. Komende zaterdag live op tv en online bij Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch.